uitgewerkt en nog een paar andere entiteiten. Je had de wet op stichtingen. Daar had je dus dat de stichtingen werden uitgewerkt. Enzovoorts, enzovoorts. Dus met andere woorden, de wetgever heeft daarna gestreefd om zoveel mogelijk zaken in één bundel te laten vastleggen. En daarom bestaat ons huidig burgerlijk wetboek uit 8 boeken. De vorige keer gaf ik al een opsomming. Vandaag zullen we het daarover niet hebben. Maar ik wil dus het wel hebben over zeg maar de koop. Hoe vindt nou de verkoop en koop plaats van een perceel nu volgens het nieuw burgerlijk wetboek, volgens de nieuwe processen. Sowieso zijn bepaalde termen veranderd. We praten niet meer over onroerend goed, maar een onroerende zaak of een registergoed. Registergoed, je gaat zaken registreren bij het Surinaams Kadaster, het Management Instituut GLIS. Vandaar dat het dan wordt genoemd een registergoed. Een perceel is bijvoorbeeld een registergoed. Het maakt niet uit als het al of niet een woning daarop heeft. Maar het is een registergoed. Een andere change, een andere verandering is, we hanteren niet langer het woord koopsom, maar koopprijs. En nog 2 andere belangrijke zaken zijn: een koopovereenkomst moet nu schriftelijk plaatsvinden. Je hebt natuurlijk situaties van voor 1 mei 2025, waarbij mensen mondeling zaken zijn afgesproken of niet per se in schriftelijke vorm een afspraak zijn nagekomen. Nu, per 1 mei 2025, als u dus bijvoorbeeld nu een perceel zal kopen, dan moet er een schriftelijke koopovereenkomst zijn. Dat is nu verplicht. En daarna vindt dan die leveringsakte plaats. Die levering wordt dan daarin verwerkt. Een nieuw begrip is zeg maar de consumentenkoop. Bij die consumentenkoop, u hoort het aan het woord consument, eigenlijk worden een aantal mensen extra beschermd. Stel je voor dat u zeg maar een perceel ziet met een pand erop en u wil het kopen, dan zijn er nu extra regels daaraan gekoppeld. Voorheen was dat onderscheid er niet. Maar straks zullen we verder daarover praten in dit programma. Dus zo kunt u al merken dat er changes, veranderingen zijn ten opzichte van het oud burgerlijk wetboek. Volgens onze huidige wetgeving, gaf ik al aan, moeten koopovereenkomsten nu schriftelijk plaatsvinden en daarna vindt die levering plaats. Wat niet verplicht is, is dat u het via het notariaat laat gebeuren. Maar het is wel handig en raadzaam om dat te doen. Vooral wanneer u zeg maar niet bekend bent met de processen. En wat moet u opnemen in zo'n koopovereenkomst? Want een koopovereenkomst, dat zullen we straks zien, is een koopovereenkomst. Dus u bent niet verplicht om het via het notariaat te doen, maar het is wel handig. En vooral wanneer u speciale of bijzondere afspraken wenst vast te leggen, zoals de betaling in termijnen of alle andere afspraken die relevant kunnen zijn. Wat we ook merken, het was toen al zo en nu ook, dat men soms ervan uitgaat, en dat is eigenlijk onterecht, dat een koopovereenkomst voorlopig is. Met andere woorden, alsof het niet genoeg gewicht heeft en niet voldoende is om een zaak te kunnen klaren. Maar het woordje voorlopig is eigenlijk wel, bijna moet ik zeggen, misleidend. Voorlopig bestaat niet. Het is gewoon een overeenkomst, maar het geeft alleen maar aan dat er nog een natraject is. En sowieso conform het nieuw burgerlijk wetboek moet je dus die koopovereenkomst maken. En daarna vindt dan die leveringsakte plaats.
Een ander iets waarvan men, denk ik, onterecht van uitgaat is... Oh ja, ik heb een koopovereenkomst, dus alles is in orde. Maar dat is ook niet zo. Ik heb het eerder in dit programma en ik denk een aantal keer ook in vorige afleveringen heb ik het ook aangegeven. Bij die koop van een registergoed, van een perceel, al dan niet met woning daarop, is je proces nog niet rond enkel met een koopovereenkomst. Je moet ook nog een leveringsakte, een transportakte in handen hebben. Dat moet gewoon zijn getekend en afgewikkeld en geregistreerd bij het Gliskantoor. Stel je voor dat je zo'n koopovereenkomst hebt gesloten. Dan kan je niet eenzijdig zeggen, oh, ik wil die deal niet meer laten doorgaan, dus voor mij is het afgedaan. Nee. Wanneer je eenmaal die koopovereenkomst bent aangegaan, dan kan enkel met medewerking van de andere partijen zeggen van, ik maak het ongedaan, het is niet meer van kracht. Uit zo'n koopovereenkomst vloeien rechten en plichten voort. En het belangrijkste voor die verkoper is, hij moet die koper tot eigenaar maken. En het belangrijkste voor die koper is, ik moet die koopprijs hebben voldaan. We noemen dat het beginsel van gelijk oversteken. U begrijpt wel dat wanneer op een gegeven moment gelden betaald moeten worden. We leven ook in een andere cultuur, een andere tijd. Dus zo min mogelijk cashtransacties doen is één. En twee, u gaat het ook wel merken als onderdeel van de processen, dat het niet zo eenvoudig meer is, ik heb je betaald en dan gaan we tekenen en klaar. Het notariaat heeft een bijzondere zorgplicht. En ik denk dat we later daarover ook even zullen praten. Maar we moeten rekening ermee houden dat zaken gewoon veranderd zijn. Dat het niet meer is als toen, dat je gewoon mondeling een afspraak maakt, dat je betaalt, je krijgt een kwitantie en that's it. Nee, nu moet je een schriftelijke koopovereenkomst maken en dan moet ook nog die leveringsakte plaatsvinden. Stel dat u iets koopt of wenst te kopen, een perceel met woning voor 500.000 SRD. Ik zei het al, het is een ander tijdperk. Dus u gaat niet gewoon gelden ontvangen. En dan, met alle gevaren van dien, gewoon cashtransacties doen. Zoveel mogelijk dat het giraal plaatsvindt. Sowieso via het notariaat en sowieso via ons kantoor gaat het altijd giraal. Dat is de meest veilige manier voor partijen. Wanneer dus die koopprijs via het notariaat verloopt. We merken dat de opzet van de wetgever is dat in het belang van partijen de afwikkeling van die koopprijs zoveel mogelijk via het notariaat plaatsvindt. En in dat kader, wanneer het notariaat zo een zorgplicht heeft om erop toe te zien dat ook de financiële afwikkeling vlot verloopt, dan wil dat zeggen dat we niet zomaar gelden zullen uitkeren. De koper behoort de koopprijs en de kosten te hebben gestort op de rekening van het notariaat. De stukken worden getekend. En na de ondertekening vindt de registratie plaats. Meestal is het de dag erna. En dan is het belangrijk om te weten dat die registratie bij het MIGLIS van dus die akte van levering op basis van die koopovereenkomst, dat het ook zonder calamiteiten plaatsvindt. De notaris, het notariaat, heeft de taak om erop toe te zien dat de koper dat gekochte vrij en onbezwaard, dus zonder enige last
op diens naam geregistreerd krijgt. Dat wil zeggen, erop toezien dat er geen hypotheken zijn of beslagen wanneer je het hebt aangeboden ter indiening. En pas wanneer dat vlot is verlopen en zonder enige situatie, alarmerende situatie, dan pas vindt de uitkering van die koopprijs aan die verkoper plaats. Nogmaals, geen cash transacties, maar de verkoper behoort dus een rekening te hebben waar dus dat geld, de koopprijs of de aan hem verschuldigde koopprijs, kan worden overgemaakt. Dat biedt dus een stukje zekerheid voor beide partijen. Hoe vaak is het niet gebeurd in de praktijk dat mensen, omdat het ja, niet een harde verplichting is, maar dat men zelf afwikkelt met alle gevolgen van dien. Een verkoper die bijvoorbeeld denkt te tekenen en zegt van ik heb koopprijs ontvangen, of tenminste zo teken je, terwijl dat niet zo is en omgekeerd. Een koper die heeft betaald en de verkoper heeft nog niks getekend. Dus om al die situaties te voorkomen, wordt zoveel mogelijk het begrip van beginsel van gelijk oversteken. Dus de koper betaalt de koopprijs en de verkoper maakt de koper tot eigenaar. En conform het nieuw wetboek zoveel mogelijk via het notariaat dat zaken geschieden. Dan wil dat dus zeggen dat eigenlijk de consequenties een beetje worden ingedamd. We gaan zo meteen naar een break. En na de break zullen we het hebben over enkele gevolgen wanneer u dus heeft gekocht, maar u bent nog niet tot eigenaar gemaakt, vanwege afspraak of welke omstandigheid dan ook. Tot zo.

iets gehad over een nieuwe topic, de koop. Krachtens het nieuw burgerlijk wetboek van Suriname. Er zijn een paar changes. Termen zijn veranderd. Bijvoorbeeld registergoed of onroerende zaak in plaats van onroerend goed. Koopprijs in plaats van koopsom. En een nieuwe term daarbij is ook de consumentenkoop. We zullen het straks ook daarover hebben. Ik had het ook gehad over dat een koopovereenkomst van een registergoed nu schriftelijk moet. En verder ook nog dat daarna de leveringsakte plaatsvindt en dat de opzet van de wetgever is dat zoveel mogelijk de koopprijs ook wordt afgewikkeld via het notariaat in het belang van beide partijen. De koopovereenkomst die wordt onderhands opgemaakt. Met andere woorden, het is geen notarieel stuk, maar vaak genoeg het notariaat welke bezig is met die leveringsakte, die stelt het ook op. Omdat zeg maar die koopovereenkomst de basis behoort te zijn van die leveringsakte. Omdat die koopovereenkomst een onderhandstuk is, wil dat zeggen dat partijen in feite ook zelf mogen opstellen. Maar nogmaals, als u niet bekend bent met de processen, vooral niet met de nieuwe processen conform het nieuw burgerlijk wetboek, dan is het te adviseren dat u contact opneemt met een notariaat om u te begeleiden bij zo'n verkooptransactie. Er zijn gevolgen wanneer u die koopovereenkomst heeft gesloten. Wanneer je het hebt gesloten en je bent nog niet tot eigenaar gemaakt, door wat voor reden dan ook, misschien moet u nog een saldo van een koopprijs betalen, of door welke andere omstandigheden dan ook u nog niet tot eigenaar bent gemaakt, dan moet u rekening houden met een aantal gevolgen. Ten eerste dat de verkoper beschikkingsbevoegd blijft. Met andere woorden, de verkoper die is de eigenaar, de juridische eigenaar. Dienstnaam komt nog steeds ook voor in de registers van het GLIS-kantoor. En die mag eigenlijk het verkopen aan wie hij wil, mag meerdere keren verkopen. Maar je kan maar één koper tot eigenaar maken. Dus schuldeisers van zo'n verkoper hoeven geen rekening te houden met een afspraak tussen een verkoper en een koper. Zolang die verkoper nog eigenaar is, kan bijvoorbeeld een schuldeiser beslag leggen op dat pand dat is verkocht, maar nog niet is overgedragen aan die koper. En je probeert dat in de praktijk wat op te vangen door boetes of speciale regelingen te treffen om zeg maar te voorkomen dat de verkoper zulke onzuivere, niet juiste handelingen pleegt, ondanks die dus eigenaar is en handelingen mag plegen, maar in het belang ook van de koper dat je bepaalde zaken laat vastleggen in die koopovereenkomst. Het verkochte is ook een verhaalsobject nog steeds voor de schuldeiser. Dus als zo'n schuldeiser van die verkoper beslag heeft gelegd op dat pand, al heb jij het bijvoorbeeld gekocht, maar het is nog niet op jouw naam, dan kunnen die schuldeisers zaken veilen. Uiteindelijk, dat is zeg maar een uiterste gevolg in zo'n geval. Dus daarmee moet u rekening houden. En stel je ook voor dat die verkoper komt te overlijden. Gebruikelijk, dan moet je eerst de erfgenamen traceren. En die moeten dan tezamen, zeg maar, meewerken aan die overdrachtsakte, aan die leveringsakte, om jou als koper tot eigenaar te maken. Een nieuw begrip, zei ik al eerder in dit programma, is de consumentenkoop. Wat houdt dat in? Het is een koop waarbij de koper is een natuurlijke persoon, dus iemand als u en ik. En die koper wenst dus bijvoorbeeld een perceel met een huis erop te kopen.
dan is er

extra bescherming voor zulke kopers. Waarin ligt die bescherming? Je hoeft niet het geheel bedrag ineens te betalen. Je moet tenminste 10% hebben betaald en dat moet via het notariaat zijn gegaan. En een ander ding is, jij als koper, je hebt 3 dagen bedenktijd. 3 dagen, werkdagen. Binnen 3 werkdagen moet je hebben aangegeven als je wel of niet doorgaat met die koop. Als je die termijn laat verstrijken, ja, dan ben je gebonden aan die koop. Maar stel dat je iets op het oog hebt. Je hebt die 10% betaald. Je hebt die koopovereenkomst getekend. Maar ineens, de dag daarna, dus zeg maar de 2e dag... dan kom je tot de ontdekking van mijn gunst. Ik wil dit toch niet. Ik heb me verkeken. Ik wil die koop niet langer laten doorgaan. Dan heeft u dus binnen 3 dagen, werkdagen wel te verstaan, na die koop, heb je de gelegenheid om te zeggen, ik wil niet verder. Dus daarin ligt die bescherming, zeg maar. Dus de consumenten koop geldt niet voor elk geval. Elke situatie. Die koper moet zijn een natuurlijke persoon. En het moet gaan om de koop van iets dat bewoond zal worden. Dus met een woning daarop. We gaan nu even weer naar een korte break. En na de break zijn we bij u terug. En dan gaan we het even weer hebben over het vervolgproces van zo'n koop van een registergoed. Tot zo.

0: Ja, ik ben bij u terug in de huiskamer. We hebben voor de break gesproken over wat gevolgen. Wanneer je iets hebt gekocht, een registergoed, dus een perceel. Of een perceel met huis, met woning daarop dus. En je bent nog niet de eigenaar. Misschien moet je nog een gedeelte van die koopprijs betalen. Of je moet andere afspraken nakomen voordat die verkoper / juridische eigenaar die zaak op jouw naam overschrijft. Of tenminste dat het op je naam komt. In het kort zijn de gevolgen, stel dat je hebt gekocht, maar je bent nog niet tot eigenaar gemaakt. De verkoper is nog altijd bevoegd om te handelen als eigenaar. Je hoopt alleen dat die afspraken nakomt zodanig dat jij als koper niet in gedrang komt. En daarom worden er soms boetes opgenomen in koopovereenkomsten om eigenlijk zoveel mogelijk te voorkomen dat er nare situaties ontstaan. Een ander gevolg is dat perceel, ondanks het is verkocht, nog steeds een verhaalsobject is voor de schuldeisers van die verkoper. Dus als die verkoper bepaalde afspraken met bijvoorbeeld een schuldeiser van hem niet nakomt, dan kan die schuldeiser bijvoorbeeld beslag leggen en zo zaken uiteindelijk veilen. En wie is de verliezer? Meestal is het dan de koper. Dus eigenlijk is het advies wanneer u iets koopt, dat u zoveel mogelijk ervoor zorgt dat u de koopprijs betaalt, zodat het eigenlijk binnen korte tijd op uw naam komt te staan. Als u nou een financiering aangaat, dan wordt het ook zodanig uitgewerkt. En meestal gebeurt alles dan op één dag, het tekenen van documenten. Maar stel u voor dat u in termijnen gaat betalen. Ja, u kunt zeggen, het is een plusje, want dan kan ik rustig aan, zoetjes aan betalen. Maar er zijn gevolgen. En een van die andere gevolgen kan ook zijn, stel als die verkoper komt te overlijden, dan moet u nu achter erfgenamen aanzitten om mee te werken aan die levering op uw naam wanneer u die koopprijs heeft voldaan. Nu gaan we dus even naar dat stukje van die kosten. Sommigen gaan er onterecht van uit. Ik heb een koopovereenkomst. Ik heb die koopprijs bijvoorbeeld betaald of een gedeelte betaald. Dus alles is oké, omdat ik toch een document heb. Maar nee, bij een registergoed, dus een perceel of een perceel met woning, dan zijn er zeker twee momenten. Eén is van die koopovereenkomst dat nu wettelijk schriftelijk moet. En dan heb je ook nog die leveringsakte. Dat wordt gemaakt op basis van die koopovereenkomst. Pas wanneer je dus die leveringsakte hebt getekend, je hebt ook de kosten daarvoor betaald, die akte is geregistreerd bij GLIS en alles is vlot verlopen, dan pas word je eigenaar. Dus zelfs wanneer je die koopprijs volledig hebt betaald, maar er is nog geen overdrachtsakte getekend, dan ben je nog geen eigenaar. Je moet het en hebben getekend, die leveringsakte, en het moet door het notariaat zijn aangeboden ter registratie bij het GLIS. De transportkosten, een globaal beeld is ongeveer 10%. Het is of van de koopprijs of van de waarde. 4% daarvan, dat is zegerecht. Dus dat is een verplichte afdracht aan de overheid. Dat is een soort vorm van belasting. En stel dat het is een situatie met ouder kind, waarbij bijvoorbeeld de ouders overdragen aan hun kind, dan wordt dat zegerecht direct tenminste minder in die zin van het wordt 0,5% in plaats van die 4%. Er is dus een bijzonder tarief. En dan heb je dus 3% is het gebruikelijk honorarium van het notariaat. En dan moet u ook nog denken aan administratiekosten. Een vergoeding die toekomt aan het MIGLIS van 0,6%. plus ook nog de bruto toegevoegde waarde, ook een vorm van belasting. En dat is 10% van het honorarium. Dat is zo'n beetje een opbouw. Nogmaals, dit is gewoon een indicatie. De kosten hangen af van wat er speelt in een situatie. Wonen de partijen wel of niet hier? Worden verkocht bijvoorbeeld vanuit een boedel? Moet dat stukje eerst in beeld zijn voordat ik verder kan gaan? Is er sprake van volmachten? Enzovoorts, enzovoorts. Is er sprake van een entiteit? Bijvoorbeeld een NV, een stichting. Wat moet in place zijn van die entiteiten? Dus het is geen zwart-wit verhaal. Dit is dus gewoon een indicatie. Zodat u een beetje een beeld heeft. Nu, ter afsluiting willen we u een tip meegeven. Wanneer u een perceel wenst te kopen, te verkopen, dan is het raadzaam om info in te winnen bij deskundigen, te beginnen met het notariaat. Gaat u niet die deal aan en dan pas komt u tot de ontdekking: wacht eens even, ik heb iets over het hoofd gezien. Het notariaat kan u daarin assisteren dat zaken zoveel mogelijk in place komen. En dan kunt u ook calamiteiten voorkomen. We hopen dat deze info duidelijk is geweest, dat u er wat mee kunt. En dan zouden we zeggen, een fijne avond verder. En tot de volgende keer. Dan zullen we deze info in het Sranantongo brengen naar de luisteraars die de Nederlandse taal niet machtig zijn, maar ook recht hebben op dit stukje aan info. Een fijne avond toegewenst. Goedenavond.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

0: Kristin Uur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
2: Connected à la se.
1: Connected na Osso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected à la se. Enjoy the tea.
1: Still the most affordable. Keeping us in touch.
3: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera bij u kan horen je visa. En terwijl je geniet, we zitten nyang voor bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonistraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy voor fossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet Oso nasi, sweet Oso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, gele pesi moksalisi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, bruine bonen met kipworstjes, rookworst en kip erin. En als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. Ook hebben wij gomawiri mix grote kip, droge garnalen en zoutvlees. En als groente hebben wij kousenband, amsoi en boulanger. Dus wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonistraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy voor fossi. Hey, hey, hey, hey, hey. Je hebt al reeds gehoord over onze open dag en fundraising op zaterdag 5 september, toch? Nog niet? Dan hoor je het nu. Aanstaande zaterdag houdt Shalom een fundraising gecombineerd met de open dag. En u bent van harte welkom. We starten om 9 uur 's morgens en eindigen om 3 uur 's middags. Radio en TV Shalom streeft en werkt aan het opzetten van een multifunctionele zaal en heeft uw hulp hierbij nodig. Kom, ondersteun, maak kennis met het Shalom-team en haar bestuur. En geniet van al het lekker eten en drinken. En natuurlijk de heerlijke sfeer aan de Stadionlaan nummer 7. Je komt zeker toch? Want noem ik me wacht hier zomaar hier.
3: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
4: Hallo, ik ben Birkel. Ik hou van Harry door Shalom.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Heere, dank u wel. Geprezen zij uw wonderbare naam. Geprezen zij uw grote en almachtige naam. Koning der koningen, wonderbare raadsman, vredevorst. Ik dank u wel, Heere, dat het uw wil is. Heere, dat ik zo met de geestelijke leiders van dit land Suriname voor uw genadetroon mogen komen. Dank u wel voor de leiders in de vijfvoudige bediening. Mijn God, Heere, dat ze op u afgestemd mogen zijn. Heere, dat hun geloof niet bestaat, berust op wijsheid van mensen, maar op uw kracht. Kracht van God. Dank u dat zij die door de geest Gods, o mijn God, hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Want dat ze met de kennis vervuld mogen worden, met de rechte kennis, o u, van u in alle wijsheid, geestelijke inzicht. Oh, halleluja. Om de Heere waardig te wandelen. Dank u, Jezus. Hem die alles te behagen. U in alles te behagen. In alle goed werk vrucht te dragen. En op te wassen in de rechte kennis van God. Oh, in alle kracht bekrachtigd mogen zijn. Naar de kracht zijn heerlijkheid. O, tot alle volharding en geduld. Dat ze Gods dienaar mogen zijn krachtens de bediening die door God is toevertrouwd aan hun. Zij het woord van God tot volle recht mag doen komen. Dat ze goede tijding mogen brengen van het geloof. Dat Gods hun de weg mag banen. En dat zij de gemeente mogen onderwijzen, opwassen tot volle wasdom. Ja, Heere, de Heere te volgen, om de Heere oprecht te dienen, om de Heere recht te kennen, die de wil van God te doen in alle heiligheid mogen verlichten, de ogen des harten te mogen hebben, verlichtende ogen des verstand. Om te weten waar het op neerkomt. Heere, dank u wel. Dank u wel, God. O, ten aller tijden, o, dat ze u mogen danken en hun geloof mag toenemen. De belofte van de Heeren hun mag volgen. En bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat zij het Koninkrijk Gods waardig geacht zijn. Dank u, Jezus, dat ze ten alle tijde, o, moeten verblijden. Bidden zonder ophouden, dat ze zich onthouden van alle soort van kwaad. O, het spoor waar de geestelijke leiders, Heere, op moet blijven. Vader, ik dank u, mijn God, voor onze leiders, mijn God, Heere, dat ze krachtig uw woord, Heere, mijn God, krachtig. Heere, uw kracht, Heere, mijn God en Vader. Heere, dit land, o, mijn God, voor u over te nemen. Heere, dit land voor u tot rechte kennis te brengen. Heere, dit land Suriname, o, mijn God en Vader, Heere, te mogen, ja, winnen voor u, mijn God. Heere, omdat uw naam verheerlijk wordt. Opdat uw naam verhoogd wordt, mijn God. Ja, Heere, onze geestelijke leiders. Heere, mijn God, het zij van bishops. Heere, het zij senior pastors. Het zij pastors, het zijn ouderlingen. Heere, mijn God, in de naam van Jezus. O, evangelisten. O, in Jezus' naam. Heere, dat ze goed te werk mogen zijn. Goed te werk mogen gaan. O, in Jezus' naam. Wees genadig. Wees hun genadig, Heere, mijn God, Vader. Heer, dat u het bent, o, mijn God, die hen wekt in de nacht. Heere, mijn God, Heer, om mee te praten. Dat u het bent, o, mijn God, Heere, Vader, die hen tegemoet komt. Heere, om u nog meer te kennen. Dat u het bent, mijn God en Vader, die u leidt. Heere, leidt hen op de weg, de spoor die ze moeten volgen. Om daarop te blijven, mijn God, Heere. En het gaat om uw evangelie. Het gaat om u en u alleen, mijn God en Vader. En dank u wel. Heer, dank u wel voor dit gebed. U zegt bid zonder ophouden. U zegt bid dat gij niet in verzoeking komt. Heer, ik bid zonder ophouden in Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

overcomers. I overcame. I overcame.

situation has expired.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Het is 1 uur.

u, Jezus, voor uw offer. De dood is overwonnen. Halleluja.

to you. All those years. You've been carrying them too long.

aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarwissel of een berie, maar op een bruiloft in het stadje Cana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn, volgens Psalm 104, de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matteüs 19 vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Bidden voor de president van Republiek Suriname. Vader van onze Heer Jezus Christus, God van Abraham, Isaac en Jacob. Vader, dank u wel voor deze genade dat ik de president van het Republiek Suriname voor uw genade troon mag brengen. Ik dank u, Heere, dat wat u begonnen bent door genade mag leiden tot heerlijkheid. Dank u dat de president de vrede van het land Suriname voorop mag stellen. Ik dank u dat u zal openbaren aan de president welke weg u met haar gaat. Behoed en bewaar haar voor misleidingen. Dank u wel voor de juiste mensen om erheen. Wees haar genadig dat u haar presidentschap mag bevestigen. Wees haar genadig dat ze voortdurend van u mag weten wat ze moet doen. Herinner u haar, toen ze geen president was, wat haar drijfveer was om president te worden van het land Suriname. U kent alle gebeden voor de verkiezingen. U weet het, vader, maar u heeft voor haar gekozen. Ja, heren, u heeft voor haar gekozen. Er waren nog veel meer, maar u heeft voor haar gekozen. Heren, u heeft haar alles geschonken wat tot leven en godsvrucht strekt. Dank u wel voor deze genade, mijn God, dat u haar daar geplaatst hebt. U weet van de aanvechtingen, de situatie waar ze is komen aantreffen. Maar ik dank u dat de president naar u zal luisteren, opdat u haar daar geplaatst heeft. Want u geeft uw beminde in de slaap. Ik dank u dat u haar stille gebeden verhoren zal. Ik dank u dat u voor daadkracht voor haar en team. Wijsheid, inzicht die ze nodig hebben, situaties waar oplossingen nodig zijn voor u, van u mag krijgen. In de naam van Jezus, ja Heer, van u mag krijgen. Ja Heer, ze is van u afhankelijk. Heer, er is geen andere God waar zij van afhankelijk zijn. Andere goden zijn afgoden. En dank u wel, mijn God, Vader, dat zij van u afhankelijk is. U heeft haar daar geplaatst. Dat ze zich niet zal storen wat buiten haar werk gezegd wordt. Ik dank u voor de middelen die nodig zijn om dit land goed te besturen, op waardige wijze goed voor het volk te zorgen. Ik dank u voor uw genade voor haar om Suriname naar een mooie toekomst te mogen stuwen. Ik dank u voor de nieuwigheden zoals oil en gas aan te kunnen met juiste organisatie. Dank u dat u bemoeienis heeft met Suriname. Dank u wel, mijn God. U bent een goede God. U bent een waarachtige God. Heere, u en u alleen kan dit doen, mijn God. U en u alleen kan dit doen. Dank u, o mijn God, Heer Vader. Dank u. Uw wil is dat Suriname, dat het Suriname goed gaat. Uw naam zijt verheerlijk en verhoogd. U komt alle eer toe. U komt alle lof toe. U komt alle prijs toe. Heere, u en u alleen, mijn God, Vader, dank u wel. Heere, dat ik mag bidden voor de president van Suriname. Heere, u weet, mijn God en Vader, Heere, de aanvechtingen die er zijn, Heere, achter de rug om. Maar u weet het, o mijn God, Vader, hoe zij op u vertrouwt. Vader, dank u wel voor deze genade, mijn God, dat u voor haar hebt gekozen. En dank u wel, o Heere, voor u, o mijn God, Heere, het gaat om u. Het gaat om uw naam. Het gaat om u en u alleen. Geprezen zij de wonderbare naam van Koning Jezus. Geprezen zij uw grote en almachtige naam. O, wij prijzen uw naam. Suriname, verheerlijk uw naam in Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00.
1: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Blessing Mountain, love you one, blessing Mountain. May your body one, bless you in Jesus' name. That's why you have the apostle works and use you have the temple of grace ministries. But I got to guarantee you for the day deep side that you be made. So basically in your word, and that to the mountain we can go more far. Make me beg you. Grand God in your mind, that he grant time for the mountain. Grand time God for the year, the moment that we back up, Masra, that you be the name of we. Keep you, you be scared of me. Masra, I give you one new day. And may that he grant him for day to the master. I just want boom for big a day nanga you. That make master, we ask the master that of the word to this God, some of the light on your face. We ask you bless it, the power to this in Jesus' name. Amen. Amen. Geliefde, the day is with the basic, taki abra a geloof. And my ook to, we be door now and press the, we attack abra, then frog to. De frog to sa abri believe me nanga you musu chari. Ya de frog to. And is de me be tell you that de frog to this he that he trust ma ook to mus man geniet voor de frog to this he. De frog to fabri believe me nanga you tapa fos presi misere fi kan geniet voor de ma ook to sma di den a we long to kan geniet voor de frog to this he. En is de me betekent dat je dit tot een zegen getrouwen. Niet alleen in het financiële, maar ook toe op een luisterend oor gewansma. Bemoedig wansma. Ik kan begge gewansma ook toe. Ik kan reik wansma een helpende hand toe, geliefde. En een tekst ook toe zou beka luken naar apistisi. A tekst is dat in Genesis 12 vers 2. A tekst dat je dan zo naar een roeping voor Abraham. In Genesis 12 vers 2. Ja, zo maar staat dat hier. Ik zal u, ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Abraham, maar tegen Abraham, ja, zo gij zult tot een zegen zijn. En na deze week dat de deed die psa, vooral is de, dat hij wil liebe, moest de ook toe, want blessing, die want trouwen. En moest de tot zegen gewoon trouwen. En we, in september, maar hij bless we, en hij bless we, give we strafie. Maar hij bless we voor ons geven en door. We moeten het doorsturen, ja? Hij bless we, maar hij bless we, hij bless we naar een goede, hij bless we naar dat mooi woord dat hij absma die speciaal, die kan bemoedigen gewoon trouwen. Die absma die speciaal, die kan. Op een fase voor kan je pisma. Alle de facilities, a de zegeningen die masra e bless we. Je abtrouwen die masra bless naar een financiën. A bless naar een financiën, maar ook toe naar een kadewan. Bless die trouwen. Op zaptaki, Jezus Christus in het Nieuwe Testament. A karu taki, we de aletti voor a grondtapu. Dus alle prespemina ngai doro, we echari letti kon. We ta verlichting ook te kon in sma situatie. Maar ook de woorden zou je er bezig. Dat moest je hopen kunnen in Libisma. De woorden zou je er bezig moest je doorbraak kunnen in een Libi voor Libisma. Dat want ik geef aan ook dat we brieven Libi. Het jari verlichting en het jari oplossing. Maar ook to, het jari oplossing nooit in een Libi. Maar ook to in een Libi voor trouwen. Geliefde. Misschien dat iedere wansma die dat hij waka baka Jezus Christus, asma dat hij abwa osso pe hij dini gado. En je moet sap ook to taki, te you dry libi, en you ebribina in Jezus Christus, dat you geloof leven, asa jepi bouw a gemeente op. Asa jepi bouw a gemeente, asa jepi bouw a skin voor masra. Dus zelf a gemeente, o geniet o a dry libi voor you. De adrai libi fiu, de tapu peil, de adrai libi fiu, de na a juiste presi, dan zat tak adrai libi futisi, kan jepi bou asking fu masra. Handelingen hoofdstuk 4, vers 34. Handelingen hoofdstuk 4, vers 34. Mi wan lees na IT de manting. Dat we lezen dat, ja, want er was ook niet één behoeftig onder hen. Want allen die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengsten van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen. Dan zo we zien dat wat de Heilige Geest kon, dat Pinkster deed. Maar Heer, om een keer vinden plaats. Aanraking vinden plaats. Gado Jesus, gado Meris Maati. En de begin. Tekleren voor de apostel. De begin doe mee naar de gebeden. De begin doe mee naar het breken van het brood. Maar ook toe wat zij hadden. De beprak naar Makandra. En trouwen de bekong. De beserisa de beabi. En de betekamoni. Gepot naar afoto voor de apostel. En dat betekent dat opbouw voor een gemeente. Want dat de bekanjepi en prati naar trouwen. En in zat dat dit te woord voor Masra. Dat wordt voor God om meer je ati, ook te om meer je ati, voor je kan chari boefrok toe, voor een gemeente kan geniet voor een boefrok toe dat hij. A draai libi, te je draai je libi, a geloofsleven, a chari kon apprezi dat ook je, je deed dat ondersteuning die je voorganger, je deed dat ondersteuning die je apostel. A Bijbelboek schreven, vermaan wie, dat de one die egi leiden abrawi, de one die elke verantwoord afwisselen, hoe non meke de du auroko nanga soktu. Ja, je hebt gemeente leiden. Je abis magegwa kerki die emeki, die e hata e de voorganger. Echt de hata de die a voorganger. En Masra e was so gefasand dat. Ik dacht, nee, zo moet het niet zijn. Maar u moet juist tot een zegen zijn voor uw voorganger. U moet tot een zegen zijn voor de gemeente. Even abwansani. Praten naar een gemeente. Ja, je hebt een gemeente. Ondersteun een werk over een gemeente. En tegen dat hij, geen antwoord naar een bribele review. Want dat hij desma bij de auto naar een eerste gemeente. Dat hij ondersteun een gemeente. Dat hij je hebt een gemeente. En dat hij bij Charlie Boefrok toe. Want zo aanvast hij ook toe. De be kan ondersteunen de trouwen die we hebben van nodig in de gemeente. Maar dat ook te bebouwen de gemeente op. Want tekst schreef je ook in die Maleachi hoofdstuk 3 vers 10. Want tekst daar in Maleachi hoofdstuk 3 vers 10. Met het dat het abra van jubrie beliebe kan dit tot zegen die de gemeente. Was maar die egi, nou was maar die verstand. Once maar die egi, nou once maar die verstand awani voor gado abra englibi, maar ook toe die a gemeente. Want de familie lees je daarnet in Genesis 12 vers 2, dat gado bless you voor you can bless trouwen. Je zult ook een zegen zijn voor anderen. Abel boek dat in Maleachi hoofdstuk 3 vers 10, I want to tell you also, dat breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijzen zij in mijn huis. Opdat er spijzen zij in mijn huis. Dat na San Gadoani. Dat ik also nomus mankeri noti. A also fu gado nomus mankeri noti. En de sani di a also gado apanudu. De san dat gado poti in mi nanga yu. En kijk, de awordu taki spijzen moest in a also fu gado. Dan gaat het niet alleen om financiën. Want soms we praxen dat je gado also na money wa afanodo. Nee, maar gado ook to abi urokoman fanodo. Workers, arbeiders, weet hoeveel mensen in de gemeente zijn. Maar ik vraag me af, of vraag zichzelf af, of de sommige smadisi, de abi a atina a juiste presi. Jezus tegen de disciple, ataki in Lucas 10 vers 2, ataki begi appa, met je zin in woorden komen kon. Nou, we zien dat dat was volgens prezi. Jezus niet dat hij begint voor een pas in money kon. Maar dat hij voor een zin in woorden komen kon. Nou, wanneer dan moet je zeggen dat, oké, attentie wil je bij jou zo. You no can go, they go now winkly, go buy one microphone, they can winkle, God save you, they go now a microphone. Nee, you no can go, they go buy one drum set of an airco, of one store, they can, God bless you. Lost if a winkle eigenaar one bless you, that the one trust on you. Maar er is financiën nodig, en also voor God, ook al een gemeente draaiende. Maar de maatregel dat ook dat ik met die space de in me also. Soms denken we dat alles wat in de gemeente gaat, alles wat ik qua gemeente, dat alle situatie ook al los op door middel voor gebed. Maar soms hebben we ook een psychiater nodig. Soms hebben we ook een arts nodig. Vele christenen die, als je goddelijk bent, er is iemand die helpt, iemand die verlost iemand. Dat is zo. God heeft je, God heeft dress je. Mij persoonlijk heb brieb in dat kracht van God. Mij persoonlijk heb brieb in die assalving. Mij brieb in dat kracht van God. Dat te begin je ons maar te taken Jezus naam. Wees gezond als je kan kon gezond. Daarmee te de man denk, mijn soort zieke je abi. Of je hebt een nood of je hebt een probleem. Mij spreek een woord voor Masra. En met dat je kon gezond. In Jezus naam, a pijn, ik ben, je kon gezond en je de trangen in Jezus naam. En je me a pijn naar je bakken, me bestraf a pijn die zie. Because pijn not come up of God, pijn come up of the debris. En je me a pijn naar je ede, me bestraf a pijn die zie. En me put you free in de naam van Jezus Christus. Herstel, amen. Maar geliefde, in Sam die zie, dat God ook hier. Om dingen te gaan weer verstaan. Weer ati en weer verstaan. Je hebt bepaalde mensen die zitten maar en dat God adres me, God adres me. We hebben in wat dat er. Je hebt wat dat er karta. If je ziek is, je moet wat dat er. Want ziek is op dat ziek is nog op voor God. Ziek is op voor die dibri. Zo, ibri ziek is aan het kon. Tuurlijk, de kop op voor Satan, de kop op voor die dibri. Maar te a demon baka a siki gwe, da in gwa datra, in gwa te kwa andresi. Want as king, gado e luku a yeye, a luku as king, praise God, ma te gado o to gi datra koni. E fos ma de dine pribna in datra, lo bi wan yo po tu serpa problem. Yo tak dis na gado school, ma no gado school, dar vek masra taki, a wato taki, din mi nan a yer verstand, liso in Matthäus 22, vers 36. Din mi nanga yu heer verstaan. Geliefde, kom ik op baka tapa pisi, dat masra tak na ene wortu, space moes de ene osso. We gaan a energie, a kennis, a kende wat je hebt. Naf kan je ondersteun a gemeente. Naf kan de tot wan bless die a gemeente. A gemeente naf go daar buiten en go supo je pi, terwijl ze maar de in a gemeente capabele mensen die kan ondersteun. A work of Gado, die kan ondersteunen aan gemeente. Space moest de in een osso voor Gado. Niet alleen het financiële, maar ook toe, sma moest de. Sma moest de arbeiders moest de in dat osso voor Gado, die kan ondersteunen aan work of Gado. En voor ab de arbeiders in een gemeente, dan heb je een juiste presie, dan heb je een juiste actie, dan kan je van dat we zullen minder geld nodig hebben. Ik herhaal het. Als we de juiste mensen hebben in de gemeente, die hebben een juiste actie, na een juiste pressie, de gemeente zal minder geld nodig hebben. Want als je hebt sma, dan heb je minder geld nodig. Sma die kan want doen een work of God. Sma die zou want kon een pressie voor dat van, hé, hey, me pot me scoren, of me pot me vervoer, hé, hey, ik geef dit, ik geef dat, dat een work of ikomoro, minder dan maar scoren voor een voorganger. Maar dat wil zeggen, Abribi libi mustek you abra. Ayeyef gado mustek you abra. An kenki you ati. U moet minder kritiek leveren. En actie, waarmee kan ik helpen? Je hebt mensen die constant in de gemeente, constant leveren kritiek. Constant hebben kritiek. Ze komen nooit naar een vraag. Waarmee kan ik helpen? Sami kan jepi. Loop je aan me denken, abofi teka a houden die zie. En bel je voorganger. Die man te bellen. Aksing. Zeg wat bij de pastor. Waarmee kan ik helpen? Nanga sam kan je ptide. Het is echt geen makkelijk werk. Soms zit je en je wacht een moment voor ons. Maar aksing. Waarmee kan ik helpen? Geliefde teka houden die zie. Wij als degene die voorgaan. Voorgangers. zijn mensen die moeten dienen. Maar het is altijd prettig. Infinisma, die wan je putara las. Stel een vraag, waarmee kan ik helpen? Er moet space zijn in Aosso Fugado. En minnenga yo, abwa piswa verantwoordu, in a pistoor disi. Abbe gebeur in a eerste gemeente. Somme brief taki in de laatste day, a gemeente disi, a kan gebeur ook toe. Opoi atiga yef gado, en meka wroko door yo na fasi disi, in Jesus name. Abba vader, met aki gram time voor je mantein. Gram time voor je woord, et wan lees niet gado. Meka work for you, chakenki kona inwi. Meka chari lusu kona inwi. Meka opo wi ai, gado fukan de ek bribisma. No one nanga mofo, ma otu nanga dada. Papa, tide mante me bless you for luck. In the name of that picking and the Santa ye. In Jesus name. Love you one, the blessing. And Masrawani, we'll be going to all this bata. God save you.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten. Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
0: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Welkom bij Adco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Adco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected na Osso, affordable for you. Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable.
0: Telus,
4: keeping us in touch.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

Een hele mooie en gezegende ochtend, lieve mensen. Rhapsody Time is altijd een gezegende tijd. Wauw. Onze thema vandaag is ons eensgezinde geloof. Halleluja. Onze thematekst is Romeinen 1 vers 11 en 12. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Halleluja. Geliefde, in onze themavers onthulde apostel Paulus een diepgaand geestelijke principe. In het koninkrijk van God is geloof niet een eenrichtingsverkeer. Er bestaat zoiets als eensgezind geloof. Geloof dat reageert op geloof, halleluja. Geloof dat samenwerkt en resultaten voortbrengt, halleluja. Hoewel Paulus een apostel was met buitengewone genade, zag hij zichzelf niet als de ene die geloof had of de ene die daarin voorzag. Nee, hij herkende dat er, terwijl hij de gelovigen in Rome diende, ook geloof van hen naar hem terugkwam. Halleluja. En dat is het, geliefde. Dit herinnert ons aan wat de Bijbel zegt in Efeze 4, vers 16. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Halleluja. Elk lid, geliefde, heeft iets te brengen. Ja, elk lid heeft iets te brengen. Een voorziening die kan bijdragen. We zijn allemaal belangrijk in Gods koninkrijk. Wanneer deze voorzieningen samenkomen, wordt het lichaam versterkt. Dit is wat een eensgezind geloof voortbrengt. Gezamenlijke deelname aan geestelijke realiteiten. Wanneer geloof op geloof reageert, dan gebeurt er iets in de geestelijke wereld. Halleluja. Er vindt een activatie plaats, een vrijlating, een ongehinderde beweging van de geest van God. Halleluja. Wauw. Bediening wordt effectiever, geliefde, door eenheid en afstemming in eensgezind geloof. Daarom is uw reactie, lieve mensen, belangrijk. Geloof is de reactie van de menselijke geest op het woord van God. Halleluja. Wanneer het woord wordt onderwezen, reageer erop, geliefde. Blijf niet kijken en kijken. Nee, reageer erop en laat uw geest betrokken zijn. De Bijbel zegt in Hebreeën 4 vers 2, want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging. Halleluja. Bij hen die het hoorden, is belangrijk dat u het accepteert. U ontvangt het in geloof. Het woord moet in interactie komen met geloof, geliefde, om resultaten te produceren. Paulus zei ook verder, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof. Zoals we lazen in de opening tekst. Zowel dat van u als dat van mij. Halleluja. Het woord, geliefde, bemoedigd, betekent versterkt, aangemoedigd en opgebouwd. Zowel degene die dient, halleluja, als degene die ontvangt, wordt opgebouwd. Dus we worden opgebouwd samen, geliefde. Terwijl ik nu aan het lezen ben en u luistert, u ontvangt, toch zijn wij beide aan het ontvangen. Hieruit komt ook eenheid voort, geliefde. Wanneer er een beweging is van de Heilige Geest, vooral bij wonderen en tekenen, halleluja, wordt er een specifieke vorm van eenheid onder het volk van God gecreëerd, halleluja. Zie die in wonderen bewegen. Zij die in wonderen bewegen, geliefde, beseffen dat dit niet door menselijke vermogen komt. Zij herkennen hun afhankelijkheid van God. Als resultaat leren zij de genade van God en anderen te eren. Daarom, geliefde, wandelen zij die in de geest functioneren vaak in grotere eenheid. Zij zijn minder geneigd om anderen te bekritiseren of neer te halen, omdat zij herkennen dat dezelfde hand van God aan het werk is. Halleluja. Daarom gaat eengezind geloof niet alleen om ontvangen, maar ook om afstemming, eer
en eenheid in de geest. Halleluja. Wauw. Geliefd, het woord van God is zo mooi, hè? En het is zo belangrijk dat we weten wat het woord ons zegt en leert. Daarom moeten wij blijven en mediteren op het woord. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor de geest van geloof die in mij werkzaam is. Ik reageer actief op uw woord en op de bediening van de geest. Ik eer de genade van God in anderen en wandel in eenheid, nederigheid en kracht. Mijn geloof is effectief, brengt tastbare resultaten voort en vervult uw wil in Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. Het is een voorrecht. Ik heb ontvangen, u heeft ontvangen. Halleluja. Omdat wij eengezind geloof hebben. Halleluja. Geliefde, als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u gerust ons een bericht sturen. Op het nummer 864-646 en met het thema van de dag, ons eensgezinde geloof. Halleluja. Wilt u samen met ons de Heer loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar uw geliefde. Ik ben Michelle Afzende van Kruis NBC. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

0: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.
1: Soms is het gewoon te druk om ons heen, toch? Je weet hoe het gaat op straat. Iedereen zoekt de vibe, iedereen zoekt die rust. Maar luister goed.

Happy beautiful morning. Happy beautiful morning, geliefde broeders en zusters. Het is vrijdag. Vrijdag is zo'n belangrijke dag voor ons geworden. U bent wakker. Ik ben wakker. And I am alive. I'm alive to do great things. And to let my light so shine. En ik geloof dat het ook hetzelfde is bij u, geliefde. Het is vrijdag vandaag en het is precies 8 minuten over 6. En het is uw eigen programma, hè? The Morning Move. En ik ben Michelle Afsinde. Ik ben er met u tot 8 uur. En we zullen samen elkaar bemoedigen. En leuke dingen samen doen, geliefde, vandaag. Want het is vrijdag, u weet, weekend. En vele mensen wachten gewoon op dit moment, hè? Om, je weet, misschien hebben ze andere dingen te doen vandaag. Of misschien morgen. Maar velen van jullie, en ik geloof dat we ready zijn voor gewoon zondagdienst. En dat doen we vanaf vrijdag. Wauw. Ik stuur de groeten richting Cotapassi. Ik geloof dat Cotapassi wakker en ready is. En ook zo de mensen van Charlesburg. Want ik kan het beamen toch, want ik kom daar vandaan. Een drukte op de weg, want die mensen zijn 4 uur al wakker. Ringweg Noord, Ringweg Zuid. En als ik denk aan Ringweg, dan denk ik ook aan mijn lieve zus Sabrina. Ik mis haar, hè? En u zeker ook. Yes. En ik zie ook dat andere mensen zelf Nederland momenteel ook al wakker is, want ik zie de berichten binnenkomen. Happy beautiful morning, geliefde. Zoals ik zei, ben ik er met u vanaf 6 uur. Want vanaf 6 uur zit ik al hier. En dan ben ik er tot 8 uur. En ik ben weer niet alleen, want mijn zus Aloba Sani toch. Aloba Sani. En dit doet me echt denken aan de tijd van Gerald toch. Nou, met mijn Arkie, hè. Dan waren ze samen in de studio. Dan hadden ze, je weet toch, van die momenten. Het was mooi. En dat is wat er ook weer gebeurt. Terwijl u luistert naar You Alone Are God, ga ik snel mijn bemoediging voor vandaag ready zetten. Want vandaag gaan we praten over geven.

0: Happy beautiful morning, Mama Muriel and oh, Mama sister Cindy. Ik zie die berichten binnenkomen hoor. Maar ik ga heel snel even mijn bemoediging met u delen. En dan gaan we dan de berichten lezen. Yes, dus vanmorgen zoals ik zei wil ik praten over geven. Want u weet, morgen hebben we een bijzondere dag hier bij Radio Shalom. Waar dus u uitgenodigd bent, weet u. Maar ik wil eigenlijk niet voorwaardig zijn hoor. Weet u wat, later gaan we een beetje meer in depth erin, je weet toch. Maar ik wil praten over geven, weet je. Geven is een zaad van geloof. Ik weet niet als u dat gelooft, maar ik geloof dat wel, dat u dat gelooft en... Het kan niet anders, want het is wat het is. Het woord van God is de waarheid dus. En dit is wat het zegt. En u weet, het is belangrijk om altijd een Bijbelse tekst erbij te halen. Zoals ik dat heb geleerd. Dus ik heb ook weer een Bijbelse tekst. En dat is een favo. En dat is een bekende. Uit Lucas 6 vers 38. Geef en u zal gegeven worden. Geliefde, dit... Je zou een hele preek van kunnen maken, een bemoediging kunnen maken, want het spreekt voor zichzelf. Geef en het zal gegeven worden. Het is een wet, het is een law. Niemand kan zeggen van nee, ik kan krijgen zonder te geven. Het is een principe. En het is een Bijbelse principe, geliefde. Dus lieve broeders en zusters, vanmorgen wil ik praten over geven. Geven is voor vele mensen... Toch, aan de hand van wat ze horen hoor, buiten. Maar ik wil u vandaag zeggen, geliefde, luister niet naar wat mensen zeggen buiten. Maar kijk naar wat het woord zegt, het de Bijbel zegt. Want we hebben een grote rolmodel wanneer het gaat of komt op geven. En dat is onze Heer en Meester Koning Jezus. Hij heeft zijn leven gegeven voor de wereld. En de Bijbel zegt, wanneer jij... een kind van God bent, heb jij zijn natuur. Dus geven is wie je bent, is wat je doet. Begrijpt u? Dus, en dan praat ik in de verschillende vormen van geven. Geven in de gemeente, ja, dan praat ik over je tijd. Ik praat over een zaad. Ik praat over je tijd. Ik praat over een lach, een smile, je liefde, nederigheid. Ga zomaar door, je geeft. En het is belangrijk om te weten, geliefde. Ik ben hier op de vrijdag. En het moet duidelijk zijn, zodat mensen weten. En ik geef, dit is mijn tijd die ik geef aan de luisteraars. Begrijp je? Want ik geef het. Ik werk hier pro deo. Ik ben een van de vrijwilligers. En nu heb ik weer een andere vrijwilliger aangetrokken. Weet je? Dus ik geef. En geliefde, het is heel mooi. I'm telling you. Het is heel mooi. Omdat ik weet van, ik geef alles wat je de Heere geeft. Het komt niet gewoon naar je toe, hè. Het wordt vermenigvuldigd. Het wordt vermenigvuldigd, geliefde. En de beste plek, de beste persoon die jij iets zou willen geven, waarvan je weet wanneer het terugkomt bij jou, is het vermenigvuldigd, is onze Schepper. Geef hem. Geef hem je tijd. Geef hem je geld. Geef hem alles wat jij weet van... Hey, ik wil dit vermenigvuldigd hebben. En weet u, het is ook belangrijk, hè, lieve zus, toch? Dat een, wanneer je geeft, snap je, dat je een verwachting hebt. Je moet, en dat is wat we eigenlijk zien. Het lijkt alsof bepaalde mensen, ze geven... Omdat ze denken van, oké, ik moet geven. Maar wanneer je geeft, moet je een verwachting hebben. Yes, yes, ja, want je bent aan het zaaien in het huis. Wat gebeurt met een zaad? Een zaad wordt groot. Het wordt een boom. Het wordt een gigantische grote boom. En dan gaat het vruchten dragen.
1: Amen.
0: Begrijpt u? Yes. Dus wanneer je geeft, geef je tijd. Het wordt verdubbeld. Geef je tijd aan de Heere. Geef de dingen waarvan jij weet... Van nee, dit is kostbaar. En geef niet, want dit is wat ook zo belangrijk was voor mij. Hè? Ik weet niet of het alsof pastor erover had gesproken, maar het ging erom van of het in de rhapsody was. Maar het heeft te maken met geef aan God wat kostbaar is.
1: Yes.
0: Want toen, de tijd toen de mensen naar de tempel moesten gaan, toch? Kon je niet gaan met iets dat niet waardevol was. Of iets die kapot was. Of iets. Begrijp je? Je gaf God iets dat waardevol. Dus je moet voelen dat dit wat ik geef. En kijk hier. 'S morgens kom je hier. Je offert je tijd. Begrijp je? Om hier te zijn, om hier te zitten, om het volk van God, het bijzonder volk van God, te bemoedigen. Begrijp je? Radio te maken met ze. Ja? En lieve zus, wat heb jij te zeggen aan de mensen wanneer het komt op geven? Om jezelf, dank, you're not one giver. You're not one giver.
1: Amen, amen. Good morning, goeiemorgen, bonjour, buenos dias, alle talen. Ga ik groeten vanmorgen. Goed, vrijdag. When it comes to giving, right? What I want to say is, when you give, like you're giving your seed, it is not alleen geven. Okay, I've given, I'm finished, that's it. No. You speak to your seed. What do you want?
0: Amen. Amen.
1: And you should see the end result of what you want.
0: Mm-hmm.
1: So before you give that seed, you put it on the altar or where you're giving it. You speak to it. This is what ik verwacht. This is where I want to go. This is what I am seeing. And you see the end result, not what just here.
0: Yes.
1: And when you give and you let it go. And that's a heck. When the joy of giving, net was die knesie zeg. The joy of giving, the vreugde die je voelt van binnen. I remember once the pastor said, it's good to receive, but be joyful when you're a giver.
0: Amen.
1: Because it will be multiplied unto you.
0: Absoluut, absoluut. En weet u wat, zus? Dus dat is, dus het lijkt gewoon, je leest de gedachte. Wat er ons zou zijn, we zijn one spirit, hè?
1: Yes.
0: Want dat is precies wat ik net zou zeggen van. Geef niet met tegenzin.
1: No.
0: Geef niet omdat iemand je dwingt om te geven.
1: No.
0: Maar geef omdat je weet van, I am a giver. Because I have the nature of God in me.
1: Amen.
0: En als je de nature van God in je hebt, toch? Moet je een gever zijn. En geliefde, waarom heb ik vandaag bewust gesproken? Want wat er gaat gebeuren morgen, heeft te maken met give. Het heeft te maken met geven. Er zullen verschillende mensen hier zo zijn, begrijp je? En we komen en we geven voor het werk van de Heer.
1: Yes.
0: Yes. We geven voor de... En geloof me, hè, geliefde. Je kan nooit God iets geven en het blijft hetzelfde.
1: Never.
0: He will shock you. He will shock you. God. Mijn God. Mijn God, he will shock you. Weet u dus, geliefde, geven. Doe dat niet met tegenzin. Doe het niet met tegenzin, geliefde, omdat iemand je zegt of zo. Maar doe het overeenkomstig het woord van God. Doe het vooral overeenkomstig 2 Korinthe 9 vers 7. Waar staat van, God is in staat.
1: Amen. Yes.
0: Om jou zo dusdanig te zegenen. Oh, en dat God houdt van een blijmoedige gever. Geliefde, dus eigenlijk tegen je naar dansie in goeie gie. Weet je, het maakt niet uit. Je geeft je tijd. Weet je, je geeft alles. Want de geest van God die in ons is, dat is de natuur toch, is een gever. Dus geliefde, geef uit vrijmoedigheid. Geef omdat je weet wie je bent in de Heer. Geef omdat jij de natuur van God in jou hebt. Geef jouw tijd, geef je geld, geef alles. Alles wat je weet van ik kan geven. En dit toch, Timmy Ginto. Ik voel gewoon dat iets weggaat van me.
1: Amen.
0: Ja, want ik kan me ook heugen. En Pastor Chris zei dit ook. Hij had een pijn jaren geleden. En een vriend van hem kwam bij hem, die ook een pastor is. En hij had die pijn, ook al wat hij deed. Hij bad, hij deed dit en zo. En het ging maar niet weg. En toen die man wegging, voordat die man wegging, heeft hij iemand gestuurd om een sleutel te gaan halen van een nieuwe Mercedes-Benz. En hij heeft het gegeven aan hem. En hij heeft gezegd van, toen die man wegreed met die auto, ontdekte hij van, hey, apain gue. En dat is de kracht van geven. Yes, I'm telling you. You will get something back. En iets dat voor altijd is, geliefde. Dus geef en het zal terugkomen. Geef en het zal terugkomen, geliefde. En we hebben geen ander voorbeeld dan onze Heer en Meester Koning Jezus, die zijn leven gegeven heeft aan ons. Begrijp je, waardoor we vandaag kunnen praten over de naam van Koning Jezus. We hebben het woord, we hebben de Heilige Geest. En hij heeft ons niet zo gelaten. Want hij heeft gezegd van, ik ga, maar ik zal de Vader spreken. Dat hij een helper voor u stuurt. Geliefde, laten we even gaan luisteren naar de Definity van de Love Your Singers. Want zometeen hebben we dan onze dagteksten. En dan hebben we dan de spotjes. En daarna, lieve broeders en zusters, dan kom ik naar de berichten. Want ik zie de berichten komen binnen. Mama Muriel is on. Mama Cindy is on. But welcome, I'm coming. Welcome. Let me enjoy this song. En ik ben er zo meteen. Yes. En mijn lieve zus hier.

Het is nog steeds uw eigen programma, The Morning Move. En zo zie ik echt de berichten binnenkomen. Maar zo meteen na onze spotblok, toch reclamebreak, dan heb je dan de Happy Kids. Oh nee, mijn muziek was luid, hè? Oh, sorry daarvoor. Maar zo meteen hebben we dus onze reclamebreak. En dan hebben we gelijk ook de Happy Kids, de kinderen. Mama en papa laten de kinderen ready zijn om te genieten van hun eigen programma, de Happy Kids. Want u weet, we hebben geen vakantie. Het woord van God geven of dienen naar het volk van God heeft geen vakantie. Dus de kinderen gaan ook gezellig. Ze zijn misschien in bed en ze genieten van de Happy Kids. En daarna komen we dan terug met het lezen van de berichten. Ik zie de berichten zijn echt... De berichten zijn veel aan het worden, hè? Want ik zie... Laat me even een paar lezen, hoor. Maar dan moet ik echt beginnen. Van beneden naar boven. Want je weet, die mensen appen en dan gaat het naar binnen. Ik zie dat broeder Kenneth een bericht heeft gestuurd. 4 kinderen, groet. Ha, ja, dus 4 kinderen groet, hè? Dus broeder Kenneth groet vanuit 4 kinderen. En met genade zijn we opgestaan om vandaag wederom vrucht te dragen in de Heere. Overdenk vandaag Filippenzen 1 vers 11, deelt hij met ons, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Halleluja. En dit is afkomstig van onze lieve broeder Kenneth. En ik zie mijn lieve zus Sietje, want dit is Den Haag, hè. Mm-hmm. Internationaal zijn we te horen, zoals u weet. En ze zegt goedemorgen, zuster Michelle en shalom familie. Dank de heren voor deze nieuwe dag. Een gezegende uitzending. Weekend Den Haag is wakker. Dus geliefde, niet alleen maar Suriname, ook Den Haag. En ik weet dat die mensen van Frans-Guyana ready zijn. Want als ik kijk naar mama Muriel, dan weet ik van, die is nou bonjour, bonjour, madame. Wauw. Maar geliefde, zometeen hebben we echt de reclame break. Dus dan moeten we dan even overgaan tot de verplichtingen. Maar dat zijn de verplichtingen.

0: van de dag gewoon. Maar laat me even snel lezen wat onze lieve zus Cindy zegt. Goedemorgen familie Noord. En dan heeft zuster Cindy het met hoofdletter geschreven. Dus Aheer Noordwiki. Mm-hmm. Lieve zus Cindy, ik heb het gelezen en de mensen hebben het gehoord. Noord is wakker, yes. En mama Muriel. Goedemorgen zuster Michelle, ik ben al wakker hoor. Ik wens u alvast een heel mooi weekend. Dank u wel mama Muriel, dank u wel. En ik wens u ook hetzelfde. En weet u, verleden hè, zat ik op het werk. En ik zat de toren, ik kom steeds naar binnen toch. En ik zat aan het werk en een biggie smas is een klant van me. Ze belde me, maar ze belde me echt alleen maar om mijn dag te zegenen. Het was toch bijzonder. Maar geliefde, we gaan over tot de reclamebreak. Yes? En dan ben ik er zo met u. Dat moet goed atori voor mijn biggies. Voor een biggiesma klant voor mij. Eigenlijk is ze mijn mattie geworden hoor. Ze is echt mijn mattie geworden. Yes? Dus ik hoor u zo meteen. Na de reclamebreak ben ik er weer.
1: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, vrijdag 4 september 2026. Van waar de zon opgaat, tot waar zij ondergaat, zij de naam des Heren gelooft. Van waar de zon opgaat, tot waar zij ondergaat, zij de naam des Heren gelooft. Psalm 113, vers 3. Het leerwoord. Aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Openbaringen 14, vers 7. Het gezang.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld,
1: Rowe. Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast niet doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

Hallo, happy kids. Ready, steady voor de laatste dag van de vertelling van deze week? Laten we God danken. Zullen we eerbiedig zijn? Vader in de hemel, we zijn nu toe aan de laatste vertelling over Toffy. Dank u wel dat we vandaag weer mogen luisteren en dat we ook meer van u willen horen. Dank u wel dat u weer met ons wilt zijn vandaag en dat u van ons houdt. En ook vandaag weer ons wil helpen met al hetgeen we vandaag willen doen. Dank u wel dat u zo'n goede God bent. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Happy kids, we zijn bezig met de vertelling over Toffy. Hoe hij door het dienstmeisje naar het huis van de zendeling werd gebracht. De vrouw van de zendeling wilde Toffy graag helpen, zodat dat door een nieuw pakje te kopen, nieuwe schoenen, een bed, zodat hij naar school kon gaan. En Toffy ging inderdaad naar school. Naar de rust en vrede school. Ook de moeder van Toffy, Bertha, leerde de Heere Jezus kennen. En zowel het leven van Toffy en Bertha, de moeder van Toffy, ging het goed. Happy kids. Doe kijken of die zuster op tijd langs gaat komen vandaag. Laten we kijken. We willen deze kans niet missen, Happy Kids. Het is de laatste dag. Dus, oh nee, kijk. Ze komt eraan.

Mooi, heb ik iets. Het is goed dat we ook de dag zijn begonnen met te bidden. Dat we de Heer Jezus hebben gevraagd om ons te helpen met hetgeen we vandaag zullen doen. Ja, het is een goede start hoor. Zie je wel, heb ik iets. Oké. Zoals ik vertelde, ging het goed met het leven van Doffy en Bertha. Ook de zendeling en zijn vrouw vertrokken naar Europa. Het ging ook goed met hun. Iemand anders zou nu voor Doffy zorgen. Doffy beloofde flink te zijn en zijn best te blijven doen. En ook gehoorzaam te zijn aan de mensen bij wie hij nu zou wonen. Gelukkig zou ze over een jaar weer terug zijn. Dan zou ze Doffy weer zien. Maar het ging heel anders dan de vrouw van de zendeling gedacht had. De Tweede Wereldoorlog brak uit. Het reizen was heel gevaarlijk en ze kon niet terug naar Suriname. Heb ik iets? Men noemde het de Tweede Wereldoorlog omdat het de tweede keer was dat een heleboel landen tegen elkaar vochten. Werelden, bijna de hele wereld vocht tegen elkaar. Een groep landen aan de ene kant en een andere groep landen aan de andere kant. Zelfs Duitsland en Nederland waren in oorlog tegen elkaar. Over en weer had je vliegtuigen die bommen lieten vallen op de huizen. Heel verdrietig hoor. En zo kon de vrouw van de zendeling natuurlijk niet terugkomen naar Suriname, want het viel te gevallen. En trouwens, ze kon ook niet terugkomen. Men ging geen mensen halen of mensen sturen om gevaar op te lopen. De vrouw van de zendeling moest dus wachten. Jaren gingen voorbij. Toen Doffy de zesde klas doorlopen had, moest hij van school af. Wat moest hij nou beginnen, heb ik iets? Hij begon te werken ergens. Ik weet even niet waar, hoor. Het is zo lang geleden. Maar niet. Op een dag verdween hij zonder iemand wist waar hij was. Hij trok van de ene plaats naar de andere. Nu was hij bij een Chinees in zijn winkeltje als bediende. Dan weer was hij kelner, zo'n hulp in een restaurant. Dan zocht hij flessen en verkocht die aan Chinezen. Een nette heer was hij al lang niet meer, hoor, heb ik iets. Heb ik iets? Jullie weten toch dat de vrouw van de zendeling hem goed verzorgde toen de mevrouw nog in Suriname was. Maar nu lette niemand meer op hem. Men zegt dat Doffy... Doffy was al lang geen heertje meer. Dus niet meer zo netjes en als voorheen. Wie hem zag, schrok ervan. Zo slordig als hij eruit zag. Doffy vertelde niemand waar hij woonde en wat hij deed. Na 5 lange jaren was de oorlog voorbij en kwam vrouw terug. Toen zij naar Doffy vroeg, kreeg ze het droeve verhaal te horen. Het was ze verdrietig. Ze had zo voor Doffy goed gezorgd. Zoveel moeite. Ze had voor zo goed gedaan. Ja, heb ik eens. Oh ja, nu kan ik me herinneren. Hij was eerst bij een timmerbaas, die Doffy. Toen weer bij een andere. Maar het ging niet. Telkens kreeg hij ruzie met de baas. Waar hij in de leren was. Dus waar hij leerde werken. De vrouw van de zendeling vroeg zich af. Had ik hem niet de nodige liefde gegeven? Was het allemaal voor niets geweest? Al die tijd dat ze voor Doffy aan het bidden was. Had God niet daar geluisterd? Ze kon het niet geloven. Ze vroeg overal naar hem. Maar niemand wist iets van hem. Ze ging door met Doffy te bidden. En vroeg maar aan de Heer om Doffy alsjeblieft te zoeken en te helpen. Maanden gingen voorbij. Ja, bijna een jaar. Een jaar, happy kids. God heeft de gebeden van de vrouw van de zendeling verhoord. Ze kwam iemand tegen die vertelde dat Doffy ziek in het hospitaal lag. Arme Doffy in het ziekenhuis. En mevrouw was al zo lang terug en nu pas wist ze dat Doffy ziek was.
Zo gauw als het maar kon, ging ze naar hem toe en vond hem daar. Daar op het bed. Ze herkende hem bijna niet. Zo triest zag hij eruit. Maar Doffy was het enige dat mevrouw zeggen kon. Zat stil naast hem en liet haar hand over zijn haar glijden. Doffy, man. Doffy, my boy. Ik heb hem nu pas gevonden. Je bent voor mij als een verloren zoon. Doffy had zo'n spijt. Hij kon mevrouw niet meer recht in de ogen zien. Hij durfde haar niet eens aan te kijken. Het was alsof zijn hart kapot was. Hij had zo'n verdriet en spijt. Wat had hij toch van zijn leven gemaakt? Het was zo donker in zijn hart. Hij had zoveel verkeerde dingen gedaan. Hij had wel het goede stemmetje gehoord dat in zijn hart tot hem sprak. Maar hij had niet ernaar geluisterd. Nu schaamde hij zich voor wat hij had gedaan. Hij zou wel willen wegvluchten, willen schreeuwen. Mevrouw, vergeef mij. Ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Het huilen stond hem nabij, waardoor hij niets kon zeggen. Heel voorzichtig probeerde Doffy de hand van de vrouw van de zendeling vast te houden. Mevrouw, kreunde hij, help me toch. Ik ben een slecht en verloren mens. Doffy, ik ben hier gekomen omdat ik weet dat de Heer Jezus je roept. Stop toch met jouw slechte leven en keer tot God. Hij wil je helpen om een nieuw leven te beginnen. En mijn lieve jongen, ik wil ook dat je bij mij terugkomt om weer mijn jongen te zijn. Dat was te veel voor Doffy. Hij draaide zijn gezicht in het kussen en begon te huilen van verdriet. Spijt en berouw. Mevrouw besloot hem alleen te laten. Voor zijn weg ging, zei ze, ik kom morgen weer terug, hoor Doffy. Stil verliet mevrouw de slaap. Die dag nam Doffy het vast besluit om te stoppen met al het verkeerde dat hij gedaan had. Hij nam het besluit de Heere God te dienen en een ander leven te leiden. En ja, heb ik iets. Het was moeilijk om een baan te vinden, maar het einde vond hij werk in het bos. De mannen met wie hij werkte waren ruw en bepaald geen lievertjes. Toch durfde Doffy ook daar een christen te zijn. Hij las elke dag zijn Bijbel. Op zondag las hij hardop voor wie het maar wilde horen. Dan zong hij een paar liederen en bad met hen en voor de mannen die bij hem waren komen zitten. Zo was hij als een dominee voor hen geworden. Natuurlijk had hij soms ook moeilijk, maar zijn hele leven bleef Doffy de Heere dienen. Heb ik iets? Herinner u de tekst nog? Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Zo ziet u, happy kids. Als we elkaar helpen, kan het zo zijn dat we het goede voorbeeld geven en mensen de Heere gaan aannemen. Zoals Doffy. Hij was wel verkeerd weer gegaan, maar hij kwam weer terug en diende de Heer. En werd als een soort dominee voor de anderen die God niet kende. Zo, happy kids, het is een goed einde. Ben blij dat ik met jullie deze week dit verhaal heb kunnen doen. Haboom, happy kids. Tamboom. Bye bye, happy kids. Tot de volgende keer. Doei doei.

0: Het is 7 uur.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing. DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Boy, mi clara ozo. Mala sa obo preis. Pero sabi chat ko smara? Ami suku kwaliteit toch.
3: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new ferfi. Ferfi.
2: Huh?
3: Ferfi.
2: Ferfi? Da sa dati?
3: Ferfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tulis mi tegi, ba. Ferfi. Na a new merk toch. En a ferfi disi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van a ferfi er. Ferfi, by Historex.
4: Pristine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Pristine Car aan de Van 't Hogerhuisstraat 23... We go the extra mile.
5: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed. Eenvoudig via de My Telesur app. Telesur, keeping us in touch.
6: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
7: Hallo, ik ben Makela. Mies, love Shalom.

Yes, when somebody did ya, it's up to God or biggie. Gafeno. Het is nog steeds je eigen radio. Shalom, the daily inspiration. 94.5. Not just the radio. But your daily inspiration. Trouwens, u heeft het gehoord net, hè? Want broeder Leandro heeft het gezegd in een spot. Dat jullie zijn uitgenodigd, zodat we gezellig samen kunnen zijn, hè? En dat is wat we doen als kinderen van God. We komen bij elkaar. En dit keer niet alleen bij elkaar komen om te praten. Maar te praten, te genieten van wat eten en drinken. Terwijl u iets koopt bij een lieve zus of een lieve broer. Dan maakt u gewoon deel uit. Aan de goede werken die gedaan worden binnen Shalom Radio en televisie. En hier bij Radio Shalom krijgt u het woord van de Heer. En we weten, zijn woord is een lamp voor uw voet, voor mijn voet en een licht op mijn pad. En dat is Psalm 119, vers 105.

0: zullen samen leuke foto's maken, hè, selfies. Dus ik kom morgen lekker genieten. Samen met de lieve zussen, broers van Radio Shalom. Ja, wees u erbij, hè, geliefde. Want morgen zullen we leuk, leuk, leuk samen zijn. En dan kunt u dan uw vragen stellen, hè, over Shalom. Wat wilt u weten over Shalom? En dat alles mag u morgen vragen. En dan gaat u niet alleen maar horen mijn stem, maar u gaat ook zien de persoon achter die stem. En u gaat dan gelijk kennis maken met lieve zuster Yvonne. Ik stuur de groeten naar Sorgo, Sorgo, Sorgo. En zeker ook naar Quatapassi. En ik zei u tot de mensen van Frans Guyana. Bonjour, bonjour. Zuster Yvonne, weet u Frans te praten?
1: Een beetje, ja.
0: Oké.
1: Bonjour, bonjour.
0: Is dat alleen? Oké, kom maar te appel.
1: Je m'appelle Yvonne.
0: Oh, ma. Mantaraba shakaba, ja. Nee, that's deep for me. Maar ik weet dat zuster Wendy nu aan het genieten is, hè. Want zuster Wendy heeft een bericht gestuurd. Dat zijn die families van me van Frans Guyana. Zuster Wendy zegt bonjour, bonjour, zuster Michelle. Ik wens u gezegende weekend en werkdag toe. En ook voor de gehele familie van Shalom. En ook voor mijn lieve mama Muriel. Mama Muriel, u heeft het gehoord. U krijgt de groeten van onze lieve zus Wendy. I love you, zegt ze. Zuster Michelle, u bent echt een zegen. God bless you. Wow. Zuster Wendy, look up, you make me blow.
1: Nothing but love.
0: Amen. U bent een zegen. Ja, zegt ze. God bless you. Afkomstig van zuster Wendy uit Frans Guyana. Frans Guyana is al wakker. Precies zo zegt ze dan. Frans Guyana is al wakker. Wanneer ik naar Shalom luister, voel ik me happy. Yes, en dat is de bedoeling toch? En zuster Wendy, u hoort het toch? We hebben hier een iemand die... Ze daagt mij uit, hè? Want ik reken dat ik kan echt alleen maar... Bonjour, madame, bonjour, monsieur. En ik ken ook iets anders, hoor. Kote kale.
1: Wow.

En ook mama Evi, zeg gezegende uitzending. Een vruchtbaar weekend voor iedereen. Gedenk God in alles. Een mooie dag morgen. Thank you mama Evi. U bent er zeker bij morgen, toch? En ook de mensen van Frans Guyana. Dit kan gewoon even toch, zodat we echt weten wie wie is. En dat we foto's maken en gaan pranken met de foto's. Ja, het is gezellig in het huis van de Heer, hè? In het koninkrijk.

Holding On van Jamie Grace. Terwijl ik verder ga met de berichten hier. Ik zie dat onze lieve broer Soerin een bericht heeft gestuurd. Hij zegt Prahusahai. Zuster voor ieder. En zuster, broeder, u mag me zeggen wat u gezegd heeft, hè? Want ik wil dit ook vaker gebruiken. Dus zeg me alsjeblieft wat het is. Ik denk dat het something is van gezegende dag of zo. Maar laat me weten, want ik zie hier a blessing day. See you tomorrow, sister. Wauw, nee, dus het is niet erg. Dus ook al vertelt u me vandaag niet, morgen zie ik u. Dus u moet me alleen maar zeggen van, sister, ik ben broeder Soerin. En dan hebben we even Tori te praten. Gezegend uitzending, zegt broeder Soerin. Broeder Soerin, ik zie u morgen zeker. En komt u met uw gezin. Komt u met andere mensen. Laat de andere mensen weten dat we morgen een bijzondere dag hebben met Radio Shalom Familie. Want niet alleen de mensen van radio zullen erbij zijn, maar ook televisie. En dan zult u dan zien wie de mensen zijn achter de Morning Move. En de andere geweldige programma's die we hebben bij Radio Shalom.

0: Happy day, Jay! Yes, so doen we het hier in de studio van Radio Shalom 94.5. Overal te horen. Ook al waar u bent, hè, kunt u luisteren naar Radio Shalom. www.shalomsuriname.com. En we zijn ook op TikTok, hoor. Ook op Facebook. Dan weet u dat. Dus u mag gewoon kijken op het net en de link delen met iemand waarvan u weet van Asmadi zit toch, no mag mis Radio Shalom. En moet de dag starten met Radio Shalom. Want u weet, wij geven het woord. We zijn niet alleen maar radio, hè? We maken niet alleen maar radio. Maar we brengen licht in uw huiskamer. Vanuit het woord van God. Halleluja. En luister nog, geliefde, ook mijn lieve zus. Volgens mij had ik het al gezegd, hoor, dat ze ook erbij gaat zijn. Dus u gaat kennis maken met zuster Yvonne. En zuster Yvonne is een internationale chef-kok. Dan weet u dat. Zuster Yvonne, wat heeft u te zeggen aan de mensen? Nodig de mensen uit.
1: Come, all of you, bring your family. There's a kids corner for die kinderen om ze bezig te houden. Kom kennis maken met iedereen. We'll have different people selling different things. We'll have cakes, foods. Come kennis maken with Radio Shalom and their staff.
0: Your daily inspiration. Yes, dus u gaat niet alleen maar horen, niet alleen maar maandag tot vrijdag. Maar u weet toch, soms moeten we toch bij elkaar komen. En dat is precies wat Radio Shalom doet. Morgen, we maken kennis en we genieten van een drank en een hapje.
1: Het
0: is niet gewoon een drankje, hè? Laat het duidelijk zijn. Want alles wat komt vanuit de handen van de kinderen van God is gezegend. Amen. Wilt u gezegend zijn in uw lichaam en noem maar op, mis morgen niet.

0: Lobiwa Otowaku Maese. That is Shanok Puketi en. U zijn er maar. Ik stuur echt de big up voor deze mensen. Hè? Mi loopt dit speciaal. No play na nga lobby, no play na nga lobby. En terwijl ik dat zeg, lees ik een bericht van Eleonore, zuster Eleonora. Ik zeg u toch, we zijn internationaal toch, zuster?
1: Jawel.
0: Internationaal, want zuster Eleonore luistert vanuit Amsterdam Zuidoost.
1: Damsko.
0: Yeah. Meteen u toch, wanneer ik u zeg, we zijn internationaal. You better believe it, hè. En wanneer u zegt van zuster, wat? Ga naar www.shalomsuriname.com. En zuster Eleonore zegt goedemorgen, zuster Michelle. Gezegende uitzending. Hier is altijd de bom. Zie je? En in Nederland zelf voelen die mensen die vibe van Radio Shalom Suriname. Maar trouwens, Radio Shalom is internationaal. Dus hoe neemt dat Suriname? Maar als je ons wil vinden, dan ga je naar www.shalomsuriname.com. Maar dan weet je, we zijn globally. Globally, we have the anointing of global. We have global anointing. Yes, het is altijd de bom, zegt ze. Wanneer je in de uitzending bent, ja, je bent echt een zegen. Jullie laten me heimwee krijgen. Ik weet het, want vooral morgen, hè. We gaan foto's zetten, toch. Mijn god, het zou goed zijn. Maar wanneer u komt in Suriname, laten we weten. Want we willen u zien, lieve zus. Om het mee te maken, zegt ze. En maken maar pas. Apasifara. Apasifara. Maar Radio Shalom, ik kan chatten toch dat je ons kan horen. Ik kan vieren, five, kan vieren, lobby. En ze zegt een hele fijne weekend komt van zuster Eleonore. Zuster Eleonore, we zijn aan lobby ook to de liefde vanuit Radio Shalom en Sweeties Ranankondre.

0: En we gaan snel door met de berichten. Ja, ik weet dat u geniet van wat muziek. Maar in Rieken, dat morning move toch? Dan hebben we gezellig de berichten van anderen, we delen het. En daarna ga je volop genieten van muziek, hè? En hier zo krijgen we van Helmond. Dus als ik u zeg dat die mensen van Nederland in vuur en vlam zijn, toch? You better believe me. Want zuster Astrid luistert vanuit Helmond. En ik dacht van, wacht, ik kom lokoeren. Want deze dame komt ook uit Nederland hier. Weet je, dus ze kent de plaatsen. En me doen research ook te snel. En wacht, ze zegt, Odi lobby sisas. Ik zat reeds om 5 uur op jullie te wachten. Zuster Astrid... ik weet het hoor. Ze zegt, ze zat op ons te wachten vanaf 5 uur. Jullie maken mijn dag. Bij deze verwelkom ik lieve zuster Yvonne. Zuster Yvonne, laat je stem horen. Laat
1: hallo,
0: je stem
1: hallo.
0: Horen.
1: Goedemorgen.
0: Zuster Astrid uit...
1: Zuster Astrid uit Helmond.
0: Wauw. Ze zegt, lieve zuster Yvonne uit... uit om voor altijd bij Radio Shalom te werken. Wauw, makantere beyanta. Dus liefde, dus de mensen die jarig zijn, ik wil ze ook gelijk feliciteren. Namens de hele crew van Radio Shalom feliciteer ik alle jarigen. Het maakt niet uit hoe oud je bent geworden, klein of groot. Het is iets om te vieren, want het is alleen maar door genade.

Ja, en ik ga nog door met het lezen van het bericht van onze lieve zus uit Helmond. En we hebben gecheckt door Helmond is Brabant. De mensen van Brabant. Wauw, wauw, wauw. Dus ook daar laat een kind van God haar licht schijnen. Wauw. En ze zegt verder, ik heb mijn bijdrage al klaar liggen voor morgen. Wauw. Dat is mooi. Dat is echt mooi. Wanneer ik zeg geven, hè. En zij is helemaal niet hier, maar ze heeft haar bijdrage al ready. En ze zegt verder, hoor, jammer dat wij van NL ver zijn van jullie. Hopelijk gaan jullie ook live. Ik ga live. Blessing voor jullie. Groetjes van Astrid uit Helmond. Dankjewel, lieve zus Astrid. We lobby you uit Sweetie Sranankondre.

De speciaal voor alle jarigen. Zodat ze een beetje kunnen schudden.

Broeder Sorien. Ik denk dat u bedoelt met Bihar is goed, hè? Oké, ik zie u morgen.

0: Opoianu. Dit is speciaal voor de mensen in de internationale delegates. De internationale delegatie.
1: Yes, yes.
0: Dit is echt speciaal voor hun, hè?
1: Ja.
0: Aha.

0: Dus al die tijd die mama Florence me een bericht gestuurd en ik heb het niet gelezen. Maar plotseling, ik dacht van, huh? Ze zeggen van, ik heb je geappt hoor. mama Florence, wachten. Laat me mijn houding nemen in die stoel. Want het is special toch. Laat me even goed zitten. En mijn stem ready maken. Mama Florence zegt goedemorgen, geliefde zus. En daar komt het. Parel van God.
1: Wauw.
0: Parel van God. Dus daarom moet ik even goed zitten. Want daar heb ik mijn vader op een vastoer. Toch? Begrijp je? Dus ik moet goed zitten. Yes. Blij u weer te horen. We danken de Heer voor zijn genade. Liefde. Halleluja. Werk prettig, zegt ze. Gezegende weekend voor ieder. Lobby, blessing, give and it will come back to you.
1: Amen.

0: Maar we nog klaar, wie? Maar na de reclamebreak, dan kom ik weer. Want een bericht deed dit toch van mama Florence.
1: We gaan door.
0: We gaan door.

0: Deci det is in Donnie McClurkin and Yolanda Adams. Dus ik ga toch door. Ja, de Engelse Adams. Adams, hoor, op zijn Surinaams. Dus ik ga toch even de bericht doorlezen. Want ik zag het nog niet komen, toch? Dus zometeen hebben we wel de reclame-break. En zo zoetjes aan komen we gewoon aan het einde, hè. Moeten we groeten. En het is zo spannend voordat je denkt, oh, wanneer je niet alleen bent. Trouwens, ik was nooit alleen, hè. Because I was with the Holy Spirit. Maar nu zijn we er met ons drieën. Begrijp je? Dus laat me verder lezen wat onze lieve mama zegt. Ze zegt ook de groeten aan de andere zuster daar. Welkom, blessings. Blessings, zegt ze. Wauw. Give and it will come back to you. Good measure. Mama Flores. Ik hou van dit stukje. Ik hou gewoon hiervan. Hè. I'm telling you. Ik hou hiervan. Dit stukje. Je kan bijna zeggen, dit is de reden waarom ik eigenlijk meer geef. Mm-hmm. Dit stukje van good measure. Press down. Shake Ooh. It together.
1: That's it.
0: And running over. Yes. Give and it will come. That is what mensen zullen geven in jouw boezem.
1: Amen.
0: It will come back to you. If you give, give to the Lord. Amen. Ze hebben het gehoord, mama Florence. Amen to that.
1: Thank you for that.
0: Mama Florence lacht.

0: Broeder Henk, speciaal met zijn lieve vrouw. Ik stuur de groeten, hè, Nasse. Ik stuur de groeten en ook naar zuster Mirjam. En broeder Steven, ik stuur de groeten voor jullie allemaal. Kasaba Olo Passi, ja, mijn familie Donk. Ik stuur de groeten. En ook Pastor Lloyd, Vanilla, stuur ik ook de groeten. En niet te vergeten, broeder Edmund. Zijn mensen die altijd luisteren. En er zijn meerdere, hoor, die luisteren. Maar als ik nu die namen noem, toch? Geloof me, Tamara Minokbaite. En ik hou van ieder. Maar er zijn zoveel mensen. Deze mensen, als ze na morning move, gaan ze altijd appen of bellen of in de gemeente zeggen van, mi volg je, weet je. En dat is wat we doen onderling, toch, als kinderen van God. We bemoedigen elkaar. We motiveren elkaar vanuit het woord, weet je. En dat is wat pastor zei laatst van. Het is belangrijk dat wanneer je zus hebt gezien, ze heeft haar haren leuk gekamd. Zeg er, maak er een compliment, man. Het neemt niets van je. Dat is ook een manier van geven. Weet je, zeg er van, je jurk staat je leuk vandaag, hè. En liever zeg je me, hè. Want ik ga je zeggen.
1: Jawel.
0: Ik ga je zeggen dat je mooi bent. Want weet je, je maakt elkaar compliment en het is gewoon because you are a creature. Je bent gewoon de maaksel van God, hè. Het kan niet anders. Dus je gaat stralen. Dus geliefde, we gaan even naar de spotblok en dan zijn we terug en dan moeten we dan groeten, denk ik.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
1: Hé, hey, Ruiz, bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
0: Liefste tante als Griffy, wij zijn weer mee in de acte, jong. Als maar denk je naar niks te doen.
1: En dan,
0: Jij hebt
1: niet
0: dingen aanbesteld, Ruiz. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
2: We are you, we are su.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Je pastèque.
1: Je proeft het verschil.

0: World Revival Fire Conference. In Arthur Dissels van Gemeenteheid Zolder Aarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire Conferentie in Suriname. En we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed in verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. Wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september, Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot en met 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.
1: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed eenvoudig via de MyTelesuur-app. Telesuur, keeping us in touch.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit, en dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.

Geliefde, het is 8:06. En ik ga helaas groeten. Want voordat u denkt, is het 8:00. En dan hebben we weer onze andere verplichtingen die automatisch doorgaan. Dus ik groet, maar ik wil toch even in het kort, want ik heb gezien dat ik berichten heb gehad van Frans Huyana. En het was eigenlijk, ik dacht dat ik daar niet zo kunnen reageren, maar er is ruimte. Er is ruimte. Thank you so much, broeder Frigilio. Want ik dacht van, En ik heb hem ook een bericht gestuurd, maar goed. We are in love. En ik ga eventjes weer een korte samenvatting doen van onze bemoediging. En dat heeft dus te maken over het geven. Hoe belangrijk het is om te geven. En we hebben dus Lucas 6:38 gebruikt. En dat is geef en u zal gegeven worden. En vandaag wil ik u bemoedigen toch en oproepen. Als u het al doet, geweldig. Keep doing it. En weet en wees bewust van als je het doet, geliefde. Zeg bij jezelf, ik zaai in geloof. Ik geef met liefde. Ik vertrouw op God als mijn bron, want Hij is onze bron. Mijn zaad zal een oost zijn, oost voortbrengen. En mijn leven zal nooit, halleluja, hetzelfde zijn. En geliefde, het is belangrijk, lieve mensen, dat we blijven geven, blijven geloven, blijf je zegen zijn. Blijf een zegen zijn voor anderen. Want een zaad dat je niet zaait, kan ook geen oost voortbrengen. Dus als je niet zaait, kan je niet verwachten. Wat verwacht je? Begrijpt u?

0: Yes, geliefde, dus het is zo belangrijk om te geven. Geef je tijd. Geef liefde. Geef geld. Want als je geld wil hebben... Want ik wil geld hebben. Dus ik geef geld. Ik wil liefde hebben, ik geef liefde. Weet u, ik wil tijd hebben. Ik geef mij tijd. En dat kan je bijvoorbeeld zien hier. Radio Shalom, ik geef me tijd. Elke vrijdag ben ik hier. En ik geef het, omdat ik weet dat God me het terug gaat geven. Dus luister dan, wanneer je bijvoorbeeld ziet van... Adisina, I am rapture material, hè. Ik ben rapture... hoe zeg je rapture weer in Nederland? Wat voor weet ik? Rapture.
1: Opname.
0: Mantara, waar je... ik kan niet met je. We zijn opname materiaal. We zijn materiaal van opname, van de opname. Huh? We hebben geen tijd voor de dood en al dat. We wachten op de rap. Dat is het. En we geven onze tijd. En geef ook, geliefde, en je zal gegeven worden. Laten we genieten van de voordelen van het evangelie. Niet in de hemel, hier op aarde.
1: Yes.
0: Weet je, alles wat je nodig hebt, kan je krijgen. Maar geef. Geef en then you will see. Geliefde, ik groet je. En laat me ook heel even kort, 1 minuut, zuster Yvonne, u laten groeten. En vooral onze lieve zussen in het buitenland. Laat je horen. Groet. Laat de mensen horen.
1: Oké, fijn weekend for everybody. A blessed weekend. Enjoy. Be a giver.
0: Tomorrow,
1: I will see you tomorrow. Who is around will be here, will be waiting for you, ready to meet you, ready to talk. And I wish you a great weekend.
0: Yes, bye-bye. Love you.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Blessing Mountain, love you one, blessing Mountain. In your body, one bless you, Jesus' name. That's why have the apostle works and use you have the Temple of Grace Ministries. But I got to guarantee for the day deep side that we be back there. So basically, in a word, and that to the mountain we can go more far. Make me beg you. Grand God in him, I'm going grand time for the mountain. Grand time God for the year, the moment that we back Masra that you be the name of you. Keep you, be scared of you. Masra, I give you one new day. And make a key grand time for the day, Masra. I just want to be for big a day in you. That make Masra, we ask Masra, that all the world is God, so much for the light of your face. We ask you bless it, the power to this in Jesus' name. Amen. Amen. Geliefde, de dag is nu bezig. Het is een geloof. En maar ook toe, we hebben door naar een pressie. Het is abra den frok toe. Den frok toe sa abri bi libi me na nga yu musu chari. Ja, den frok toe. En is de me betekent dat den frok toe disi, dat die trasma ook toe mus man geniet voor den frok toe disi. Den frok toe fabri bi libi me na nga yu taba fos pressie. Misref kan geniet voor den, maar ook to, maar die den aan wie loont toe kan geniet voor den frok toe die zie. En dat is de me betekent dat je dit ook een zegen getrouwen. Niet alleen in het financiële, maar ook toe op een luisterend oor die wans maar, bemoedig wans maar. Ik kan begin die wans maar ook toe, ik kan reik wans maar een helpende hand toe, geliefde. En... one text ook toe zou ik kan lukken naar apistici. A text is in Genesis 12 vers 2. A text dat hij daar zo naar een roeping voor Abraham. In Genesis 12 vers 2. Daar zo maar dat hij. Ik zal u, ik zal u tot een groot volk maken. En u zegenen. En uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Abraham. Masra tegen Abraham, ja, zo, gij zult tot een zegen zijn. En na deze week dat de deed die psa, vooral is de, dat hij wil libi, moest de ook toe, want blessing, die want trouwen. En moest de tot zegen, die want trouwen. En wie, in september, Masra, ik bless u, en ik bless u, die we schrijven, maar ik bless u voor om ons geven en door, we moeten het doorsturen, ja. En bless u, Masra, ik bless u. A bless we nanga gudu, a bless we nanga dat mooi woord dat die apsma die de speciaal die kan bemoedig want trouwen. Die apsma die de speciaal die kan afassie voor kan jepisma. Alle de facilities, a de zegeningen die masra, a bless we. You up trouwen die masra, bless nanga financiën. A bless we nanga financiën, maar ook toen Afrika de wang, bless we die trouwen. Op saptaki. Jezus Christus in het Nieuwe Testament. A karwi taki wi de aleti fu agron tapu. Dus alle prespemi nang ai doro, wi e chari leti kon. We ta verlichting ook te kon in sma situatie. Maar ook de woorden sa wi e bezig. Dat moest ta hopu kona in libisma. De woorden sa wi e bezig moest chari dorbra kona in a libi fu libisma. Dat wan taki, ai geef aan ook to dat wi bribi libi. Ik krijg verlichting en ik krijg oplossing. Maar ook toe, ik krijg oplossing. No one in je libi, maar ook toe in een libi voor trouwen. Geliefde, misap dat iedereen wans ma, dit dat hij waka baka Jezus Christus, asma dat hij abwa osso pe hij dini gado. En je moet sap ook toe taki, te je draai libi en je ebribina in Jezus Christus, dat je geloof leven. Asa jepi bouw a gemeente op. Asa jepi bouw a gemeente. Asa jepi bouw a skin voor Masra. Dus zelf a gemeente. O geniet o adrai libi voor jou. Te adrai libi voor jou. De tapu peil. Te adrai libi voor jou. de na a juiste presie, dan is dat adrai die bif UTC, kan je bouw as king voor masra. Handelingen hoofdstuk 4, vers 34. Handelingen hoofdstuk 4, vers 34. Mi wan lees dan uit die manting. Dat we lezen dat, ja, want er was ook niet één behoeftig onder hen. Want allen die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengsten van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen. Dan zo is she dat Bata de Heilige Geest kon dat Pinkster deed. Maar Heer, om een keer vinden plaats. Aanraking vinden plaats. Gado a geest, gado meris maati. En de begin te kleren voor de apostel. De begin doe mee naar de gebeden. De begin doe mee naar het breken van het brood. Maar ook toe wat zij hadden, de beprak naar een makandra. En trouwen de bekong. De beserisa de be abi en de be tekamoni gopod na afutu voor de apostel. En dat bede dat opbouw voor a gemeente, want dat de bekayepi en prati nanga trawan. En in sap dat dit te a woordu voor masra, te a woordu voor gado meriu ati, ook to au meriu ati, voor you kan chari boefroktu, voor a gemeente kan geniet voor a boefroktu dati. A dry libi, te you dry you libi, a geloofsleven, I carry kon apprecie dat ook je, you hebt dat ondersteuning die je voorganger. Je hebt dat ondersteuning die je apostel. A Bijbelboek schrijft, ik vermaan wie, dat de one die ik geleden, abra wie, de one die elke verantwoord af voor wie zielen, hoe noem ik je dat doe, awroko nanga sok toe. Ja, je hebt gemeenteleden. Die abis mag je wat kerkie, die emekie, die hata e de voorganger. Echt bede had de die a voorganger. En Masra was zo vast aan dat. Hij dacht, nee, zo moet het niet zijn. Maar u moet juist tot een zegen zijn voor uw voorganger. U moet tot een zegen zijn voor de gemeente. Even abwasani. Praten naar een gemeente. Ja, je hebt een gemeente. Ondersteun a work of a gemeente. En tegen dat hij een antwoord naar a bribili with you. Want dat is desma bij de ook toe naar in de eerste gemeente. De be ondersteun a gemeente. De be jepi a gemeente. En dat die be chari boel frok toe. Want zo aanvassie ook toe. De be kan ondersteun de trouwen. De be abin van nodig in a gemeente. Maar dat ook toe be bouw a gemeente op. Want dat schrijf je ook toe in die Maleachi hoofdstuk 3 vers 10. Want dat is daar in Maleachi hoofdstuk 3 vers 10. Maar het dat ete abra. Waar je bribelibi kan dit tot zegen die a gemeente. Was maar die egi, nou was maar die verstand a bribelibi. Was maar die egi, nou was maar die verstand a wani fugado abra englibi, maar ook toe die a gemeente. Want de familie lees je daarnet in Genesis 12 vers 2, dat gado e bless you voor you can bless trawan. Je zult ook een zegen zijn voor anderen. Abel boek het in Maleachi hoofdstuk 3 vers 10. I want to tell you also, dat breng de gehele tiende naar de voorraadkamer. Opdat er spijzen zij in mijn huis. Opdat er spijzen zij in mijn huis. Dat na sangadoani. Dat ik also nomus mankeri noti. A also voor gado nomus mankeri noti. En de sani die a also gado apanoudu. De san dat gado poti in mi nanga you. En kijk, de awordu taki, spijzen moesten in a osso voor gado. Dan gaat het niet alleen om financiën. Want soms, we praxeer taki, gado osso na money wa ap van nodu. Nee, maar gado ook to abi urokoman van nodu. Werkers, arbeiders, weet hoeveel mensen in de gemeente zijn. Maar ik vraag me af, of vraag zichzelf af, of de sommenis madisi, de abi a atina a juiste presie. Jezus tegen de discipel. Ataki in Lucas 10 vers 2. Ataki begi appa. Meka seni woroko man kon. Nou, we zien dat dat was fos presi. Jezus notaki begi fu appa sen moni kon. Maar ataki fu asen woroko man kon. Nou, wansan omus sabi dat. Oké, okay, atensa wel libi jaso. u nog kan go dat go naar winkel go bij een microfoon dat ik winkel God zegen u dat go naar een microfoon nee u nog kan go dat go bij een drumset of een airco of een stereo dat ik God bless you los if a winkel eigenaar want bless you dat dan want trust aan u maar er is financiën nodig in u also voor God ook al een gemeente draaiende maar de maatregel dat ook dat ik met je space de in me also. Soms denken we dat alles wat in de gemeente gaat, alles wat je qua gemeente, dat alle situatie ook kan los op door middel voor gebed. Maar soms hebben we ook een psychiater nodig. Soms hebben we ook een arts nodig. Vele christenen die, als je God like ben dress man, die help je man, die verloos man. Dat is zo. God help you, God dress you. Me persoonlijk een bribi in dat kracht voor God. Me persoonlijk een bribi in die assalving. Nee, bribi in de kracht van God, dat die begge ons maaltijd, dat in Jezus naam, wees gezond, als maar kan kon gezond. Daarom heb je de man denk, met een soort zieke je abi, of je hebt een nood, of je hebt een probleem, nee, spreek een woord voor Masra, en met dat je kon gezond, in Jezus naam, a pijn, ik weet, je kon gezond, en je de tranga in Jezus naam. If je me a pijn na je bakka, me bestraf a pijn die zie. Because pijn no kom op voor God, pijn kom op voor die debris. If je me a pijn na je ede, me bestraf a pijn die zie. En me put you free in de naam van Jezus Christus. Herstel. Amen. Maar geliefde, in stap die zie, dat God taki, om binnen na we heer verstaan. Weer ati en weer verstaan. Je hebt bepaalde mensen die zitten maar en dat God address me, God address me. We gaan in wat dat ra. In op wat dat ra karta. If he's sicky, he moet wat dat ra. Want sicky is op dat sicky no kom op voor God, sicky kom op voor die dibri. So, every sicky sa e kom, tuurlijk, de kom op voor Satan, de kom op voor die dibri. Maar te a demon baka a sicky gwe, dat in wat dat ra. In go take one dressy. Want as king, God e look a yeye. I look as king, praise God. But the God ought to give that ra koni. If us ma de dine pripna in that ra, lobi wan, yo po tu serpa problem. We tak, this na God school, ma no God school, dar vek masra taki, a wato taki, din mi nanga yer verstaan, liso in Matthäus 22, vers 36. Din mi nanga yu yer verstaan. Geliefde, kom ik op baka tapa pisi, dat massa attack na in een woord toe. Space moest de in een osso. We doen a energie, a kennis, a kunde wat je hebt. Naf kan je ondersteunen a gemeente. Naf kan de tot one bless die a gemeente. A gemeente naf go daar buiten en go sepoe je pi. Terwijl ze maar de in a gemeente capabele mensen die kan ondersteunen a work of God. Die kan ondersteunen a gemeente. Space moest de in een osso voor God. Niet alleen het financiële. Maar ook toe, sma moest de arbeiders moest de in dat osso voor God, die kan ondersteunen aan werk voor God. En voor op de arbeiders in een gemeente, dan heb je juiste presie, dan heb je juiste actie, dan kan je van dat we zullen minder geld nodig hebben. Ik herhaal het. Als we de juiste mensen hebben in de gemeente, die hebben een juiste actie, na een juiste presie, de gemeente zal minder geld nodig hebben. Want if je abisma, dan heb je minder geld nodig. Sma die kan wan do a work of God. Sma die zou wan kon a pressie voor dat van, hey, me pot me school, of me pot me vervoer. Hey, ik geef dit, ik geef dat. Dat a work of ik omoro minder te pak school voor a voorganger. Maar dat wil zeggen, abribi libi moest stek you abra. A jef gado moest stek you abra. An kinki you ati. Je moet minder kritiek leveren. En actie, waarmee kan ik helpen? Je hebt mensen die constant in de gemeente, constant leveren kritiek, constant hebben kritiek. Ze komen nooit naar me afvraag, waarmee kan ik helpen? Sami kan je pie. Loop je maar mee denken, abofi te gaan houden die zie. En bel je voorganger. Die de man te benen. Actie, zeg maar bij de pastor, waarmee kan ik helpen? Nanga sam kan je pie. Het is echt geen makkelijk werk. Soms zit je en je wacht een moment voor ons, maar actie, waarmee kan ik helpen? Geliefde Tekka Holding, die zie. Wij als degene die voorgaan, voorgangers, zijn mensen die moeten dienen. Maar het is altijd prettig. Stel een vraag, waarmee kan ik helpen? Er moet space zijn in Aosofugado. En minnenga yu, abwam iswam, verantwoordu, in apistor disi. Abbe gebeur in a eerste gemeente. Somme brief taki in de laatste day, a gemeente disi, a kan gebeur ook toe. Opoi atiga yef gado, en meka wroko door yu na fasi disi, in Jesus name. Abba vader, metaki gram time for the mountain. Gram time for you word it, wa lees mi gado. Meka word for you, tja kenki kona in me. Meka tjari lusu kona in me. Meka opoi ai, gado fukan de echt bribisma. No one nanga mofo, ma ook toe nanga dade. Papa, to the mountain, may bless you for luck in the name of the picking and the Sunday in Jesus' name. Love you all, the blessing, and Masrawani will be to answer this matter. God save you.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten. Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
3: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
4: Samen zuinig. Water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis, op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026. Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if you suku an presi, ik kan horen een feest. We zet you kong. speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless je tongen. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah,
6: yeah. Thank you, cause you keep on blessing.
7: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Insurex AquaGuard Roofpaint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Insurex AquaGuard Roofpaint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roofpaint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roofpaint, de slimme

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Met de bakker in uw camera, de Frida. En die demo proberen voor haar dienst in Sranantongo. Maar ik heb het gevoel dat ik een beetje smaak in de wikig bar voor haar dienst. Dus ik probeer te vertellen iedereen wat je zo tevreden bent. Die woord voor het idee komt op Psalm 113, vers 3. En neem voor Masra, fiti voor Kisigrani, voor Assee, per Assong en Opogo, tepe en Saka. Het is wel eens aan die woorden voor die idee. Op Psalm 113, vers 3. En neem voor Masra, fiti voor Kisigrani. Voor Assee, per Assong en Opo, go tepe en Saka. En dan leer woorden, op Konakring, vers 14 tot en met 7. Un musu an begi awang di meki hemel nanga grondtapu. Ase nanga ala den presi pe watra e komopo ondro grond. Eto walisi aler wortu. Un musu an begi awang di meki hemel nanga grondtapu. Ase nanga ala den presi pe watra e komopo ondro grond. En asingi bopo uiti singibuku. Vers 594. Jezus, Jezus, je bent ati ben sari mi, true, mino warti fu alla bun di u gimi. Je bent puru mina fluku, midena ini gado buku, mina fu you, you na fu mi, you na mi gnade troon, mi saka kni agron fu an begi. Mi ori dan mi swaka wang na jubun an mi helpi man. Amen.

0: Molise a woord voet idee. Kom op uit Jesaja 43, vers 1, tel ik vers 7. Jesaja 43. Gado e promisi fu verlusu a people fu in. Het wel easy? Gado e promisi fu verlusu a people fu in. Mano masra, a one di make you, Jacob, a one di make you nang en anu, Israel e taki disi. No frede. Bika mi verlusu you. Mi kari yu na yu neng, yu na fumi. Te yu psa ini watra, mi denanga yu. Te yu e hari psa ini liba, den no o hari yu chari gwe. Te yu e psa ini faya, a no o kiri yu. A faya no o bro yu. Bikasi mi masra na yu gado. A santa wang fu Israel, na yu verlusu man. Mi egi Egypte leki pai for you kan kon fri. Mi e kenki inti yu upie nanga seba fu kisi yu. Fu di yu warti ini mi ae. Fu di yu diri, fu di yu diri so teh gimi en fu di mi lobi yu. Mi e kenki sma fu kisi yu. Mi ego alla folku abra fu you can tang na libi. No frede, bika mi denanga yu. Fu Oosten sei, mi e chage den baka piking fu you kong. Fu Western sei, mi e chage den kong na wang. Mi e tegi North sei taki lusu den. South sei, mi e tegi taki no hori den. Jage chage den piking fu mi, kon fu fara we presi. Dem uma piking fu mi, neng ba pisi fu gron tapu. Inu wang di e chari mi neng, en di mi meki fu mi kisi grani, dem wang mi meki nanga mi anu. Dem wang di mi meki. Amen. Te so fara, alisi pisi, futi de, kumopo uit, Jesaja 43, vers 1 teleki sibi. Tewe lisi apis disi. Da apis disi na soso pegado etegu no fa lobuno. Ala den sansa mi lisi gado etegu no motaku nom frede. Wat mo fo lusiu. Mi ka yu na yu neng. Yu na fmi. If you lisi apis disi. I guess take the one from now one man ebi ji wan sani. Na soso shu tora me etegi. Wata data man saptaki wan yere. And if you are kidana, so so de shutori gade gi, for di you de warti inimi ai, for di you tiri so tiri so teji mi, and for di mi lobby you, masna gade tegu in Absalom DC, fa lobby uno. Da? Mar ane tegi uno in Absalom, fu seide alobuso, e tegu taku alobi. My most of an accident, my say they make you love me so. Yeah, talk. Now I'm frag so can't tell. My answer that he, me no sabi for what you sing. And want to wait, chisa answer to ba. I love fussy with chisa answer. I lean at faith that could wicked demanding. U she want you day. U nyang, u dringy, u wear crossy. Ete go alasanik ba. Tak dis na a lobby fu atatana loktu. Ane tegu nu. Tak mi lobby and of that mi lobby you make you no a problem moro of kofar of you no a kofar no de moro. A tegu tak de santa ti o de ma te den de da ogo minanga unu. Minanga you samo e taki. Mego sama nanga yu nor ala den problema disi. Mi no libi yu wang. Ano yu wang knapu. Alek fa gado e pot mananga fro. E poti fi abuan stuin na usrefi. Fu yep makandra. Fu awan at awan den wano tang ina ina fuga. En dat gaat het eigenlijk in Absalom, in Jesaja 43. En dat geeft je op zijn feest in Obron, waar je de drapen, je de vijfje, je de poedje uit dat feest. Weet u, no, u de vakantie, waar loopt je in de na osso, die is sukuroko, kan dit nog maar vinden roko, ouders die hebben moeilijk, je zat dat kiepje in slaag, je pak ze dat ik mekaar kan vinden waar roko. Toch? En dat ook toe Absalom die zie het tegen je. Je pas dat oplossing nog deed. Tegen dat oplossing deed. Tegen dat je saaie in het tegen dat je nog vrede. Mika mi overloos je. Mika je na je neem je na voor mij. Na teo lees Absalom die zie je schreef je. Dat maskot tegen je nog vrede. Mi overloos je. Bika mi kaju na je neem. En dat je kaju neem. Dat masra. Mi neem so. Masra me kaju. Want je tegen me. Dat mi kan kaju na mi neem. Mi defu fu yepi. Mi defu fu lusu yu. Mi defu yepi te. In alla sang i abi. Sa yo du. O kaju yu. Ook te yo go suka roko. Want i roko na skoro i wan abuan baan. Ook te yo go fu dati da ye. Karening, tak masra me go solliciteer, me go nanga yuneng. Want you lobby me. En it tegi me tak mina frede, ala pe me go idena mi sei. En it mag brib me, if you go nanga, a bribi dati, ye fena roko. Then say a press me go na that God the one he must do. En if dat masra potap je pasi je fena roko. En daarom ik eitaki no vrede mi karju na ju neng. Kan de tilis ap salom disi, je herken ju iji libi. Je herken ju srefi. En je denkt taki, mi nu ben sap nooit tak naso agado dislobi. As so agado dis lobby me dat I take me tak tena mi bakapi king srefi. Tena mi bakapi king srefi ei go. Wins of fara den de. Tak teno to de etegu jaso taki. Mi etegi North Sea taki lusu den. Mi tegi Egypta no hori de lusu den. De steden no to den net so masra gado kan tak masra lusu den jimi. En dat te, je kari masra neng. Dat als je kari neng, dat je na vrede moro. Zodra si kari neng, oprecht, na ini tranga langa bribi, in e kari neng van momenti want yo adiaba a probleem, want die kari neng a probleem, ko in tang kari neng ko doro, in tang horen in om luseng, in om delek drijfstand, ne kwam bon di prani ma rutu no stifi, agutu dete so stong. Fosi denka rutu no demora, bono demoro. Nei. Te yu kar masra, a lange anu di, a yep yu, in siki, skoro, roko, nanga wam chifi di kande dobeng, dobe wan arki, tegi problem. Te yu kare neng da yep yu. De nom luse moro. In tang horeng. Once zegt hij, you there once brings parisma in me eye. Dat hij tegen u. Anyone die a chari me neng, de meki voor me kan giden grani. Dus u meki voor gado kan apresiri nanga uno. En daarom, die de a carry you en a take you to tak alobi yu. En aanvaard akari fu masra waka gomiteng. Tak nangeng. Horen tranga no luse moro. Yu sat taki ino detap drive sand moro. De wide na vaste grond. Die de standvastig. Die avans met de peju kan verdrouwen. Die zij kan pot je aan je aan. Je ati. Maar als ze lop je. Nanga e heer ati. En aan je vrede voor tegen je. Tak a lop je. En tegen je tak a lop je. En a zwangsma u afvanoudu. Die neer vrede voor tak mi lobby. Mi de jaso voor je pio. Amen. Amen.
1: Ano aptrobi. Awin saip sana yo. You know sago lasi. If you put you leave me.

Látod, Biden. Grantani papa, that is the ma arki baka the word for you. The word for you, Masra, pe, you don't feel one fussy for take you for you, for you, love me. Wa heb salam, heb de saya, 43. Na wa lobby briefi iskrif ji uno. A wansan sa omus do, na opo wi ati. Potu anu in you anu masra. Enu libu srefi gi you. That you ka waka nanga uno, win speweko. Te no today ide. Te bunde ide, te prisiri de ide, te kride ide, masra, dat na true true lobby, dat in ala fasi, you de na wisi. Masra me poti den skorop chin, den studenta, ala mala, sang gona skoro den bahalwa resultat masra, dat a resultat dat masra, den sashi den fruchtu fu a resultat masra gado. De poti den srefi in you an. Oks madi is siki. Masande in notus. Masande yoke nekis wan bombo skopu. Ok tu den smadati masre tegni tak mi degi you ja. In gefara in alla sani mi de omdat mi lobby you. Des masa aben bom. Sano abi prakseri. Say libi den libi masra. Ok den dat ye hori. Ook den dat je hoor, Masra Gado. Masra, tiri en tjari uti de. Masa alasani. Mek u kuster alobi fu you. En meki uno libi you. In the name of your man, Pisi Jesus Christus. Amen. Ja, amen. Ik groet u. Ik ben zuster Nagelbloem, Sylvester Mevis van de Latour gemeente EBGS. Ik wens u voor vandaag het allerbeste. Mogen de Heer u maken tot een motor, maar dat we buiten de kerk ook gaan werken voor de Heer. De Heer geeft u die kracht, de wijsheid en de inzicht om dat te doen. Nogmaals, een goedemorgen. God zegen.

0: is 9 uur.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid, want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Elke dag luister ik naar 94.5 FM, Radio Shalom.

0008. Probeer vaker uit je comfortzone te stappen. Veel huwelijken gaan ten onder door sleur. Er is een soort van automatisme ontstaan. Belangrijk is dat de sleur doorbroken wordt. Plan iets totaal anders dan normaal. Ga samen bijvoorbeeld naar Galibi voor 1 of 2 overnachtingen en maak van de gelegenheid gebruik om schildpadden te spotten die daar hun eieren komen leggen. Zoek naar het recept om brood te bakken en doe het een keer samen. Ga samen naar de dierentuin en bespreek de typische kenmerken van elk dier. Kijk naar de pauw bijvoorbeeld en bespreek het gezegde zo trots als een pauw. Neem een volgende stap en ga na als trots ook in jullie relatie voorkomt en hoe jullie daarmee omgaan. Leen of huur 2 fietsen, als je die zelf niet hebt, en fiets door een ander district dan waar jullie wonen. Probeer vaker uit je comfortzone te komen. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85 22 418.

0: Yo, Kings, thank you for this one.
1: Too much.
2: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

cuando el diablo se me presenta.

0: 베이니논
1: Trent Direct voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trent Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: Direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani, Naskip, Nafiu.
3: Let the fire fall, oh Lord.
4: World Revival Fire Conference. Ben Arthur Dissels van gemeenteheid Zolderaarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire Conferentie in Suriname. En we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed in verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. Ik wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot nummer 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.
5: And as we humbly confess our sins now. It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
6: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Reise dan neem voor Jezus Christus. Sranaman na Israna Kondre, Nanga Beteland. Me bar wat Santa Odi na in Jezus Christus neem. Me bar Odi ook to na a president voor Israna Kondre. Daf is a president voor Israna Kondre. De ministers, Nanga Alatra hoogwaardigheidsbekleders. Wan Santa Odi na in Jezus Christus neem. Me neem na Van Gender en Wendel en me do Aworoko voor een voorganger. Na in Israna Kondre, Nanga Beteland. Today we debaka via de radio senders voor Radio Shalom na eni oso camera na de Bijbel boskopo een brief aan Suriname. Ade prins pari today baka voor chari da Bijbel boskopo giyo. Ade prins pari voor yere da pis boskopo.

disi fu chinso chinso ye teki a word to fu gado and ye libinangen so dati I kan komoro crossbay na papa Yehofa almati fu you kan feni da libi fu tego lobby wang ade prince pari tide we chayupsa so shatu na eni da buku fu Johannes and bakadati we teki oktu da buku fu openbaring sobung na eni seranatongo da buku fu konakring lobby wang tide na eni a programa disi we chari wan pisi kona doro abra dede lobby wang you sabi a bible buku taki abra tu sortu dede. We ala libishma sang dena ena grontapu disi. We abi wang dede sawi o dede wo konja fu de wan pisteng. And bakadati we o brokok mopo libi na eni agrontapu disi. Fu gode na eni wang yeye pisi lobi wang. And a pis disi ade moeilijk te verstaan gi bepaalde sma. Maar bijbel buku de so kring abra. Den PCDC, daarom make it today, wo char wan pisi kona doro, pe Jesus Christus etaki abra atego libi, en pe abuku fu kona kring, openbaring sobong, abuku dati etaki oktu abra a tweede dede. Dus dat wan taki, you abi wan eerste dede, en you abi wan tweede dede, en you abi Atego libi, lobby wang. En atego libi, ade prespari, giminanga you, lobby wang. We spare you de, we sumana you. Tide, aboskopu disi ekongi you. Potiesi arki aboskopu disi. Fu you ka verstang, sang na adipi fu a evangeli. Sang libisma apfanodu en sang gado almakti Yehova papa. Plen nanga libishma abra alibi fuwi na ina grontapu en abra alibi baka a grontapu disi lobi wang soshatu na eni da buku fu Johannes 8 vers 51 Jezus Christus etak dape ataki voorwaar ik zeg u indien iemand mijn woord bewaar heeft hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Lobby wang, ete wa lezi, we tjara pis disi, na eni Johannes 8, vers 51, ataki, voorwaar, ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. En dat we tekwan seranantongo bijbel. Voor wie kan verstaan moroboon. De wadi de moro betre na ena seranantongo. Hij tak dape na eni da buku voor Johannes kapitaal Haiti. Da vers 15 na wang ataki. Futru mi etegi untaki. Asma di edusa mi taki. Nosa dede. Noiti, lobby wang, yeyere asandisi, ano trasmata keng, ano wan libishma wortu deja, mana wortu fgado, en na masra Jesus Christus, da Messias, da redder, da verlosser, da geneeser fuwi, da wang di masra gado almakti sen kona ina grontsapu disi fukon dede en painanga embruduna akroisi a pramiswi taki asma di edusa aitaki nosa dede noiti lobi wan asan disi de wan dipisani na eni da wortu fugado lobi wan te masra Jesus Christus etaki winosa dede noiti dat wan taki I pramiswi Atego libi dat wan taki, you know sa dede noiti moro, noiti, dede sa kong fu bestana in you libi, noiti moro, dede sa kong crossbeina you, fu marry you of marry you family, if we do sa masra Jesus Christus etaki, dat wan taki, a dipi soldana, dati we abi a erste dede na ena grond tapu disi, dat na a dede sa ala libis mau dede fu froisi gona ena yeye pisi en da you abi a tweede dede en a tweede dede wino mag dede a dede dati lobi wan wilek bribi wan wino mag dede a dede dati ma fu verstang a pis dis moro bung
Dat wat tek je ook toe naar in Bijbelboeken. Na in dat boeken voor openbaring. Na in die openbaring 20 vers 14. Hij schreef Abra a tweede dede lobby one. In die openbare 20 vers 14. We lezen Abra a tweede dede lobby one. Minanga yu. Wi sabitaki. Wo froisi libi a grond sapudis one day. En dat na a worokofu masra. En a worokofu masra. Anekba na tewi froisik mopo libi a grond sapudis imana. No a woroko e bigin. Om dat na masra o chawi gomoro fara. Na eni a yeye pisi. Fu later. Wika opo baka. Dag der opstanding. Fu wika feni da libi futego. Na eni openbare 20. Vers 14, hij schreef dat en de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dit is de tweede dood, de poel des vuurs. Lobiwan, je jereboom, zo chatu, het wan lezi, na een openbare 20, vers 14, ataki. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood. De poel des vuurs. Sana a tweede dede. De poel des vuurs. Lobby one. A fire sai brong. Heavy, heavy. Lobby one. En ook toe na in die openbare 21. En in die openbare 21 vers 8. Hij schreef ook zo Abra a tweede dede. Ataki maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood, lobby one. Lobby one, je jere alle de ning samasra karijana in Bijbel boeken na de sot sani saip saina grond tapu tide dey. Aitaki, maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Dus a tweede dede, nou een bigi swampu fu fire, lobby one, pelibisma, o dede one dede, sade no upon night morok mopo uit a fire dati, en a fire di so tambro fu tego, en a de peilek fu tego en tego, dat one taki, na a sili fu one libisma, o kisen sirefi, a sili fu de layman, a sili fu de one di edini de afkot, a sili fu de hurreders, nanga de mordenas, nanga ala de sotsot man, de obofende sirefi na in a swampu for fire. Ma make we take it up to one Sranatonga Bible na any a buku fu Konakring capital 220 da versi tina 4 I scrif it up a sref sani abra a difu to dede lobby one dan we lazy jaso na any a buku fu Konakring lobby one de sandisi a de dipi fu verstand lekva. Jezus Christus ben taki a taki. Desmadi e dusami e taki. Den nosa dede noiti. Dat wan taki. Wan tweede dede. Maar wan tego libi de oktu. Lobby wan. We taki no de. Na eni da buku fu Konakring kapital 220. Da a skrif da pena eni kapital 220. Da versi. Tina fo, a scrifi, drape, taki. Da dem fringi dede, nanga dede kondre, go eni a swampu di abi soso faya. A swampu disi di abi soso faya na adifu tu dede. Lobby one. Eto walesi a scrifi, da dem fringi dede, nanga dede kondre,
ini a swampu fu fire. A swampu disi di abi soso fire na adifu tu dede. Lobby wang, na lek fau bentaki a swampu fu fire. Lobby wang, na wa bigi swampu des meku taki hell, na wa bigi swampu pe fire e brong lobby wang. Dat na a twei de dede, lobby wang. And a twei de dede disi, dat wan taki, you de fara fu de wang di e bribi di masra fer kis fu gotananga en fu tego, you de fara fu akounu konre fu gado, and you know abi kontak moro nanga akounu konre fugado nok nanga gado because Satan srefi na eni a swampu fu fire disi au kisen srefi na eni a last order lobby one and octu we luku na eni abuku fu kona kring capital 21 da versi IT lobby one dabe a skrifi octu abra da tweede dede ataki madesma Diden offringi go ini a swampu di e brong fu fire na akroiti na den sma di ben frede fu ta hori bribi. Den sma di no ben wani bribi na den sma di ben du ala so tu ogri. Na den kiriman den sma di ben gi den srefi abra na takuru lostu. Den sma di ben du tofru roko. Den sma di ben dini Kruk tugado nanga ala den leiman disi na adifu tu dede lobby wan aitakia desma da sem fasi sabe takina ina Netherlands Bible desma di edu tofuru woroko desma di edini trasani desma di egiden serefina takuru lostu desma disi do fringi den gona eni a fire A swamp of fire. Bible buku taki desma di edu ala so tu ogri. Lobi wan desma di no wani bribina eni Jesus Christ. Desma di si na a last ordeal. Da desma di si offenden serefi na eni A swampu fu fire. Lobby one. This is a Bible book we etaki. We have if charen conadoro persiso fu you can forstang taki one way the dede de lobby one. And Bible book we etakja abra a twee de dede na eni konakring capital 20 da versi tina fo nanga konakring capital 21 da vers IT lobby one. And now we go back na a pieces of the beginning pe masra Jesus betaki na eni abuku fu Johannes ataki fu true mi etegi witaki asma di e bribi sami etaki asma di e dusame etaki asma dati nosa dede noiti lobi wan dat wan taki wan tego libide lek fire wan tego dede persiso masra gado Al maxi papa Yehofa abelofui wantego libi en alibi disi na pewa de crossbeida gado en wo libi futego fu praise masra en give masra beginning glorifying her day nanga herneti lobi wang wisa praise da gado di meki hemal nanga grotsapu da machte gado Yehofa papa al maxi minanga you lobi wang We no mu fenwis refi na eni a swampu fu fire. Ma minanga yu musmeki a muiti fu gona atrasei pewikari da tego libi da kounu kondre fu gado. En masra Jesus taigiwi asani bung ataki desma di edu sami etaki. Lobi wang ade prince pari fu du san gado etaki. Lobi wang. So lazy ye yeres my taki me les Bible buku me arki gado wortu. Ala day me arki programa na radio me luku televisi me luku gospel programa me arki gospel poku ala day ma ade prespari fudu sa awortu etaki lazy awortu na wambusani fu opa you first tongue. And gona ina yeye pisi, ma oktu
Samasra etakna in a word too. We must do ok too, because na dati o char we go moro farana in a bribi libi. They were lazy a word to fugado. We must mandusa a word to etaki ok too. Na dusa we do or make we condemoro cross beina gado. If ye lazy my ne do, that one taki, you dewa arki man, ma you no dewa woroko man. Hallelujah. You must dewa woroko man fugado in heimal kondre. Na woroko de woroko, a woroko sa de woroko, na gigado glory her day, na praise masra her day, lobby one. And dati masra efer wakti fu minanga you ook too. So masra Jesus, give me one pisija, na one pramisi fu gado, ataki asma di edusa aitaki, asma dati, nosa dede noiti, that one taki efu edusa masra Jesus Christus etaki, dan we no sa meki atuei da dede mei, ma we sa libi futego, lobi wang, we sa libi futego na eni akounu kondre fugado, minanga you, lobi wang, sranamang, a peace war to disi, sa we char kona fesi, na adei tide, na fubeka opo you first tang, moro nanga moro fu first tang taki, a dede fu agron tapu disi, no de akaba fu ala sani, lobi wang. Ma a dede disi, na fu char you gonna want trapresi, and fia a trapresi dape, masra o upe rare, na a dei fu a opname, dati widem bribi wang, diben dede, lastly before si a opname, we sa come back on a libi, and we sa opo gwe sama na nga masra Jesus Christus, we sa opo go miteng, and we sa gwe sama, go miti papa Yehova almakti na eni eko nu konre, lobi wang ade wang wonder, balak sani, fu meki a piece this may lobi wang, om dati ade a krakti fu gado, di o wuroko na eni a piece disi, ade a krakti fu gado, di o wuroko meki taki, we omang opo komopona in dede lek fa masra Jesus Christus be opo komopona in dede lek fa abe wiki Lazarus lobi wang lek fa abe wiki a young umap chin persiso minanga you a wiki we ok to komopona dede and we o opo go miteng na tapu de wolko fu wika gwe samananga eng na ini da konu kongre fu papa Yehova almati lobi wang. Adewa mwondru bari sani, adewa prespari sani, minanga yu, nomu lasi apis disi, ma apis disi, wimu meke mei, omdati, libisma, die shijaso, masra mekwi, fudraigo baka, na apresi, pe a wanpotiwi, a promise kondre, da kounu kondre, fugado, Yehova almakti, so, lobi wang, mi breti dat mi be kan takip kinson anga you abra word to fugado today and mi bribi dat you take the word to DC and you libi nanga deng you do some masra etaki so that you can feni da libi futego seranaman mi e bar odi fu apisten DC ukondoro na akaba fu a Boskopu disi, te wantraleis baka, wide baka via de radio senders fu Radio Shalom, na eni oso kamera, na ra Bible Boskopu, an brief an Suriname. Utambung, make God bless unu, and we bari, Shalom, Shalom, Shalom.

0: Zeg, machtige Heere Jezus, ik geef mijn leven over in uw vaardige handen. En ik ontvang u in mijn hart, mijn Heere Jezus. Ik ontvang u als mijn Heer en mijn Redder. En ik vraag u, mijn Heere Jezus, om ijver en volharding in mijn ziel te bevestigen. Opdat ik zal leren om alles in mijn leven in uw vaardige handen te leggen. Heere, zorg dat ik voor heiligheid kies. En rechtvaardigheid. En dat ik de zonde van deze wereld afwijs. Dat ik het verheerlijkte Koninkrijk van God binnen zal gaan via de opname van de kerk. Heere, behoud mijn naam in het levensboek van het Lam. Dat u geschreven heeft daarboven in het Koninkrijk van God. In de machtige naam van Jezus ben ik vanavond wedergeboren. Amen.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: van vandaag. Zorg dat u erbij bent.
1: Love you on me paru and sweet odi. Winspe ude e arki a programma Uma Tide Vrouwen vandaag. En me bar odi na a tiri a leidinggevende voor a programma Vrouwen vandaag na Radio Shalom. Pastor Margo Saling Daly na Sisa Douglas die door de week. Teleki donderdag de koning een mooi programma. Ja, en ook toe die de vrede we koning een sranantongo programma. Mina Sisa Fidelia Grand Calon en mi app nummer na +233 209 06 8585. You can app me if you find tak a programma boom. En if je hebt moro actie, maar de onderwerp samen doe je zo, de fufeni ook toe naar Google. If you know, man doe Google actie van gramchim for you. If you young, go naar Google, dat je kan vinden walo informatie die we praten. Ja, want mis op dat, ano alles mij go naar Google, kan je no abating, maar aboom voor je sapsani. Voor leri, voor isrefi. Misrefi leri toe. Ja, we hebben druk, maar toch. Gado ten na gado ten. Omdat, if gado no de in you libi. If you ne git ten na de sani voor gado. Da fa yo libi. We must git ten na de sani voor gado. I held a gi you, I held a gi me. Ja, winche uroko, ida uroko kar gado. Is da oso cargado. Ye rest cargado. Alasani beku cargado. Lobi wama fos migo moro fara. Meku begi pota programa. Ini masra anu. Masra ugi u gran tangi fu Radio Shalom. Ugi u gran tangi fu Eretz. Di abaheri management. De wang di opo a station disi konanga fisi fu yu gebruik. You gebruik Eretz like one instrument. For we can do the programma DC. Gado we give you grand tangi. Allah sani sang e do tapusa Radio Shalom. Nagado na fugi yongu. Nanga uruang. Moro news for you. For prati a evangeli for you. Nanga singi, nanga begi, nanga winsi sot fasi. Priki. Gado Shalom Televisi, Shalom Radio. We begi masragi a direksi. Gide uweiseit ook to. En alla arkiman di emeki we shitaki a belangrijk taki Radio Shalom de. Gado ugiu grand tangif dati. Ugiu alla preisu dati. En alas manio arkina programma tide. We pota onderwerp in you anu. En sawi otaki tide. Meka de Valerigi, a presentator, nana Valerigi des Marie Arki. Grand tangi for you, blessing Masra. Grand tangi dat you santa ye etiriwi, doro a hieri programma. We beg if dati, tiriwi Masra. Sorry we Masra. Ya Masra, no meki, we lash you passi. That you no wani, and we no salash you passi. Ala sansa we takja Masra. Make you ye ye. Broken, pispisi, gi a presentator nga ala trawang. Baka a programa to prakseri, to arki, to gi, garo jiwi moro weisein. We begi dati, gi a heri leiding for Radio Shalom nga ala luisteraars. Wins pef grond tapu dende, in Jesus name. Amen. Lobby wang, da wo begin so. A tema na sem tema disi we karen gusontu fro

Siri. Dus de vroktu gesontu Siri die de in de vroktu. Ja, mi hoop dat mi takemboom, if mi no takemboom, ma sansa moan taki vroktu abi Siri. En a Siri fu een abi vitamina na ini di kande uno be sabi. You be sabeng ba, you di sabeng ba, sortrawang, sorden van hem gebruiken. Jullie no sabe ete, begin gebruiken. Want abungi mi, abungi wi Allah. Me God bless unu, nanga arki, mi wan tide, me ko arki wan poku, ko arki apoku, da pakapoku, da bo begin direct nanga onderwerp. En a onderwerp fu tide, a siri di mo tak abraen, na pampung. Ja, pampoen je doet voeren naar een. Maar die de, wat ik zo abra agusonto die de in die asiri, de vitamine die de in die asiri voor pampoen. Abu, ko arti asingi, dat we kon direct naar onderwerp.

Ya, lebih wang. Tapi gue direk, nade yang pampun petan, pampun siri, sana den direct gezondheidsvoordelen die abi sang dena ini sana den vitamine sa aye punang en inusti ya a fos president taki aye pinang ayu ati I make you ati de gusonto a abi furu magnesium yeshi a wortu magnesium ubetakena a asiri fu a watermelon abi magnesium en yoshi asiri fu pampung abi magnesium en dati bungiu ati en a bungiu hersena en ook tu pampusiri abi onverzadigde vetten die irregulier je bloeddruk, dat want taki, als aan die dekar cholesterol, dat want tak den fatu disi dekar en onverzadig, minus afaf pure in asranantongo, maar a jepi na nga bufuru sani, te jere onverzadig de feta, de inwansir, a jepi na nga bloeddruk voor regulere en boom, zodat je na tumsi furu soutu na nga tumsi furu sukru in yu brudu. Dus a druk di a brudu mu abi fu pompu ane tumsi. Want a pompu tumsi da ati eko weri. Yato, ma ta pompu lek fa gado meken fu a pompu. A ati mus pompu a brudu te a druk dati de na juiste presi yu gusontu. Ja? Dat in de jaren is mij tak hoge bloeddruk. Want verpleegster beleer mij tak. Als aan een hoge bloeddruk. Een bloeddruk heke ba. Na verhoogde bloeddruk. Dat mij beleer je want 2 jaren geleden. Voor een sisa in de verpleging. Dat ik eigenlijk zuster. Hoe niet tak als aan boeren. Als aan een verhoogde bloeddruk. Mij tak abu. Maar toch, agwenti toch. Mij gwenti kare hoge bloeddruk. Dus wat tak en zo. Maar toch, hoe je rapies dat ik mijn leren voor een verpleegkundige. Ja, dan tak je jepi a bloedsuikerspiegel. Ja, dus a sukru die moet de in je broedu, a jepanga dat je toe. A jepi na a druk, zodat je ba zuiver druk, en a jepi ook toe. Na a sukru gehalte in je broedu. Waardoor a risico via abi bloeddruk na nga sukru siki daine aben ay verlaging daarom mek yeshi de poteng de sere yare in wenkri if you go na de preselect choice you go na de preselect tulop yeshi de abdens andisi di mi lop go na de pres disi te go ala de sot siri disi efeni minoshi pampun siri, minoshi watermelon siri, et jere, dat minoshi, maishi difa pampun siri. Hey, dat meshi furfuru dape in de winkri disi. A yepi meki de bonyo fiuko moro trana, magnesium et tran, boiti, hey, a magnesium disi lobiwan. Ay du furu jere, hey. Nyan den sansa magnesium abi magnesium ya uchi watramu siri ab magnesium pampu siri ab magnesium en zinc ini pampu abi zinc ook tu den de belangrijk fu de bonyo fiu tan tranga tan gusontu ja. En hij jepi is op zo'n matee op de ei. Mijn kinder had me in oma waka. Dat is lekker kinder krek krek zo. De karen osteoporose. Dat na den dat ra kan take moro boeire man. Dat ra. En hij wordt u die stranga gimi. En mijn saba wordt u die sin stranantong. Maar dat want taki. I kindi den bonyo presi fiu de hachu te oposons madaiere krek a pampu sire yepiu te kawanyama pampu siri lobiwa a yepiu. Ai verminder ook tu ontsteking
waardoor inaf city ontsteken yo-yo, de sanlek yo-yo, butsueri we kare, e kare wa yo-yo kisi ondroi anu, en so, te shitak de san disne kisi dat wan tak de vitamine, a balance boom in your skin. Ma te shi wan butsuere kon balance no de dapere. Balance no de dapere, dat wan san fout. En te nyang, Asiri fo apampo dai purengi da abi vitamine A ya a vitamine A de yepitaki ye neutraliseer sani di e ontwikkel taki ye kis ontsteken in your skin dat ye kis butsueri en ai verlaag a risiko you fo aladen de chronische ziekte is op de tak. Ah, de abas kruisiki in een betere verre. I abba, hij broeduk ba, in een betere lobby, wa je betere. Omdat dis de mi getuigenis toe, lobby wa. Dis de mi getuigenis ook toe. Dat je betere den ziekte disi. I kan kiezen, doordat je nyan sampot goin is king, de mek tak den siki diseko. Maar te gebruik de sanbaka, yu nyan sani di e werken tege. Lobi wa je libi sondro bloeddruk tablet fudatara, je libi sondro sukru tablet fudatara. Lobi wa mi getuigenis na dat jere. Ja, ma unobe jas of mi getuigenis, ma me taigu tak airoko, lobi wa. En ook toe, sang ayepi taki, ala sotu taki yesribi moro betre. Is absoluut ye wiki, minobe abeyere ma de laste yari disi, moro meko ouro, moro meko abe, ma de taki ate ouro da isribi, inesribi so. Ma dat lobi wang, mi getuigenis, manga mi masra. Mi masra oruf mi, ma wansa ni a abi, lek moro bigiwa, ina oso, sribi, ay sriba herneti doroji. Deite ay sribi, if a deftaki ei, am sribi, am rust, ay rust. Dus a teori dati, dis ma mi be denki tak ay, da mi naf sribi furu, wan mi be leri, ina doro pembende, wie den biggest maf mi tante omu. If you be jongu da je sriba deite de taki lesi. En mino be wan de tak mi lesi. Des waardoor sribi. Mino be spananga sribi wan na lesman e sribi. Terwijl sribi na dresi. Dresi gius ching. Je gius ching a kans. Wans ma ben tak wan video. Be sen wan video tak. If they ten 10 minutes na mo you sribi, ye kis moro langa libi. 10 minutes na mo day ten, is sribi. Wins that 10 minutes, wan datara beta e gimi, taki wan afyuru no mo. Gi yus ching rus, god don wan afyuru. Ala day ten. Tek wan afyuru rust. De pi no do no wan sani. Malobi wan taranga yesi. So leji yesi ta, if mi no do DC, the tabara mi mabeleru a system dati, te idwa san dispuru tabara inaf due moro. Ya? I frey fen tamara dus. Me gonan a prakseri, dat boom. Ma ino muroko lek yu na wa machine. Te isha machine dry door, de taka machine dry door. Dat ano bu moro toch? Dan e stop moro. Da chari gonan ki bam. Ta rem ne uroko, im ap rem. Daarom make de make rem pot gi de. De make rem pot gi by sigri de pot rem gi alasani. Ta reite im rem. En a rem na sribi. Sribi na vitamine ook tu. Ja? Dus dat want taki a yepi regulier you sribi ook tu. Lobi wa mi loba a tori di si fu pampun siriere. En ook tu a yepi tak you bere fatutum si. Ja, ayepi ook toe nanga dati. Ayepi nanga stoelgang. Ja, ayepi ook toe te nyama pampusiri. Ayepi nanga stoelgang. Lobi wang, lobi wang. Hey, gusontu.
ayepi ook toe dat je systeem en de immuun siki kan kanaki mane kisi. Akako even my pusing as chief je pusing we bakalek vakon snel. So snel je pusing we bakate tak fu immuun systeem. As ik kijk kon, en dat kan je door naar je voordoor. Hij klap, klap, maar nooit door je opoje. Doordat je niet meer pompoen siri, dan ga je het raar siri doen in het programma. Ja, hij verbeter je immuunsysteem. Ja, alleen om een mineraal toe, die een jepi als ching, dat je infecties neko in is ching. Dus hij bestrijdt ik lek fout dat ik ba. Ja, en ook toe, gide manenre, ade guson to giu prostaat. De taki onderzoek, sorry taki, pampoen pet, de guson to gi a prostaat voor manenre en overactieve blaas. Ja, dus a u pes a pes blaas. En met een prostaat komt moro bigi. En ten jama pampo siri. Da yepi. Je you young boy di abi. I ap one zone i lobe. Wins a no a prostaat probleem. Ma yepi. If a gwenti nyam a papo siri. Den siki dat ne konen pasi. De bounce baka. De klop. Ma de no doro. Dat na immune. En ook to lobby wan. Da mo. Mo wogo na one of the transani fu a sa apampu siri edu. Ya in yusting that will take over fatu in yusting fa ayuroko take fatu in yusting. Lobiwan da de tak I abi omega 6 fetsura ye baya tablet fentu. Maar of de tablet na pampoen siri ere. Lobi wa? Agado dis koni. Agado dis sabi sao abifa noudu in ons ching. En gado genade. Agilibis ma koni fugo luku ta kom luku sande in iden siri disi. Di ons ching abifa noudu. Trawana vergeef. Dat in epot sref in daimofo. Ma udeja futaki abra de gusontua na programma disi. Ja? Den omega fetsura, siksi fetsura, justin aben fanodu, fu verschillende, fu roko na verschillende fasi. Waardoor ontwikkeling fu yu hersenen, dat gide jongwan. Na nga groei voor de hersenen. Maar ook to de hersenen groeit teken bij aba hersenen. Bij imoren gusson to des in yang. Nyama siri. Mek a yepi na nga ima son son. Hersenen. Lovi wang. Mi gigaro grantani. Gidens ma disi. Di go suku ini laboratorium. Taki kom luku sang na sani komi purem fin fini. De man lees en tak, oh, na di se duso in a ski. Wa a bishop di mi be gonen kerki, bishop David, I bele me. En a datra. Ay duen datra roko, dapai ki se moni, en a datra, ay roko ook tu, lekte a reiden meki in a kondre pa roko da pena Trinidad, dan. I go emu go stel a dood fast of go look at here they do sexy tap lay them go look for them do sexy that they tak eh sana or sak san kirasma ya I want that rahun one normal algemene arts that must make a rapport dan desma they go place out in as team fast ma de tradati de roko na nga soso de desmas ching. Dat ik dat radat nu ik go aan de slag. Dat ik kan vinden wat los aan die ook toe. In die aschien vast ma. Gado koni. Gado poti koni. In die libisma hersenen. Voor du bepaalde sani. Wel, a dat radat aki. Niet eens afu.
for sang as libis maschin abina ini den datraf sabi. So leisi de ji adresi luku e fauroko, te dat noroko de ji wan tra adresi tak proverdisi. Ya toch lobi wa, da ye abi tablette, tak bayam no mamoro yara. Idringi di san oroko, idringi da tan oroko, ma yere sa oroko, garo pote. Giwi ini a nature. Giwi in a nature. En da pote libisma goluku. En de feni. En te feni. Da ye prati. Nang etrawa. Uta garo grantang if dati. En lobiwa. Abi oktu. Koper. Dus dat want aki. A ap eiser. Sorry era. A ap koper. A ap eiser. Na dis de kar de minerale. Eh? Minerale. Eiser. Koper. Angala lewa. Zink. Dat de minerale. Ja. En dat want aki. A koper. Belangrijk. Gi a gezondheid. Voor den sinwe. Ja. En ook to atranga ina we review dat a kopro e yepi. Ja? En a yepi ook to fuchar a eiser, a mineral di no make you abi lage sali. A eiser e yepi na nga sali. Da you ne

En ook toe, i abi den pampoen voordelen, de voedingsstoffen die de na in i, en de meki recepten voor een. Is abi zink, dat nou mineraal, koper, mineraal, ubeta kikba, kopro belangrijk die a gezondheid voor de zin weer voor jou. Ja, a mineraal, koper, tak baya. Hé, hey, als aan deze koper na ini, zoek u den sani den groente na de te, die abi koper na ini. Kan de mo pot de lijst, mo go zoek u, dat we pot a lijst tak je te u, nyan so an frokto, aba kopro de jepi na na senwe, fi u senwe de gusontu, ore gusontu. Ja, de pampusiri, kan jepi ook tu, a kwaliteit, en olanga yu esribi. A yepi a kwaliteit fu yu sribi. En olanga yu esribi. Mi te guta ki sribi gusontu. Lobiwa a dei dimino sribi bun. Kade me praxeru ansani. En so. Tem go barki mi bludruk. Ai hei. Winsa no be hei. Lobiwa a neti dimon sribi. Ho won bun. Mi go don 8 euro. Mi opo 5 euro manteng. Hey. Mi bloed druk en mooi. Mi bloed suiker en mooi. Sribi na dressi. Lobby wan sribi rust na dressi. Jewish J. Daarom me gadus refi besoru in een woord. Tak dauro ko den 60 day arrest. Dat na fu soru libisma taki abema fanodu. Ja, en studie sorry dat je magnesium kan jepi voor verminder stress. Lobiwang, magnesium. Lukumi, abiwang bruis tablet magnesium. Ja, mine dringe ala de, matadoro, wantro, wan wiki, dat betekent puro stress. Dat want ik make you hersenen relax, lobby one. Vooral if you do roko pe moes skrifi furu, i moes lazy. Mi roko na lazy, skrifi. Dat na mi roko. Ja? Lazy, skrifi. En dat is stress toch? Ik kon naar je hersenen. Dus we hebben magnesium van Oudu. En om de tumsi, alles aan die de tumsi. Ik doe als anima, want dat ratai je me. Ja? Dat ratai je me is je vitamine C. Nooit hij overdoses. Wees om me te dringen. Ik kan dringen in een bruistablet. Maar if ik gebruik 2, 3, 4. Nooit hij overdoses. Integendeel, hij dressie. Just je. Dat rabetaigi mi. Ja, me God bless unu. Nanga a programma fu tide. Uma tide. Vrouwe van da. Mina si sa fidele a grand galo. You can app me. You can give your reactie. And me bar odina alasma. And me gi alasma grand tangi. Tak you app me. You tak nanga mi. And for al asa. Wansa be bel mi atak si sa. So, mino lobby in a app me tak sister. Hey, if any mati. Omdat mi, ishi you telefoon e furu. Ma toch, mi de open lobby wa. If you app me, mo reageer. If ishi mino reageer, mino she. Dai give me pardon and take me in a lobby. Dai app ete wa lezi, scrivi of sin one voice. Problem no de. Zolang a mi shen, mo reageer. A nummer di me roko na nge mboro furu. Na nummer di me karja. +233 209 06 8585. Tip, tan dringi watra. Erde, sorgu tak yu stink abi genoeg watra. Watra, if yi dringen tun si yi verdrink, dat de ook tu. Hou rekening daarmee. In om dringen tumsi. De takie 60 liter one day. Gipigisma lek manga yu. Dat boomba.

0: God bless.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Put me radio na shalom me begunu unok prefer pure dape no sana a problem.
3: The Bible says all give thanks to the Lord, for he is good and his mercies endures forever. Come on, shout hallelujah. Right now, get ready, church. It is harvest time 2022. Put your hands together.
4: Please leave your message. Woo!

Beste luisteraars, gemeente De Rank gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Samen zuinig. Water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis, op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: Me bribidati masra apwansan giwitire neti. We dena in we vaste periode. Afgelopen wiki mi betakip chinso abra begi. En mi betek u dat die vaste sondro begi na hongerstaking. En voor u leesi, je mit na ngas ma de tak de vaste, ma de na ting fu begi. Zijn gelijk al die tijd na gewoon in obenyang. Dus die vaste ade belangrijk dat i begi. En tide neti mi wan focus mi chinso tapu vaste. Maar mi wan lees toch wan tekst, omdat die man ting mi be mediteer even tapa tekst di si baka. Romeine 8 vers 26. En de Bijbel takie dape, en evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En we hebben mediteerd in zo'n tapatekst die zie. En terwijl we mediteerd tapatekst die zie, komt de sani die ko op na in me. Dat vaste aan oa makkelijk sani. If a Jesu gado no yep you, in oma vaste. If a Jesu gado no yep you, in oma vaste. En terwijl me make, dat is ondanks dat vaste na wan keuze die we en make dat gado, we trekken terug of we take one periode for suku you. A Jesu gado musu yep you. No so in a making in vaste. Yes, me denk je toch, je hebt die peer de her day zonder dat in yang, ja week, ja periode peer, in een yang, ide gewoon noa angry next. A moment itak je vaste. Direka vlees e kona in opstand. Direka meti e reageer. Direk los to a week, direk, sansai no be los to 1 week geleden, je begin los to. So if ayeye fu gado no yep you nanga mi na ini faste we no ma making. So na ina faste periode di si arke mi bribisma ade belangrijk fu you nanga mi aksi a Jesu gado fu yep we. Zeker if you roko, zeker if you de bezig. Ade belangrijk dat i aksa yeye fu gado because a natuurlijk skin a no ma nanga faste. En om aan te agerslek je straffing. A moment asking abba gevoellek je straffing. Asking e kona in opstand. Als mij verstaan met de neti. So a yeye fugado mus yepwi. Faste bribisma anwa makkelijk sani. Maar if you nang a mi one sani fugado. En ik verwacht dat Gado soren schreefie. Na in we libi, na in a gemeente. Na in we financiën of karkom. Dan is het belangrijk dat je nanga mi begrijpt dat we moesten vasten. Amen. Gado no man roko. If one gemeente no e begi en one gemeente no e vaste. En ayardisi, a tekst van ayardisi, San Gado giwi apostel. Etaki dat akonu kondre fu gado no ebesta uit woordu, maar na in krachti. En amakkelijk fu citera tekst dati. Amakkelijk fu citere dat akonu kondre fu gado no ebesta uit woordu, maar na in krachti. Maar me mitegi wan santi de netibribis, maar krachti ne kon zomaar. Gado ne kon zomaar na in beweging. You nanga mimus begrijp apresi fu vaste. Nanga begi. Ugado kan kona in beweging na in een gemeente. Go nanga mi na abuku Exodus 34 vers 27. Oluku vanaf vers 27. En dat bij a Bijbel taki. De Heere zeide tot Mozes. Schrijf u deze woorden op. Want op grond van deze woorden heb ik met u en met Israël een verbond gesloten. En hij was daar bij de Heere 40 dagen en 40 nachten. Brood at hij niet en water dronk hij niet. En hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond. En de tien woorden toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde. De 12 tafelen der getuigenis waren in de hand van Mozes. Toen hij van de berg afdaalde, wist hij niet. Was Mataki, wist hij niet. Dat de huid van zijn gelaat straalde doordat hij met hem gesproken had. Bijbelboeken tijden we dat we moment konden in alibi voor Mozes. Mozes bereden het op een berg in een vaste nanga begi. En Mozes begin voor tak nanga masra suku gado. Abe somtien af voor een periode. Arke mi bunti renete. You see, one day Sunday belangrijk na in vaste nanga begi. Because suru leisi, behalve dat you a begi, behalve dat it take ten for begi nanga vaste, it tak okay. En mo tek periode voor vaste, mo tek periode voor begi. Belangrijk, a weekend in Sammy, tak dat de Bijbel tak dat Jezus tak den discipelen. Jezus tak je moet stap je door en gona in je binnenkamer en begin suku gado. A de belangrijk dat tenminste na in die afvaste periode die je de, dat tenminste one day je moet steki pe je de nanga gado. A de belangrijk. A de belangrijk. Because yami sani. The God one do of the God one taigi we, this so long we no denanga eng, behalve that ye take moment, pe ye suku, ye begi wa urte, wa half uur, one quarter, 1 10 minutes, a de belangrijk dat I up one day. Na in a faster period, pe ye ta God a day this na fi you nanga me. No one trust me. So a Bible taki that Moses in the 40 day, en de 40 neti Moses bedena ngagato. Dat wan taki arkemi bumbri bisma. Wan sani be begin fupsa na Moses en natuurlijk skin. Because we hope is sabi dat te you begin fusuku gado gado e deal na a natuurlijk skin. Gado e deal na a flesh. Gado e deal na a we. So when Sunny Sananga Moses in the 40 no so anebe star that 40 neti 40 day yo de sondro nyang sondro watra. So when Sunny sa that one taki ade mouke arkemi bumti deneti ade mouke lek fu yunanga mi konta papresi mine tak lek Moses ma konta papresi fu tak gado fu an periode mo sonder mi af en enough is an aangezicht for you. For yere, san you abi futaki. Amen. Amen. So a Bible taki for 40 neti and 40 day, Moses,

technity, the Moses ek moppe uit a tegenwoordigheid. Because Archimedes bunt identity. Want de san die belangrijk na in vaste. En dis na pewe mis adul furu lezi. De eerste gado e deal na asking, ten tweede na in vaste we moest congers gado. Was my hier me jaso. We moest congers gado. Dus ano so ser de sani di we axi gado. Mana ina faster, you nanga mi mus congers gado te wing mopo uit faster. We faster mer gi dorbrak, we faster mer dat gado do ansan, we faster mer dat gado lus monitori, we faster mer dat gado lus jari, gado lus disi gado. Ma sena a last lazy. De yunang amilek fa apostel gi ayar text. De yunang amita gado ina faster disi. Mi sab dat mi abdor brak noda. Mi sab

me one girls you. In a fast DC, me one up one person look meeting. You remember me tell you one sunny. In a person look meeting a also city. In a person look meeting a jari city. Daarom ik Jezus stak want precies maar zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Zo in een periode voor terugtrekking bij het agado roko na mi, roko na ameti, roko na asma di mi, for me, make me guess you, gado is het den san sang, na one probleem. Zo voor 40 day en 40 neti, Moses, abe de eerste lezing, bij we si vaste en comfort. En mij hebben een eerste lezing. Zo Moses bedena in een plezier voor vasten naar een begi. En God op begin tak naar Moses. A Bijbel tak dat de Moses mopo voor een bergi. En schreef no be sabi. Dat omdat abedena na God op a begin gers God. A Bijbel tak je een skin begin schijn voor a glory omdat abedena een plezier. So in a faster this year, behalve dat je begi for God to give you doorbraak, ask him ook to God to make me converse you. Make me converse you. Because arkemi boom, a krakti abrasan we etaki, a manifester paste yunanga mi begin gers gado. Te yunanga mi konata papresi, pe a flays a commander and a geis a komoro furuna in we. So Samson and Moses in the 40 day, now that a place for Moses becomender, a place becomender, and a hens becomoro furuna in Moses. And the asakak mopo fabergi, a bebel tak op geen moment, de nobe man looking, want a begers gato. And his king be begin for shine for a glory. And arkemi boom, misap sana sandi si, misap periode pe. Mi besuku gado na in begin na fasta. Begin na fasta. And ye kapresi and terwel y cause my axi tak peik mopo. Fa wa atmosphere e waka na you. What Sunday long to you? Mi some moment arkemi, mi some moment pe ye gas cordas manoman koini birti de fadondra salfu. Want ibedena in a secret place ye suku gado. Egawan presi. Yesuku gado. Ayar dipsa. Afgelopen jaar mi vaste furu. In opdracht voor gado. Mi be mus vaste furu. Maar wan de sandi mi on deck. Wan de sandi mi on deck na in vaste. Behalve dat mi be vaste. Mi be gwen vaste. Maar ayar dipsa. Mi vaste furu. En wan de sandi mi on deck. Na dat te we begin fu. Take tena in begi nanga faster. Ek fami betaki bafuru lisi we denki that I go abra blessi of I go abra opodoro. Ma te werkelijk you nanga mi begin kante we atina face gado na in begi nanga faster. A erste sandi epsa na dat gado euroko na meti. Na dat gado e begin uroko na aflays. Gado e begin uroko na you character. Arkemi boom, te we e begi for blessing, te we e begi for blessing, no one talk that with a cross bay for gado. Te we e begi for blessing for lazy with a fara for gado. Te we one for ler sab gado, dan we con cross bay and dape gado e urokona we character. Dape gado e forum, we dape gado e coat, we dape gado e broko we. Ma in prince for gado gim blessing, gim dorbra, you focus na a dorbra demus kongi you. You focus na a antwoord de you abi. Ma te begin begi ta gado make me sabi you. San gado odo, I'll begin make you look you srefi. And then Sunday a hindering who make you consabin. So na ina presi fu true fast na nga begi, gado e uroko na we character. Fruit mude king e begin fu kong. Gado e begin fu kot, we gado e begin taigi takima. I want me gi a door brak, but asan disi, I'm a smopo a chulibi. Of I want make me sorry you me anu, mar ye begi weinig. Ma in a tek tenang a me, in a lisa Bible.
Ye kosi ete of ye rigeri ete te wan sanim sana roko. So gado e begin roko na we. Gado e begin kot puru den san na we dino dena in a wani. And in a yard dip sat to all me be faster so furu. So lazy denki ye de so fur be isang nang a gado. Ye denki that okay. Gado pe mi de gado. Umate e begin go moro dipi. Te begin go moro dipi. Be na in gado na in the sunny for gado that dape ye she for gado euroko na aflace dape ye she and arkemi boom the gado begin roko na aflace and no makele kano shwiti and you see so you see that'll make we know and go deep in the sun if gado that we sabi that if we go deep gado euroko na we amen what's my Jeremy Johnson. So at eerste Sunday Epsana in faster, nadat we must begrijp dat we must begin voor vroodmoedig wie schreef. Mekuluku Daniel 9. Daniel 9 vanaf vers 1. Daniel 9.

beneden de koning, die koning geworden was over koninkrijk der Chaldeeën. In het eerste jaar van zijn koningschap lette ik Daniel in de boeken op het geval van de jaren waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat hij over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen verlopen. En ik richtte mijn aangezicht tot de Heren om te bidden en te smeken in vasten en in zak en as. En ik bad tot de Heren mijn God en deed schuldbelijdenis en zeide: ach Heren, gij grote en geduchte God die vasthoudt aan het verbond en de goede tieren jegens hen die u lief hebben en uw geboden waren. Zo, Daniel, Lucas en Daniel, het ook in vers 5. Wij hebben gezondigd en misdreven. Wij hebben goddeloos gehandeld en zijn wederspannig geweest. Wij zijn afgeweken van uw geboden. Zo, Daniel begint voor beleid die afvolg voor Israël. Daniel begint voor smeken, omdat de Bijbel zegt dat die Daniel leest in den boeken, abe verstand dat door het boeken een periode bij moest schroten in Israël. Maar, als je dat is een nesrot, een nepsa. Zo Daniel begint.

and that outdoor. Ma furu leisi we no man sheng on that gado musuroko ers na we. We must go ersta pa presi be we fraud mudig we srefi na in begi nanga faste. So a bebe taki Daniel take one periode and Daniel broken srefi fes gado and a begin fu belay. A begin fu belay. So we one Sunday ya so that fa genoeg me si dat te we go na in faste. Then we are gonna infast like bribisma. So let's see we think we broke one pressy go in say and we begin begging God is submit to what he God this that he God my one don't know. He must conta pa pressy pay saka you srefi airs. He must conta pa pressy pay belay. He must conta pa pressy pay leg af. He must conta pa pressy pay deal nanga ayu. God reinig me. God wash me clean and you brother. God me photo. God me and pastor it was clean. Then for see go na tapa presi for door bra and antwoord and this. Ma fuck no we miss a sand that like bribisma. We go face God and we begin direct nanga and no to in Sawi day. We begin direct now a problem in Sawi day and we beg you, we faster, we suku gado, and we then see that gado e do one sunny on that we miss one sunny. He must go else na a presi for a wash fat. Pe gado e wash you, pe gado e reine you, pe gado e clean you. So a Bible taki Daniel be verstandoro buku that one son be musa and a begin fu belay. A begin su belay ya follow that gado we miss you. God we sundo. God we do sandi no boom. Ma God forgive we. And then Daniel begin for taigi God de sandi abetaki. Because door that I begin for belay, a secret konat ef mi belay Johannes 1 vers 9 taki. In Johannes 1 vers 9 taki. Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouwd en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheden. Dat Daniel verstang, dat ef mi one den profetie die skona in vervulling, mi moest ik eerst a ten voor belay na in vasten na nga begi en ten mi ba belay, dan pas me op begin herinner gado na de sandi attacki. En if me belay me was screen, a reinig me and me begin herinnering na de sandi attacki. I must do one sunny. What's my Jeremy Jasso? I must give me a door brat. I must give me a antwoord. I must who give me a loose di me accent. What's my Jeremy Jasso? So in faster, we must conta pa presi. But we are saka we srefi. And we begin to begrijp that God he must wash we kring. When I came to the net, for lazy we miss a doll, but we na bendor. For lazy we miss God, but we na bendor. In America, that na in a period for faster. Arkemibon, in a periode for faster, a fleece e morokona in opstand. In a periode for faster, ye ontdek dat you ati e moro bro snel. Daarom ik beleide de fanodo. In a periode for faster, ye ontdek dat de moro chisani e irriter you. Dus on that side, ye deel nanga a fleece, arkemibon. No, you did not in Bible study, you faster, you beg, you suku gado. And take more po jaso, of take more po ita presi for beggy. Then, what's my complot selling? And I do want Sunday in the lobby. I do want Sunday in the lobby. Ik ba beggy, ik ba belay, ik ba tak nga masra. Ik ba seta torta, gado reinig me, gado wash me, gado cover me, gado disi, gado me beker me. And can it well, did that pena in a presi, gado taigi ma dis im reim up. Ma dis imus do, dis imus a character disi, yate bronsnel, dis. A moment ik mopo oita presi fu begi, was my do one sandi. A sandi be mek yate be bron. A sandi gado batak nga you. What's my doing plot selling you and then ye merko that a fleece e con direct na in upstand and ye reagedos. Arkemi boom. So na in a presi fu faster nanga begi,
A erstes ma die ek kon op besoek aan no gado. A erstes ma die ek kon op besoek te je begi en je faste en je belei na afeanti. Because you say de, je begi fu gado verander wansani, je begi fu gado do wansani, en afeanti sabi. So take dena in a presi fu begi, je meg moiti da pe take mopo eiteng au contact you. That's my first time in it. And let me see. I hear yari dipsa. God will give me an update and he give me faster 4x40. And let me do a hear yari dipsa. Begi, suku gado, tak nanga masra. Aksen gado fa, gado disi, gado dati. And me miracle that in a presi dati. In a presi dati. Gado mi begin si sana brokenness, mi begin si te gado begin roko na you on pain like a day. Yes, de mi begin fu faster moro furu against leki den stray be moro furu. Ane paso wan ye faster, yes de ye faster, ye denki dat okay, yes dan mi dena in a presi fu faster nanga begi. Dan yes baka erste lesi fu faste dan asan mos verander ma yes in a presi fu faste a ges lek like de stribe mero furu e presi be de pegado be gitai ge mi tak you in de stel wan na yume uro na yume for I want me glory I want sap me I want me gebruik you I want she me anu in you libi I want she verandering na inis ma libi I want she genezing I want she dorbra ma you must destel you must commander make me komoro furu na in you what's my first amity deneti. So God will begin tying me ta. So lazy pe me one corner in up sound that God will tying me destel one na yume uroko. What's my first time in it? We could look at the one text. Daniel 10. Vers 2. Attack in die dagen bracht ik Daniel 3 volle weken door met rouw. Bedreven, smakelijk spezen at ik niet. Vlees nog wijn kwamen in mijn mond. En ik zalfde mij in het geheel niet. Tot er 3 volle weken verlopen waren. Op de 24e dag. Nu van de eerste maand. Terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier. Dat is de Tigris bevond. Sloeg ik mijn ogen op en zie. Daar zag ik een man in linnen klederen gekleed. En de lendenen omgord met goud van Ufas. Zijn lichaam was als turquoise, zijn gelaat schitterend gelijk de bliksem. Zijn ogen waren als vurige fakkel, zijn armen en voeten glanzen van gepolijst koper. En het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. Alleen ik, Daniel, zag dat gezicht. Maar de mannen die bij Mekujompo. Toen hoorde vers 9, toen hoorde ik het geluid van zijn woorden. En toen ik het geluid zijner woorden hoorde, viel ik bezwijm op mijn aangezicht, met mijn aangezicht.

dit tot mijn sprak stond, ik bevende op. En hij zeide tot mij, vrees niet Daniel, want van de eerste dag af, want van de eerste dag af, dat gij u hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor God, voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord. En ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk der Persen stond 21 dagen tegenover mij. En bij betekent dat Daniel, na in Daniel 10 ook toe bij de bakken na in vaste nangabegi. Tek wan periode voor beleid. Tek wan periode voor bedena visa aangezicht. En Daniel begin voor begi baka. De samdi abe sabi den belofte. De samdi garo betake na begin voor begi. En a bebel etaki dati. A begi wa aantal ting. En pas op a 24ste day. A engel des heren komi Daniel. So that one that a tie give me that an erste day di obegi and faster God or do sani. Furu lazy we miss ya old one. Aflays a tie give we that God or no yere you begi can stop a faster off. So lazy a one sun depsato. We begi doro one level and we denki that a sun settled but well as no set and we tak okay me fiery. That God will set a tori, a flea score you. That God.

0: wijs etaki ook toe. Asiel etaki ook toe. En omdat we konden in opstand zo lezen, we normaal begrijpen de gado etaki en tena afleis en tena asiel. Zo lezen we dit op en we fear plotseling dat atori seti terwijl next no seti. En dat deze baka 3 weeks gado no do next, de etak gado mami faster en mi begi olanga itek tena gado.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh qui m'a ôté des ténèbres.

0: Béret. Je m'appelle Anastasia, je vis en Guyane, je travaille bien à l'école Radio Shalom.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden.

0: voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
1: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens

0: samen zuinig. Water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis, op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
1: SWM.
2: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed. Eenvoudig via de MyTelesuur app. Telesuur, keeping us in touch.
3: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
4: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...

0: En heel veel gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hoor.
2: Nee.
1: Maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De happy hours, gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, a daily inspiration, not just radio.

Jessen, van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hours op de radio. Ja, u bent allen van harte welkom. We nodigen u uit om samen met ons de Happy Hours te doen. Dat betekent dus dat de lijnen openstaan, zodat u kunt bellen of appen en met ons de heren kunt uitdragen. Ja, we representeren zijn koninkrijk live vanuit deze zender, de FM 94.5. En in de Happy Hours bent u in de gelegenheid om te bellen of te appen, zodat u kunt groeten, kunt bemoedigen, kunt feliciteren en je pokoes kunt aanvragen. Dus welkom erbij. We doen het samen tot 2 uur. Uw getuigenis is een boodschap. Uw leven is een getuigenis. Dus welkom erbij. Laten we weer vanuit deze plaats de koning der koningen en de heer der heerscharen uitdragen. Het is de Happy Hours. Dus ik kijk uit naar uw aanwezigheid om het weekend te starten. Maar ook om elkaar te zegenen. Want dat is wat we doen. We gaan elkaar bemoedigen. En we gaan getuigen van de levende God. Ik ben Leandro Martens Wiekje, uw presentator op deze vrijdag van 4 september 2026. Vandaag met de complimenten van Gomfu Chisharo. Dus welkom erbij. Ik kijk uit naar uw aanwezigheid en uw deelname in de Happy Hours voor deze vrijdagmiddag. Nou, we gaan meteen van start, want mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hour. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

We go in die Dibrikampu. Ja, de duivel wil je van je geloof beroven. Hij wil je doen denken dat je niet bij machten bent. Hij wil je tot slachtoffer maken, alleen dat je niet bewust bent dat je gezag en autoriteit over hem hebt. Want de Bijbel zegt, bied weerstand tegen de vijand en hij zal van je vlieden. En het moment dat je dat beseft, aklari, it's a game changer. Goedemiddag, dit is onze kick-off. Daarmee zeggen we welkom in de happy hours. We gaan niet Dibrikampu. Ja, in afuvele, je go take this Masai Lassi. Je go take this Sansei Lassi. Je go take this Sansei Meryu. Ja, en je go broko Sansa moest broko autoriteit dat hij abi, gezag dat hij abi. En dat is de herinnering en de boodschap die we delen vanuit de FM 94.5. Nothing but gospel here on this station. De lijnen die staan open, mensen. We zijn dus officieel van start gegaan met onze kick-off. U bent dus dik in de gelegenheid om radio met ons te maken. Je mag bellen of appen naar de studio. We doen samen de happy hours tot 2 uur. Van maandag tot vrijdag. Tussen 1 en 2. En na 2 uur staat we met de reclameverplichtingen. En daarna de pokus.

0: De lijnen die staan open. Je mag dus bellen of appen naar de studio. Om ons met ons de Happy Hours te presenteren. 422-650. Nogmaals, 422-650. Dat is waarop je mag bellen. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. 875-5358. Goedemiddag, broeder Leandro. Mogen God u en gezin rijkelijk zegenen. En ook aan de familie van Radio Shalom. Ik groet al mijn broers en zusters. Mijn bemoediging luidt Colossenzen 3 vers 12. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van barmhartigheid, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Amen. Graag dat lied afdraaien van Urania. Ja, dus Urania Sanel. Adieu, wat lange passie. En ik bestem het voor u, alle luisteraars. Fijn weekend, many thanks and the blessings. Ja, nogmaals de felicitaties aan alle jarigen. Al de mensen die iets vieren of gedenken. En natuurlijk willen we u vanuit deze plaats ook uitnodigen voor morgen onze open dag. Dat is hier op het terrein van Radio Shalom. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag, brada.
0: Ja.
1: Dit is brada Orlando Paigo.
0: Hey, welkom in de uitzending, brada.
1: Yes, thank you, thank you, thank you.
0: Alsjeblieft.
1: Ik vind het een hele mooie vrijdag. En terwijl ik zo naar die liederen luister, denk ik, ai. Nou, Milo, ik dank God dat we een happy hour hebben. Waarbij we even weer kunnen, God dankbaar kunnen zijn dat we gezamenlijk vreugde kunnen hebben in de Heer. En ik wil ieder groeten. En nogmaals, ik denk aan het lied Blueprint van Arantes en Donovan Moore.
0: Oké, staat genoteerd.
1: Ja man, thank you very much. Ik had ook een verzoekje gedaan, brada, dus ik hoop dat u me niet vergeet.
0: Oh, via app nog?
1: Ja.
0: Oh, meep checking je.
1: God zegen. Ai, maar bless you. En ook bless you morgen.
0: Ja.
1: De dingen zijn, ik ga naar kamp. Dus morgen kan ik er niet bij zijn, dus kan de wantra lezen.
0: Zeker, brada. Nou, geniet ervan.
1: Ja man, blessings aan iedereen.
0: Hetzelfde.
1: Thank you.
0: Yes, abog.
1: Ja.
0: Dat is hoe we de happy hour doen, mensen. U mag erbij komen. De blessings voor de mensen die gewoon lekkertjes genieten van de radio. De mensen thuis, de mensen in het verkeer. We groeten de mensen op het werk. Natuurlijk ook de mensen die ons live streamen vanuit het buitenland. Via onze website www.shalomsuriname.com. En als je onze website in de gaten houdt, ga je heel wat aanpassingen zien, heel wat veranderingen. Ja, doet goed toch. Met de studio, goedemiddag. Hallo, goedemiddag.
2: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
2: Bij deze plaat, Tutu Lobby.
0: Tutu Lobby, oké.
2: Okay. En ik wens ieder ook een prettig weekend.
0: Oké, was dat hem?
2: Jawel.
0: Abu, ook een fijn weekend voor jou, brada. En bedankt voor het bellen.
2: Dank u wel.
0: Abu, brada, blessie.
2: Dag, broeder.
0: Ja, dag, Marlon. Het is weekend op de radio. Een fijn weekend, mensen. U hoort mij pas 17 september weer. Maar de happy hours gaat ongestoord verder. Want Gods werk is niet afhankelijk van mensen. Het is een voorrecht dat we iets mogen betekenen binnen Gods Koninkrijk. Maar God, nee, wacht niet op Uno. Hij heeft wel geduld met ons. En hij gaat tot het langste eind met ons. Maar als je niet wil, gaat hij ook... De Bijbel zegt, als wij niet willen, gaat hij stenen gebruiken. Maar Ian is er, die zal mij vervangen de komende 10 dagen. Dus je mag gerust genieten van de happy hours. En uw bijdrage leveren. De blessings voor de mensen die meekijken en genieten vanuit TikTok. Ja, God bless you en de groetjes vanuit de studio. Goedemiddag, shalom en alle luisteraars die vandaag afgestemd zijn. Vandaag is een bemoedigende dag met heel veel getuigenissen. We zijn hier om samen radio te maken bij Happy Hours. Kom met jouw team, collega en je vrienden. Hier is Fredio F. Kort. Een gezegende en veilige en gezellige en gezegend weekend verder. Met als aanvulling de tekst. Want er staat, ieder die de naam des Heeren aanroepen zal worden gered. Romeinen 10 vers 13. Hey Fredio, welkom erbij. En bedankt voor jouw bijdrage. Mensen, morgen 5 september wordt u allen van harte uitgenodigd. De mensen die lokaal luisteren. De mensen die genieten van Shalom. De mensen die elke dag worden bemoedigd. Nou, deze keer doen we oproep op u. Om langs te komen. Weet je, uw donatie te brengen. Je mag zelf komen kijken hoe het aan toe gaat. Vandaar die open dag. Alle deuren gaan open. U mag of u hebt toegang tot alle studio's. Zowel de tv als de radio. U krijgt toegang tot het heel gebouw. Zodat u ziet hoe het aan toe gaat met het geestelijk werk hier bij Shalom FM. En daarvoor wordt de dag georganiseerd. Zodat u weet waar u een bijdrage aan levert. En dat u ziet waar uw donatie naartoe gaat. Dit is Erica Adams aan met Big Chess. Erica met I Love God. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. We feliciteren al de jarigen, niet alleen voor vandaag, maar ook morgen en overmorgen. Want we hebben pas maandag weer de happy hours. Dus al de mensen die dit weekend iets te vieren hebben. De anniversaries, de mensen die in het huwelijk stappen. God bless you. Volgens mij wordt Freddy ook jarig in september. Maar moet ergens midden september zijn of tweede week. In elk geval de felicitaties. En if it's up was massa verjari, zet de persoon hier in de bloemen. Het is de bedoeling om elkaar te zegenen. Is toch altijd fijn als je jarig bent en mensen bellen je, mensen nemen notities. Mensen tonen attentie. En wat jij leuk vindt zal wel ook leuk zijn voor een ander. Is niet altijd zo. Maar in de meeste gevallen wel. Vooral als we praten over normale dingen. Omdat wij allemaal, we hebben behoefte aan erkenning. We hebben behoefte aan liefde. We hebben behoefte aan vriendschappen. Niemand kan alleen door het leven. Niets is zo minder prettig als eenzaam door het leven gaan.

Deres uke agu med reale boka. Het is 19 minuten over 1. Nog steeds op deze... Het is de vrijdag van 4 september 2026. Ik wens u allen een gezegend weekend. Een fijne werkdag voor al de werkende klassen. De groetjes voor de mensen in het verkeer. Doe het rustig aan terwijl je keihard geniet van de radio. Laat je bemoedigen en zegenen vanuit deze plaats. Het is nog altijd jouw gospelstation, de FM 945. Efeze 2 vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Met andere woorden, je hebt er niet voor gewerkt. Je hebt niets geweldigs ervoor gedaan, na God bless you, het is een genade. Dus er is geen ruimte voor hoogmoed en trots. Er is geen ruimte om jezelf geweldig te voelen. Als je jezelf geweldig voelt, wil zeggen dat je dat ding niet hebt begrepen. Is dat je niet beseft dat het niet door jou komt, maar dat het door God komt. Want if you subtak, you nee do next, na God you do alasan. De 104 is rift, toch? Je kan je alleen trots en hoogmoedig voelen wanneer je denkt dat je veel hebt gedaan. Wanneer je denkt dat je hard hebt gewerkt. Wanneer je denkt dat jij geweldig bent. Maar de Bijbel maakt ons hier duidelijk dat het niet komt door onze eigen geweldigheid, maar het komt door genade. De lijnen die staan open, mensen, dus u bent in de gelegenheid. Wacht niet op 1 uur. De meeste mensen wachten op 5 voor 1, dan gaan ze bellen. Of dan gaan ze appen. Ja, dan kan ik u helaas niet meer helpen, want ik ben onderworpen aan de tijd. This is my

Het is de Happy Hours live van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 via de FM 945 of www.shalomsuriname.com. En je mag ons ook live volgen via TikTok.

En als je wandelt met zo'n levende en een grote God, ga je getuigenissen beleven. Mensen geloven er niet in, maar geloof me, als jij met deze, als je oprecht met God wandelt en je betrekt hem in je leven, ga je geweldige dingen ervaren. De Bijbel zegt, hij doet boven bidden en denken en ik kan daarvan getuigen. Als je een relatie hebt met deze geweldige God, ga je geweldige dingen zien. Het is normaal voor God om bovennatuurlijke dingen te doen. Het is normaal voor God om wonderen te doen. Het is zijn aard. We praten hier over een bovennatuurlijke God. Wij zijn mensen van de wereld. En we zijn natuurlijk, weet je, we zijn beperkt. We zijn verbonden aan de wereld. Maar God is buiten tijd en plaats. En dat kunnen we nog niet vatten. Want onze realiteit is anders. Zijn wegen zijn ver boven onze wegen. Zijn plannen zijn ver boven onze plannen. En zijn denken is niet ons denken. Dus stel jezelf open voor deze God. Wees nederig, wees kwetsbaar. En strek je naar meer uit.

Nothing but gospel here on this station. Welcome also in Etterbeben. Yes, enjoy the blessings. Live vanuit de FM 945. Of www.shalomsuriname.com. Nogmaals, morgen, u bent morgen van harte welkom vanaf 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Trouwens, u hebt de informatie gehoord. We komen daarnet van DTV. Ja, het was fijn om weer met mijn oude collega te zitten. En dat is Gerald. En we hebben een leuk interview gehad. Kun je dus intussen vinden op Facebook en op YouTube. Natuurlijk op de channel van DTV. En daar zult u dus het interview aantreffen. Waar ik samen met Ian op bezoek ging bij DTV met betrekking tot de open dag morgen. Ik zeg het je broeder, ik ga doen voor je dan. Dit is Feira met Yahweh. Blijf opkijken naar de Heere mensen. Het gaat niet altijd, het leven is niet altijd prettig. En het leven heeft, je ervaart soms tegenslagen. Niet omdat je gelovige bent, ga je geen verdriet ervaren. Niet omdat je geen gelovige bent, ga je geen pijn ervaren. Niet omdat je geen gelovige bent, ga je geen aanvallen ervaren. But we live by faith and not by sight. Wij hebben een toevlucht. We hebben een wonderbare raadsman. We hebben een trouwe vriend. We zijn geweest. We hebben God achter ons. We hebben God met ons. Dus jij hebt een schuilplaats. Je hebt een toevlucht. Je hebt een bron. Je hebt een metgezel. Je hebt bovenal een God naast je. Dus deze taka gevaar ik kon. Je nak pa even dat pa. Wat was aan jaren meer mee? Jacobus 1 vers 3. Wetende dat de beproevingen uw geloof leidt.

En zorg ervoor dat uw radio een beetje volume heeft. In elk geval dat u me hoort via de radio. Want u gaat mij niet horen via de telefoon als u belt naar de studio. De blessings voor Olly. Goedemiddag Leandro en volgers. Een gezegende dag en weekend. Be blessed all. Ja, dat komt van Irene Sanchez. Dag Siwo. Goedemiddag broeder Leandro, shalom familie. Felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Kan er morgen niet fysiek bij zijn, maar ben met jullie in mijn gedachten en hart. Een fijne dag morgen samen met God is zeer goed. Blessings uit Den Haag. Ja, begrijpelijk hoor, begrijpelijk. En we weten dat u erbij zou zijn als u hier was. De groetjes voor zuster Sietje. Ik wil ook mensen, ik wil ook horen van mensen die er wel bij gaan zijn, hè. Niet alleen van mensen die niet erbij gaan zijn. Wie gaat er wel bij zijn? Laat even weten, hoor. Laat even weten, hoor. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Dus Noah's man of een jaren weekend, ja. Mine Bribi. Is niet mogelijk.

4-2-2-6-5-0. Dat is waarop je mag bellen. Of je app naar 875-5358. Om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. En je pokus aan te vragen.

Smakelijk eten voor de mensen die schaften. De mensen die aan het eten zijn. Smakelijk eten en geniet ervan. De blessings voor de mensen in het buitenland. Den Haag is afgestemd. En geniet mee van de happy hours.

1 minuut over 1:30. Gezegend weekend toegewenst namens She Gives With Purpose. Yes, hetzelfde en bedankt. Welkom in de happy hours. Goedemiddag, broeder Leandro. Kunt u dit lied voor mij afspelen en ik bestem het voor alle gelovigen? Oké, we checken als we het in het systeem hebben. Maar welkom in de happy hours. En bedankt voor je participatie. De blessings voor al de mensen die gewoon meegenieten. Laat ook van je genieten. Wees een bemoediging. Ja, voel je vrij om erbij te komen door te bellen of te appen naar de studio. Groetjes daar in Suriname, brada. Ik ben lekker op het werk en ik luister naar jou. Nou, Jurgen, geniet ervan. Welkom in de happy hours. En ik bedoel, van je hoofd nergens hoor. Dus elke maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 mag je afgestemd zijn en genieten van Gospel Radio via de FM 945. We pakken eentje uit de oude doos. Als je hem helemaal wil horen, moet je hem aanvragen, mensen. Voor nu dient de muziek slechts als achtergrond. Want onze bellers, die hebben prioriteit. The dream is fading now. Die zijn onze mede-presentatoren. I know it's over 'cause my feet have hit the cold floor. Ja, in de happy hours tussen 1 en 2 gaat het meer om het interactief gedeelte. Mystery. Dus voel je vrij om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. Toby Mac met Made to Love. Yes, that is what we made for.

Represent God's Kingdom on this station. Eenmaal 24 uur via de FM 945. The dream's alive with my eyes open wide. En dat is ook te volgen via onze website www.shalomsuriname.com.

Welkom als u net erbij bent of voor het eerst luistert. 24/7 gospel on the station. Middag broer, ik ben momenteel in het verkeer, maar niks houdt me tegen om naar jou te luisteren. Nee, Olly, laat je niet tegenhouden. Geniet ervan en wees bemoedigd. The blessings ook voor Gino Missy Jan. God bless you, brother. And enjoy the happy hours on the radio. We hebben allemaal de Heren nodig. Dus ook vandaag weer hebben we die behoefte om Gods woord te horen. En om uit Gods woord te putten. Denk eraan mensen, Gods woord is jouw geestelijke voeding. En zonder voeding kan je niet groeien. Zonder voeding heb je geen energie. Zonder voeding kan je niet normaal functioneren. Probeer voor een jant idee. Daar praat ik niet over de mensen die vasten. Die kiezen ervoor om even niet te eten. Om weet je, hun zich te onthouden van voedsel om te vasten. Maar gewoon wat normaal deed, nonja. Nonja 1 deed, nonja 2 deed, nonja 3 deed. Ga even kijken hoe je functioneert. Probeer even te kijken hoe lang je het volhoudt. En als je het gaat overleven. Hetzelfde geldt ook met ons geestelijk leven. Dit is waarom velen van ons christenen geen weerstand kunnen bieden. Dit is waarom velen van ons in onwetendheid zijn. Dit is waarom velen van ons zodanig in paniek raken. Dat we God vergeten. Is omdat we geloven wel in hem, maar we hebben geen relatie met hem. Is alsof je weet dat iemand bestaat, maar je bent niet betrokken in die persoons leven. En de bedoeling is niet alleen dat je weet wie God bestaat, maar dat hij betrokken is in je leven. Dat je een band met hem hebt. James Henry die groet, gezegende weekend, brada. Freddio die zegt, ja, je slow helemaal. Los van dat je slow in op kracht die toe. Je vat onder je flow. Wat kracht die nou de energie nou de. Yes bro, take one blessed day. En dat is namens Olly. Mensen, ik haal de slechtste voorbeeld aan, hè. Uno go doa sana da utak na mise nufu no nyang. Dat is niet de bedoeling. Nou een voorbeeld, Wiggy. Het doet me denken aan toen die mensen aan Jezus vroegen. Toch? Hoe moet je wedergeboren worden? Moet ik weer in mijn moeders schoot gaan? Maar dat is niet wat de Heer bedoelt. Hij bedoelt dat je je denken moet gaan vernieuwen. Dat je van binnen een nieuw mens moet worden. Anders moet gaan denken. Pefosi ino be horegene na gado no je doet dat wel. Pefosi ino be leza woord no je doet dat wel. Pefosi ino be gwa kierki no je doet dat wel. Met andere woorden, vindt een verandering plaats, een transformatie. Uno ano transformer. Transformer na film voor de robot. Dat de robot e trowagi. Ja, wij zijn een soort van transformer, maar in de geestelijke wereld. Ben je nou een poespoes idee, kon je een tigri gewoon. Ben je nou slagoffer, maar toch je nou winnie man. Ben je zwakkie, maar toch je tranga. En dat na Asanta jeje. Asanta jeje transform wie. Die de Heilige Geest maakt je tot een superman. De Heilige Geest die ontwikkelt goddelijke kracht in ons. Daarom a Bijbel het ook, hij die in ons is meer dan die in de wereld is. Daarom a Bijbel het ook, ik vermag alles in hem die me kracht geeft. Dus we zijn niet geweldig mensen. We zijn kwetsbaar. We zijn beïnvloedbaar. We zijn maar mensen. Maar we hebben de Heilige Geest. En omdat we de Heilige Geest hebben, hebben we de kracht van God in ons. Wapokubo de mambo sing. The same power that conquered the grave lives in me. And the same love that rescued the world lives in me.

0: Calypso Soca Gospel. Hallelujah, John. De lijnen die staan nog steeds open, mensen. Het is te stiller. Ah, is te stiller. Waar zijn mijn participanten? Waar zijn mijn collega's? Is je van wel die bouwer ook niet want, hoor. Ga de eschi, heren. Ga de eschi. Heren, u ziet hoe ze me alleen laten, toch, hier? Goedemiddag, goedemiddag. Het is de Happy Hours live op de radio. Ja, we maken plezier met Jezus. We getuigen van hem. En een van de manieren om van hem te getuigen is om blijdschap uit te stralen. Ino kan dien wan geweldig gado wan bigi gado. Ino kan dien wan gado sai knapa ik baka hier die maje sari. Ik kan sari, want je bent mens, je kunt getroffen worden. Je kunt geraakt worden. Je kunt even, weet je, te neergeslagen zijn. Maar ino kan tanso. No, ino kan tanso. Ino kan lange visier die, ino kan zwaai visier die, die op masra. Nee ma, hij zegt kom maar ieder die vermoeid en belast zijn. Dus jij bepaalt hoe lang je met je stress zit, hè. Jij bepaalt hoe lang je met die frustratie zit. Laat los en gij zult losgelaten worden. Breng het bij de heren, laat hij je nieuwe kracht geven. Maar je kan het ook vasthouden. En je kan ook ermee sjouwen. Adayu. Dus het ligt aan jou wat je wilt. Wil je bevrijding? Wil je herstel? Wil je genezing? Wil je blijdschap? Nou, ga bij de heren. Ga bij de heren. Deuteronomium 4 vers 4. Gij daarentegen die den heren uw God aanhing. Gij zijt heden allen levende. Deuteronomium 4 vers 4. Goedemiddag, broeder Leander. God zegen aan u alle luisteraars. Alvast een fijn weekend aan u alle luisteraars. Mogen van u twee liederen van Sissy Winans en eentje naar uw keuze. Van Tristan, The Favor of God. Van Tristan. Je bedoelt Prishan. Bedoel je dat? Laat me even weten. Kom van zuster Sandra en broeder Candy uit Mungo. Blessie. En is bestemd voor ieder die luistert. Blessings. Goedendag met de studio.
1: Oma Elfa.
0: Ja, welkom in de uitzending.
1: Hey, ze is er, ze is er.
0: Alsjeblieft.
1: En alle lieve luisteraars.
0: Oké.
1: Okay. En die schijnen ook hoor. Dan gaan ze lief worden.
0: Oh, oké. Okay.
1: Oké. Okay. God zegen voor alle lieve luisteraars. En ze moeten als een, wees als een licht. Staat hier. Huh? Wandel door de nacht en op zijn weg de gedoofde sterren weer aansteekt. Is toch leuk om dat te weten?
0: Amen.
1: Ja? En we danken de Vader voor deze dag. Het is een geweldige dag. Op naar morgen. We hebben al zoveel te denken. Toch?
0: Ja.
1: Op morgen. Ik zie de mensen op het veld rondlopen en genieten. Het is heel goed. Dank u wel. Dank u wel.
0: Ja hoor, ook bedankt voor het bellen.
1: Ja, maar ik zoek nog steeds een dankelied. Ik wil een dankelied opgeven. Maar je doet het zo mooi. Iedere keer doe je weer een mooie voor me. Ik ben zo blij en dankbaar. Mag ik je danken ook voor je moeite?
0: Ja, sowieso hoor. Sowieso hoor. Mag dat.
1: Hoor. Hey. Dank u wel. Dag allemaal. Doei.
0: Oké, okay, blessie.
1: Blessie.
0: Yes, en dat is oma Boetius, die natuurlijk ook haar bijdrage graag levert. En dat mag dus van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 live in de Happy Hours. Via de FM 945.
2: Ja.
0: Goedemiddag en welkom als u net erbij bent. Het is de bedoeling dat je de zegen van God ervaart. Goedemiddag, broeder Lea. Kunt u Gigarantangi afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and bless you. Met de studio, goedemiddag.
1: Ja, goeiedag. God zegen, moeder
0: Jandro. Ja, ja, God zegen. Welkom erbij.
1: Ja, ik wil een getuigenis geven. Ja, even over. Verleden week zondag was ik naar de gemeente gegaan. En toen zag ik dat... Ik had een puist onder mijn oksel. Toen was ik naar de dokter gegaan. Maar ik werd dat punt aan vergeten. Ik moest het resultaat gaan luisteren voor mijn bloedprik. En de dokter zei, alles is goed. Alles is goed. Maar. Ik zeg, wat is die maar, dokter? De dokter zegt, die maar. En toen ga ik te lachen, me vergiet aan heer Oksel. Dan ben ik weer thuis gekomen. Ik zeg, man, ik moet naar Cabenda dorp zaterdag gaan. Hé, denk me, Luca, Fanny. Heb ik een beetje zelf gesmet. Ik bestraf het weer in Jezus' naam. En toen ik bij de kerk was, ik zaterdag bid stond. Dan, o weggie. En zondag, hé, smorgens me, Luca. Hé, oh, thuis is een beetje helemaal weg. Alleen een kleine knobbeltje waar. Ik zeg, prijs de Heer, halleluja, God is groot. Want voor het eerst, ik heb zoveel gekregen, hoor, broeder. Maar ik had geweten, oké. Het is nooit weggegaan, maar deze is gewoon weggegaan. Ik was het helemaal vergeten. Ik had geweten, in Jezus' naam, ik dacht, Heer, ik ga niet meer met deze vuisten. Ik heb het allang bestraft. En het is weg. Gadoboe, broeder.
0: Amen, amen.
1: Bedankt. En een fijne vakantie wens ik u, hoor.
0: Hetzelfde voor u.
1: Ik wens dat u goed uit gaat rusten, want u bent een harde werker van jarenlang toch. Jarenlang met Arkie.
0: We doen het voor de Heer, we doen het voor de Heer.
1: Arkie, maar nu wel. Wees goed, broeder. God zegen u, hoor.
0: Abo, blessie.
1: Ja, groeten aan uw vrouw ook.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja,
0: doei. Ja, dat is mama Sintje die natuurlijk haar bijdrage heeft geleverd. Mensen, God, die enkel probleem is te klein voor God. Ook al denk je bij jezelf, ja, dit is te klein voor God, maar God zal zich niet druk daarmee maken. Denk eraan, God heeft in een huwelijk water veranderd in wijn. Je zou kunnen zeggen, ja, is toch niet van belang. Maar God heeft belangstelling voor alles dat waarmee u zit. God wil zijn als een vader is voor zijn kind. God houdt van u. Dus hij wil het beste aan u geven. Hij koestert geen gedachten van onheil over ons. Maar gedachten van vrede en voorspoed. Dat want dat ik Noah's mano lop you. En Noah's mano abeng you. Lek van Gado abeng you. Dus blijf op de Heer vertrouwen. En zet hem als prioriteit in uw leven. Dit is Marlon van Dalen met zijn nieuwste song. Gado lop you. En omdat Gado lop you, ik kan altijd rekenen op Gado. Hij laat je nimmer en nooit in de steek. Zacharia 14 vers 5. Dan zult gij lieden vliedende vallei. Dan zult gij lieden vliedende vallei mijner bergen. Want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En gij zult vlieden. Broer, wil je een verzoekje? Als je alsjeblieft die Bijbeltaal kan veranderen. Want Bijbel is gewone taal, jongen. Ik vind die zinconstructie ingewikkeld. Begrijp de zin hier, hè, want ik weet niet als het Vlaamse Nederlands is of Belgische Nederlands, maar die Bijbel is gewone taal. Ik denk niet dat het die gewone taal is die wij praten hier in Suriname en Nederland, want ik vind die zinsconstructie. Maar goed, laat me hem lezen. Zacharia 14 vers 5. Dan zult gij lieden vliedende vallei mijner bergen. Ik weet niet wat ik daaruit moet halen. Want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. Dat is een gebied. En gij zult vlieden gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen, al de heiligen met u. Dat is Zacharia 14 vers 5. Als je hem beter wil begrijpen, mag je hem even gaan opzoeken in uw Bijbel. Je weet, die YouVersion Bijbel heeft verschillende vertalingen. Dus dan is dat makkelijk als u het niet kan ontcijferen. Nog groetjes voor Orsino. Welkom erbij, Orsino. Yes, enjoy the happy hours. Goedemiddag. Het is toch altijd de happy hours live vanuit de FM 945. Dit is Samuel Middas, muziek uit Guyana. Ja, onze buurland. Er zijn ook mensen afgestemd vanuit de buren, vanuit onze buurland. Ik denk aan Guyana, Frans Guyana. Zijn er ook mensen die luisteren vanuit Brazil? Laat het even weten. We zijn sowieso afgestemd vanuit Nederland. Ja, Nederland is sterk vertegenwoordigd. Ik zie Amsterdam. Ik zie Den Haag. Ik weet niet als Rotterdam vandaag mee luistert. Maar in elk geval, goedemiddag. Ja, dankjewel Freddy. Freddy heeft de MBG-vertaling voor me opgestuurd. Zacharia 14 vers 5. En gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen. Zie je, die is veel beter, makkelijker te begrijpen. Maar ja, mina maat ik a Bijbel tekst kwalijk. Omdat er zijn wel mensen die Nederlands praten. Maar voor ons is het een beetje ingewikkeld. Althans voor mij, laat me voor mezelf praten. Maar goed, laat me hem uitlezen. En gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen. Want het dal der bergen zal reiken tot Assel. Ja, gij zult de vlucht nemen zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. En de Heere mijn God zal komen, alle heiligen met hem. We groeten Nisha Bawani. Dag Nisha, welkom erbij. We doen tot 2 uur het interactief gedeelte met de Happy Hours mensen. Live vanuit de FM 945. Dus ik heb even niet naar de tijd gekeken en ik schrik wanneer ik zie dat we nog maar 9 minuten hebben. Ik wil nogmaals de oproep doen mensen voor morgen 5 september 2026. Dan doen we alle deuren open. Ian gaat barbecuen. Hij zorgt voor natuurlijke voedsel en ik zorg voor geestelijke voedsel, want ik ben aanwezig in de hoedanigheid als DJ, maar ook als medewerker van Shalom. Want uiteindelijk komen de mensen om kennis te maken. Dus u bent vanaf 9 uur 's morgens vrij en welkom om langs te komen tijdens de open dag hier bij Shalom FM. Er zijn foodstands, er zijn hapjes en drankjes. Het bestuur zal aanwezig zijn, de directie zal aanwezig zijn. In elk geval bent u dus van harte welkom om het team van Shalom, al de krachten die schuilen achter dit werk, te ontmoeten en kennis te maken. Mag ik een pokoe aanvragen, Michi Masara? Ja, als je een beetje meer informatie over die pokoe gaat geven, bro, zodat ik hem voor je kan opzoeken. Middag, brada, kan ik een lied aanvragen van The King Welcome? Thanks, bro. Ja, goedemiddag, goedemiddag. Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. Nee, absoluut niet, toch? Dat was Samuel Middags met Lose Myself, een hit hier op de radio. En natuurlijk ben ik er ook. Ja, natuurlijk moet je erbij zijn, Sabrina. Sabrina die groet en is morgen ook aanwezig. Goedemiddag aan iedereen die naar Shalom luistert. Met Christus zijn we meer als overwinnaars. En wat bij ons onmogelijk is, is bij hem mogelijk. Een gezegend weekend. Groetjes vanuit Klevia. Mama Marto is afgestemd. Ja, de groetjes voor ma en pa daar te Klevia. Call on to me and I will answer you and show you great and mighty things which you not know. Which you know not. Jeremia 33 vers 3. Goedemiddag Leandro, have a blessed day, so lobby. Mag ik die song Me Lobby You van Prishan? Thank you. Ja, goedemiddag Sylvia, welkom erbij. Ja, en ook eentje van Kenya Domini voor Fredio. De groetjes voor de mensen op het werk. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen. Bokke, bokke, blessie. De ondernemers. Mensen, breng jullie donatie. Morgen breng jullie bijdrage. U bent van harte welkom. Natuurlijk gaat het niet om de donatie alleen. Maar die is nodig. Ik doe dit werk al langer dan 17 jaar. En ik heb bewondering voor dit werk. En dit is precies waarom ik gemotiveerd ben om het te blijven doen. Omdat je Gods hand ziet. Je ziet Gods voorziening. Je ziet gewoon dat hij betrokken is in dit werk. En het is altijd bijzonder om God te ervaren. Het is altijd bijzonder om Gods in werk te zien. Weet je hoe bijzonder het is als je wonder en als je iets onmogelijk ziet gebeuren? Hè? Het overtuigt je gewoon van waar het komt. Vooral als je geen uitweg meer had. Je stond voor een muur en je had geen uitweg. Je kan niet er doorheen. Dat plotseling je ziet dat kwam door en kon je naar muur. Dat is een ervaring, dat is een getuigenis. Dat brengt je dichter bij God. Mag ik ook Favor van God, Favor of God van Prison, als er nog ruimte is? Ja, die krijg je eerder te horen, want die is ook aangevraagd. Dus die staat al op de lijst.

De happy hour. Ja, de dienst is van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Het voordeel daarvan is, je hoeft niet lijfelijk aanwezig te zijn. Je doet je radio aan en je bent afgestemd. En je weet je toe tot God. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat je dichter naar God groeit. Dat is de bedoeling van de kerk. De kerk is om je te helpen in je relatie met God. De kerk is om je te bemoedigen. De kerk is om je op te voeden in het geestelijke. Ik luisterde vanuit de auto, nu pas me door, Osso kwam van het werk. Hey, geniet ervan, bro. En hopelijk heb je een productieve dag gehad. Een fijn weekend. En mensen, kijk nogmaals uit naar jullie aanwezigheid morgen. Strakjes om 2 uur de reclamebreak. Ik ga wel meteen eruit, want ik moet naar SBG. Ik moet eerst mijn dochter halen. En dan riezen we naar SBG, want SBG wacht daar op me. SBG zit nogmaals met de Bijbelmarathon, of Bijbelleesmarathon. Dat wil dus zeggen dat ze al vanaf 8 uur 's morgens vandaag live zijn op Facebook, live zijn op YouTube. Volgens mij UCB, kanaal 31. Dat is Shalom. En je hebt kanaal 12.4, dat is UCB, dat is het andere gospelstation. En je kunt nu kijken, ga je zien dat er mensen constant om de ene kwartier andere mensen komen om de Bijbel te lezen. Er is waarschijnlijk nog ruimte, want het duurt tot morgenochtend en het is live. Dus morgen in de ochtend, terwijl u zit te slapen, gaan er mensen naar SBG om live de Bijbel te lezen. En dat is allemaal om de Bijbel te promoten, om het evangelie te verkondigen, om actief te zijn met het licht en het zout, om actief te zijn met het woord van God. Het is nodig, mensen, want wij mensen hebben meer behoefte aan het woord van God dan wat dan ook. Ik zeg het nog een keer. We hebben meer behoefte aan Gods woord dan wat dan ook. Gods woord is jouw eerste en grootste behoefte. Daarom zegt God, zoek eerst mijn koninkrijk en gerechtigheid. De groetjes van Mario Yasser da Silva. God bless you.

We gaan zo meteen eruit, mensen. We hebben nog 3 minuten. En dan moet ik nog formeel groeten afsluiten. Maar de pokus die worden geprogrammeerd. Dus je mag nog afgestemd blijven. En genieten van de bemoedigingen en de leuke songs. Nickels!

0: Zometeen gaat u genieten van de pokoes. Wij gaan zometeen officieel eruit. Ja, de tijd die zit erop. Of bijna. U geniet in elk geval nog van Shalom FM. En we doen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 de happy hours op de radio. Ik wens u een fijn weekend. Enjoy it. En natuurlijk zie ik u allemaal morgen hier op het terrein van Shalom FM. Tijdens de open dag. Wij zijn er vanaf 9 uur om u te verwelkomen. Dus voel je vrij, voel je vrij. Ik verwacht echt letterlijk alle luisteraars. Alle kijkers. Alle mensen die elke dag behoefte hebben aan dit station. En ervan genieten. Weet je, jij die zegt van, hey, gaan jullie zo door met het werk? Nou, vandaag hebben we uw ondersteuning nodig. En uw bemoediging. Dus ja, uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs. Dus ik hoop dat ik u morgen zie vanaf 9 uur tijdens de open dag. Daarmee gaan we eruit, want de tijd zit erop. Ik moet officieel groeten en afsluiten. Voor wat betreft de happy hours op deze vrijdag van 4 september 2026. Ik wil de bellers, de appers bedanken. Dankjewel voor uw bijdrage en uw aanwezigheid vandaag. Ook de mensen die kijken en genieten via TikTok. Bedankt voor uw participatie. U blijft afgestemd, wat zo meteen om 2 uur de verplichtingen. En daarna de pokoes. So enjoy it. En bedankt voor uw bijdrage op deze vrijdagmiddag. Een fijn weekend. U hoort mij 17 september weer. Maar maandag is er wel gewoon happy hour. Tot dan. Morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
6: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed. Eenvoudig via de MyTelesuur app. Telesuur, keeping us in touch.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Beininon. Shup, shup, tururutu.
1: Internetten, fast bellen. Mobiel data en mobiel bellen.
2: Connected à la se.
1: Connected na osso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
2: Keeping human touch.
1: Connected na Scoro, online plus lady is lobby.
2: Connected à la se. Enjoy affordable connectivity.
1: Affordable.
3: Telus keeping us in touch. Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip. Naf you.
5: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
4: Zranazani. Naskip. Naf you.
6: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

0: is your number one fans radio show.
1: 94.5. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Telesur Fiber! Telesur Fiber, are you ready for the new normal?
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct. Ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Limited Direct for you, Ultimo Hamak.
1: Samen zuinig. Water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis, op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

Priori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken van Salomo 12, vers 25. Heeft u vandaag reeds een hartelijk of bemoedigend woord uitgesproken naar uw man of vrouw? Gary Chapman schreef het boek De Vijf Talen van de Liefde. Positieve woorden is één van die talen. Deze liefdestaal kan op verschillende manieren tot uiting komen door het geven en ontvangen van complimenten, bemoedigende of vriendelijke woorden. In sommige relaties heeft zich een patroon ontwikkeld waarin kritiek en veroordeling de boventoon voeren. Wie dat patroon wil doorbreken, mag beginnen met oefenen in het gebruik van positieve of hartelijke woorden. Hierdoor groeit vertrouwen. Milopju faide. Grantangi jine mooi bromtje. Anjam ben sweetie, grantangi. Ik waardeer het dat je op tijd bent. Wat een mooi kapsel. Of wat een mooie jurk. Het staat je goed. Hé, het huis ruikt fris. Dank voor je inzet. Dank voor het wassen van de auto. Je hebt me verrast. Als we waardering uitspreken voor de ander en wat de ander doet, werken we aan een prettige relatie. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken 12, vers 25. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

que afeti konten einde. En terwijl je de in afeti, je no abnoti fu dumoro leki, tegi koni Jezus taki afeti na fu you masra. Akse me ka potju ondro en frey. Akse me ka haar you cross bekona en. Bika afeti na fu en.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

Hallo Happy Kids, ready steady voor de laatste dag van de vertelling van deze week? Laten we God danken. Zullen we eerbiedig zijn? Vader in de hemel, we zijn nu toe aan de laatste vertelling over Toffy. Dank u wel dat we vandaag weer mogen luisteren en dat we ook meer van u willen horen. Dank u wel dat u weer met ons wilt zijn vandaag en dat u van ons houdt. En ook vandaag weer ons wil helpen met al hetgeen we vandaag willen doen. Dank u wel dat u zo'n goede God bent. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Happy Kids, we zijn bezig met de vertelling over Toffy. Hoe hij door het dienstmeisje naar het huis van de zendeling werd gebracht. De vrouw van de zendeling wilde Toffy graag helpen, zodat dat door een nieuw pakje te kopen, nieuwe schoenen, een bed, zodat hij naar school kon gaan. En Toffy ging inderdaad naar school. Naar de rust en vrede school. Ook de moeder van Toffy, Bertha, leerde de Heere Jezus kennen. En zowel het leven van Toffy en Bertha, de moeder van Toffy, ging het goed. Happy Kids. Doe kijken of die zuster op tijd langs gaat komen vandaag. Laten we kijken. We willen deze kans niet missen, Happy Kids. Het is de laatste dag. Dus, oh nee, kijk. Ze komt eraan.

Mooi, Happy Kids, is goed dat we ook de dag zijn begonnen met te bidden. Dat we de Heer Jezus hebben gevraagd om ons te helpen met hetgeen we vandaag zullen doen. Ja, is een goede start hoor. Zie je wel, Happy Kids. Oké. Zoals ik vertelde, ging het goed met het leven van Doffy en Bertha. Ook de zendeling en zijn vrouw vertrokken naar Europa. Het ging ook goed met hun. Iemand anders zou nu voor Doffy zorgen. Doffy beloofde flink te zijn en zijn best te blijven doen. En ook gehoorzaam te zijn aan de mensen bij wie hij nu zou wonen. Gelukkig zou ze over een jaar weer terug zijn. Dan zou ze Doffy weer zien. Maar het ging heel anders dan de vrouw van de zendeling gedacht had. De Tweede Wereldoorlog brak uit. Het reizen was heel gevaarlijk en ze kon niet terug naar Suriname. Heb ik iets? Men noemde het de Tweede Wereldoorlog omdat het de tweede keer was dat een heleboel landen tegen elkaar vochten. Werelders, bijna de hele wereld vocht tegen elkaar. Een groep landen aan de ene kant en een andere groep landen aan de andere kant. Zelfs Duitsland en Nederland waren in oorlog tegen elkaar. Over en weer had je vliegtuigen die bommen lieten vallen op de huizen. Heel verdrietig hoor. En zo kon de vrouw van de zendeling natuurlijk niet terugkomen naar Suriname, want het is veel te gevaarlijk. En trouwens, ze kon ook niet terugkomen. Men ging geen mensen halen of mensen sturen om gevaar op te lopen. De vrouw van de zendeling moest dus wachten. Jaren gingen voorbij. Toen Doffy de zesde klas doorlopen had, moest hij van school af. Wat moest hij nou beginnen, heb ik iets? Hij begon te werken ergens. Ik weet even niet waar, hoor. Het is zo lang geleden. Maar niet. Op een dag verdween hij, zonder iemand wist waar hij was. Hij trok van de ene plaats naar de andere. Nu was hij bij een Chinees in zijn winkeltje als bediende. Dan weer was hij kelner, zo'n hulp in een restaurant. Dan zocht hij flessen en verkocht die aan Chinezen. Een nette heer was hij al lang niet meer, hoor, heb ik iets. Heb ik iets, jullie weten toch dat de vrouw van de zendeling hem goed verzorgde toen de mevrouw nog in Suriname was. Maar nu lette niemand meer op hem. Men zegt dat Doffy was al lang geen heertje meer. Dus niet meer zo netjes en als voorheen. Wie hem zag, schrok ervan. Zo slordig als hij eruit zag. Doffy vertelde niemand waar hij woonde en wat hij deed. Na 5 lange jaren was de oorlog voorbij en kwam vrouw terug. Toen zij naar Doffy vroeg, kreeg ze het droeve verhaal te horen. Het was ze verdrietig. Ze had zo voor Doffy goed gezorgd. Zoveel moeite. Ze had voor zo goed gedaan. Ja, heb ik eens. O ja, nu kan ik me herinneren. Hij was eerst bij een timmerbaas, die Doffy. Toen weer bij een andere. Maar het ging niet. Telkens kreeg hij ruzie met de baas waar hij in de leer was, dus waar hij leerde werken. De vrouw van de zendeling vroeg zich af, had ik hem niet de nodige liefde gegeven? Was het allemaal voor niets geweest? Al die tijd dat ze voor Doffy aan het bidden was, had God niet naar haar geluisterd? Ze kon het niet geloven. Ze vroeg overal naar hem, maar niemand wist iets van hem. Ze ging door met Doffy te bidden en vroeg maar aan de Heer om Doffy alsjeblieft te zoeken en te helpen. Maanden gingen voorbij, ja, bijna een jaar. Een jaar, heb ik kids. God heeft de gebeden van de vrouw van de zendeling verhoord. Ze kwam iemand tegen die vertelde dat Doffy ziek in het hospitaal lag. Arme Doffy in het ziekenhuis. En mevrouw was al zo lang terug en nu pas wist ze dat Doffy ziek was.
Zo gauw als het maar kon, ging ze naar hem toe en vond hem daar. Daar op het bed. Ze herkende hem bijna niet. Zo triest zag hij eruit. Maar Doffy was het enige dat mevrouw zeggen kon. Zat stil naast hem en liet haar hand over zijn haar glijden. Doffy, man. Doffy, my boy. Ik heb hem nu pas gevonden. Je bent voor mij als een verloren zoon. Doffy had zo'n spijt. Hij kon mevrouw niet meer recht in de ogen zien. Hij durfde haar niet eens aan te kijken. Het was alsof zijn hart kapot was. Hij had zo'n verdriet en spijt. Wat had hij toch van zijn leven gemaakt? Het was zo donker in zijn hart. Hij had zoveel verkeerde dingen gedaan. Hij had wel het goede stemmetje gehoord dat in zijn hart dat hem sprak. Maar hij had niet ernaar geluisterd. Nu schaamde hij zich voor wat hij had gedaan. Hij zou wel willen wegvluchten, willen schreeuwen. Mevrouw, vergeef mij. Ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Het huilen stond hem nabij, waardoor hij niets kon zeggen. Heel voorzichtig probeerde Doffy de hand van de vrouw van de zendeling vast te houden. Mevrouw, kreunde hij, help me toch. Ik ben een slecht en verloren mens. Doffy, ik ben hier gekomen omdat ik weet dat de Heer Jezus je roept. Stop toch met jouw slechte leven en keer tot God. Hij wil je helpen om een nieuw leven te beginnen. En mijn lieve jongen, ik wil ook dat je bij mij terugkomt om weer mijn jongen te zijn. Dat was te veel voor Doffy. Hij draaide zijn gezicht in het kussen en begon te huilen van verdriet. Spijt en berouw. Mevrouw besloot hem alleen te laten. Voor zijn wegging zei ze, ik kom morgen weer terug hoor Doffy. Stil verliet mevrouw de slaap. Die dag nam Doffy het vast besluit om te stoppen met al het verkeerde dat hij gedaan had. Hij nam het besluit de Heere God te dienen en een ander leven te leiden. En jou heb ik iets. Het was moeilijk om een baan te vinden, maar uiteindelijk vond hij werk in het bos. De mannen met wie hij werkte waren ruw en bepaald geen lievertjes. Toch durfde Doffy ook daar een christen te zijn. Hij las elke dag zijn Bijbel. Op zondag las hij hardop voor wie het maar wilde horen. Dan zong hij een paar liederen en bad met hen en voor de mannen die bij hem waren komen zitten. Zo was hij als een dominee voor hen geworden. Natuurlijk had hij soms ook moeilijk, maar zijn hele leven bleef Doffy de Heere dienen. Heb ik iets? Herinner je de tekst nog? Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Zo ziet u Happy Kids. Als we elkaar helpen, kan het zo zijn dat we het goede voorbeeld geven en mensen de Heere gaan aannemen. Zoals Doffy. Hij was wel verkeerd weer gegaan, maar hij kwam weer terug en diende de Heer. En werd als een soort dominee voor de anderen die God niet kende. Zo Happy Kids, het is een goed einde. Ik ben blij dat ik met jullie deze week dit verhaal heb kunnen doen. Haboom Happy Kids. Damboom. Bye bye Happy Kids. Tot de volgende keer. Doei doei.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Save and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip. Naf you.
5: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
4: Zranazani. Naskip. Naf you.
6: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
7: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

You're listening to radio Shalom 94.5 FM.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Flossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
2: Voor God Talent 2026. Je kan

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
1: This is your number one fans, Radio Shalom. 94.5. 94.5.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Telesur Fiber! Telesur Fiber, are you ready for the new normal? Connect met je mensen, deel data en bel te goed, eenvoudig via de My Telesur app. Telesur, keeping us in touch.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een kidscorner met

verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026. Gi ala yu blessing yang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

0: Het is 8:00.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Maar wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
2: Jij
1: hebt
2: niet dingen aanbesteld,
1: Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Connect met je mensen, deel data en bel te goed, eenvoudig via de MyTelesuur app. Telesuur, keeping us in touch.
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
6: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

klan vriendelijkheid. Er is een gebrek aan klantvriendelijkheid. Waaronder valt praatwijzen. De takifasie voor people. Not the like for a moesje voor de. De opstelling voor people. Sa shidong in een kantoro. Of shidong voor behatek yusani. Asmasa de na bedrijf. Asmasa de na kantoro drape. Asmasang you a pie for behatek you sak. Fa for in takifasi. Praatwezen van die persoon. But is het betamelijk? Is het prima? Is het oké? Okay? Asref smadati. Dan bouw je bedrijf of je kantoro. Of brokko je bedrijf of je kantoro door een takifasie voor in. Door de praatwijze van iemand. Als maar dat hij kan bouw of brokko pide me rokko. Was maar rokko nou een preesie. En als ref maar dat hij kan brokko of bouw een rokko preesie. PAD. Hangt eraf voor een opstelling, voor een stelling op. Hij representeert uw bedrijf of uw organisatie of uw kantoro. Als massa je pai, als massa je ontvang money voor roko, voor asma opstelling. Als mij geven. Positief, juiste opstelling voor appreciatie per roko. Voor people dan denk ik een roko appreciatie, maar dan heb ik no one verstand. Vader moet stel hem op in een roko appreciatie dat hij. Wens nou een winkel per roko. Wens nou een kantoor in roko. Wens nou een bedrijf. Wens pay you a roko. Wens na scoro je roko. Wens pay a roko. Je moest voor abi one klantvriendelijk opstelling. Klantvriendelijk opstelling. Wow. Biggie word to. Biggie word to. For strong bepalers maar in een word to DC. Want deno sabi zijn abba teken is. Voor klantvriendelijk opstelling. Ja, daar heb je een roko. Voor een people een roko. Maar dan heb je no one klantvriendelijk opstelling. Want klantvriendelijkheid ontbreekt in hun leven. Dan heb je geen ding. En ook geen ding. Zo naar zomaar de mijn roko, nou een prezie, zang een peiding, de mijn roko zomaar, bijna dan heb je geen ding. En ook ding ding. Klantvriendelijkheid is ver van bepaalde mensen. Er is een gebrek aan klantvriendelijkheid. Waaronder valt praatwezen. A fasi van je takkie. A fasi van je a takkie. En straal je roko prezi. En geef een positief indruk naar je roko prezi. Hij geeft een positief indruk naar een directeur of een basie of een lantie bij een roko. Voor de people na wintie waai lantie pai, zeven even, wel misschien ook ja, maar ja, met wat die einde van moen verkies me envelop. Wens bij een roko, je de verantwoord toe voor stralen positief sani. Voor Perroco. Nee, het begint met klantvriendelijkheid. Het begint met je praatwijze. Luko, omnisma. Dei gona wan presi. Asma sa shirong drape. En Luko denkt zo vreemd. Like say you kon doja. Terwijl asma dat hij kies money. Voor shirong drape. En behandel you. Wan mens waar dat fasi. Maar je wordt niet op een mens.
menswaardig manier ontvangen door vele kantoren, bedrijven en plaatsen. Want mensen, kijk je vriend aan. Ga even naar bepaalde lantikantoren. Ga even naar wat voor kantoor het is dan ook. Of bedrijf, overheidsbedrijven. Zelfs privébedrijven. Look of as my behandel you. Look of as my takina you. Look of as my ontvang you. A eerste sani se jop voldu te wan klante kona you. Na verzorging. Wan sani dat ik een taki ai. As ma disi, ei vertegenwoordig a bedrijf disi. As ma disi, de wan boom vertegenwoordiging voor pe ei roko. Praatwijze is belangrijk in deze tijd. If you no sap taki, dan zou je doodrape dan. If you no sap taki, dan va you go bow a praise peroko. If you no sap taki, dan va je kweki you egi ching. Va je kweki you egi ching. If you no sap taki. If you no sap taki. Dan zou je het doen, pay je die nou. If you no sap taki, dan zou je je roko pay je roko nou. Klantvriendelijkheid op te maken met je praatwijzen. En fasie van je takis nangasma, van je welkom ding, van je groet ding. Een moment die we smak konen je, tel ik smak gwe. De machine klantvriendelijkheid in jou. De machine wat positief opstelling in jou. De machine dat je sap. Je sabi voor taki. Zijde. Omdat jou. Hij representeer. Jou. Hij vertegenwoordig. De presie. Peyeroko. Jou. Hij vertegenwoordig. Asturu. Nang een bedrijf. Peyeroko. Jou. Hij vertegenwoordig. De basi. Nang een roko presie. Ja, maar basine pai boom, amang no boom, amang so, amang disi, amang dati, basine pai boom, maar dat zei je drape dan. Je hebt zo many kritiek en negatief voor taki, over je bedrijf en je basi. Dat zei je roko drape dan. Zei je drape dan. Zei je je smile en lafu naar basi, maar baka je broko amang naar een bedrijf. Dat zei je doet drapen dan. Gewoon een eerste klas huikelaar. Eerste klas huikelarij toont je daar. Gebrek aan klantvriendelijkheid op te maken met je praatwijze. Met je opstelling. Van je stel je op. Tegenwoordig, de ja voor people no de ja. Te je taki nou eens maar ja. Ja. Ja. De no sap taki. Mensen weten niet hoe ze moeten praten. Alleen ja, ja, hoor je. Het is ja, meneer. Ja, mevrouw. Het is ja, juf. Nee, juf. Ja, basie. Ja, directeur. Ja, meneer. Nee, meneer. Met twee woorden. Met twee woorden leren praten. Ja, mevrouw. Hoe kan ik van dienst voor u zijn? Hoe kan ik u helpen? Ja, meneer, hoe kan ik u helpen? Alsjeblieft, neem plaats. Met twee woorden. Zelfs mensen weten niet eens te praten tegenwoordig. Klantvriendelijkheid op te maken met hoe het hoort te zijn. Hoe hoort het te zijn? Hoe je moet je presenteren en representeren en verantwoordelijk zijn voor Peje Rocco tegenover de klant. Want de klant is koning. De klant is daar om zijn zaak te behartigen door u. U moet zoveel mogelijk klantvriendelijkheid tonen. Zodat Thijs Magwe kan taki positief. Positief voor u. Nanga a bedrijf of a kantoro.
omnis maigue volanti cantoro of een bedrijf of een winkri met ontevredenheid. Migo, misschien drape tu juru langa. Das ma behandel mi on huis. As ma no saptaki. As ma no tegi mi srefe shidong. Mek a jere mi tori. Tu juru langa mi wati. Da mi gwe drape no bung. Wil je dat horen? Na des sanda ti mo jere? Voor je bedrijf? Het is geen pluspunt. Het is een minpunt. Het is ma voor gwe en taki dat er ontevreden. Een fassie van je behandeling en een fassie van je takkenading en een fassie van je ontvangding. Het is een minpunt voor payer Rocco en voor een bedrijf dat hij. Deze mij gue ontevreden. In deze laatste tijden, deze situatie wordt erger en erger. Klantvriendelijkheid, no demoro. Natuurlijk. Dit leidt tot erkenis. Erkenis tegen een behandeling van na klantvriendelijk fassie. Het leidt tot frustratie. Want people vertellen op een rij of shit on a wachtie 2-3 euro langer. En dan is het een door naar jou in de plaats van kies een boom ontvangst voor jou. Ze worden on huis behandeld. Not forget die van je begin. Don't forget die van je opoffer voor fina post per day. Don't forget die van je doro per je doro. Dan behandel trouwen menswaardig fassie door voor sorry klantvriendelijkheid. Klantvriendelijkheid, you know, abi voor abi diploma voor sabi klantvriendelijkheid. You know, abi geweldige score. Toon klantvriendelijkheid. Common sense. Logisch verstand. I tag you. En logische verstand. I make you sabi. Fa autori mode. Hoe het hoort te zijn. Om anderen menswaardig te behandelen. In alle klantvriendelijkheid. Klantvriendelijkheid. Is nodig om een bedrijf, om een kantoor, om een werkplek vooruit te brengen. Klantvriendelijkheid. Ook kom te je shit trouwen, leek een lippi suma, leek u. Te je begin voor shit people, leek lippi suma, leek u. En te je begin taki, leek lippi suma, na trouwen. Dan menswaardig fassie God het duidelijk voor she. En dan te je begin behandel trouwen. Leek fa amusu voor de. Je bedrijf, je score, je werkplek. En ook to a contradictie. A contradictie go konafisi. A contradictie en konafisi no mo. Te we behandel makandra. Naar allerlei spekkie op een menswaardig fassie. En we hebben dat ding in ons. Weet je wat dat ding is? Klantvriendelijkheid. Het is nodig om uw persoonlijk leven vooruit te brengen. En om deze natie vooruit te brengen. Klantvriendelijkheid. Ik zeken u met de geest. Ik zeken u met de geest van klantvriendelijkheid. En vanaf nu behandel trouwen. Want menswaardig fassie. Like van je wanneer trouwen behandel je. God bless you.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Ozon 6-in-1 spray en wij. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
3: Is echt een aanrader.
4: Jij moet het ook proberen.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.